0: Amerikanen. De regering van president Trump wilde dat geld pas overmaken als de VN hervormingen zou doorvoeren, zoals een flinke bezuiniging. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt nu dat dat is gelukt. De regering is van plan om $850 miljoen te betalen aan de VN, blijkt uit een bericht van het ministerie aan het Amerikaanse parlement. In allerlei steden zijn de afgelopen avond actievoerders de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. Honderden mensen fietsten met veel lichtjes door de straten van Amsterdam, Apeldoorn, Den Bosch, Den Haag, Leeuwarden, Middelburg en Zutphen. De actie was georganiseerd door Dolomina onder de noemer De Nacht is ook van ons en wij eisen de nacht op. Aanleiding voor beide campagnes was de dood van Lisa uit Abcoude, die 's nachts na het stappen naar huis fietste. Deze week was het een jaar geleden dat ze werd omgebracht. In Suriname zijn 3 verdachten aangehouden vanwege de vermissing van een Nederlandse filmproducent. Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De Surinaamse politie houdt er rekening mee dat hij om het leven is gebracht. Op een verlaten perceel is een uitgebrande auto gevonden die mogelijk van Leisner was. In een winkelcentrum in Oekraïne zijn zeker 15 mensen om het leven gekomen door Russische drone-aanvallen. De aanval was in de stad Kryvyi Rih in centraal Oekraïne. Het is de stad waar de Oekraïnse president Zelensky vandaan komt. Hij noemt die aanval niks minder dan een daad van terreur. De aanval bestond uit 2 golven. Terwijl reddingswerkers slachtoffers hielpen, kwam een tweede zwerm drones. Zeker 121 mensen raakten gewond. Het weer. In de loop van de nacht steeds meer buien met kans op onweer. Minima tussen 10 en 14 graden. Morgen eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Non-stop muziek. De NH Muziek.

0: Agenda.
1: Organiseer je iets? Wil je dat mensen op je voorstelling afkomen? Vertel het in de Agenda. Iedere zaterdag en zondagochtend van 8 tot 10 bij NH op de radio.
2: Wij geven je de kans om het aan heel Noord-Holland te vertellen.
1: Bel ons tijdens de uitzending of spreek alvast nu een voicemail in op 088...

0: agenda.
1: Organiseer je iets? Wil je dat mensen op je voorstelling afkomen? Vertel het in de agenda. Iedere zaterdag en zondagochtend van 8 tot 10 bij NH op de radio.
2: Wij geven je de kans om het aan heel Noord-Holland te vertellen.
1: Bel ons tijdens de uitzending of spreek alvast nu een voicemail in op 088-8505-707.
2: 088-8505-707.
0: De agenda, elke zaterdag en zondag van 8 tot 10 bij NH.

0: De Muziekmiddag.
1: Iedere zondag.
0: Het beste uit 60, 70 en 80.
1: De Muziekmiddag.
0: 1972.
1: 1985.
0: 1969.
1: 1976.
0: 1984.
1: 1968.
0: Het beste uit 60, 70 en 80.
1: De Muziekmiddag.
0: Met William van der Log. Zondag van 2 tot 5 bij NH.

0: Mijn naam is Greet en onlangs verhuisd naar het mooie Nebikswoud.
1: Ik ben Greet en woon in het mooie Broek in Waterland.
2: Ik ben Greet en ik woon al heel veel jaar in het prachtige Alkmaar.
3: Thuis in heel Noord-Holland.
4: Het is 3 uur hier in Boekraad.

Apeldoorn, Den Bosch, Den Haag, Leeuwarden, Middelburg en Zutphen. De actie was georganiseerd door Dolomina. Onder de noemer De Nacht is ook van ons en wij eisen de nacht op. Aanleiding voor beide campagnes was de dood van Lisa uit Apkoude, die 's nachts na het stappen naar huis fietste. Deze week was het een jaar geleden dat ze werd omgebracht. De Verenigde Staten gaan honderden miljoenen in achterstallige betalingen overmaken aan de Verenigde Naties. De VN krijgt nog zeker 4 miljard van de Amerikanen. De regering van president Trump wilde dat geld pas overmaken als de VN hervormingen zou doorvoeren, zoals een flinke bezuiniging. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt nu dat dat is gelukt. De regering is van plan om $850 miljoen te betalen aan de VN. Een aanval met een zwaard op een middelbare school in Zweden heeft aan 1 persoon het leven gekost. 3 mensen raakten gewond. De dader, een oud leerling van 18 jaar, drong afgelopen middag zijn school binnen in Fagersta, zo'n 170 kilometer van Stockholm. De politie heeft hem neergeschoten en gearresteerd. Volgens Zweedse media was hij bekend bij hulpverleners. Op de school was de zomervakantie net afgelopen. Na de vermissing van een Nederlandse filmproducent in Suriname zijn 3 verdachten aangehouden. Het zijn een echtpaar uit Cuba en een Surinamer. Een 4e verdachte, ook uit Suriname, is nog voortvluchtig. Filmproducent Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De premier van Brussel gaat Nederlands leren. Al sinds het aantreden van de Franstalige Boris Dilies is er kritiek op hem omdat hij nauwelijks Nederlands spreekt. Dit terwijl Brussel tweetalig is. Volgende week krijgt hij daarom een stoomcursus. Het weer. De komende dag eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: adres onbekend is op vakantie. Dus nemen de vakantiekrachten het deze zomer graag van ze over.
1: Vakantieadres.
0: Elke zondag van 12 tot 2 hoor je Vakantieadres met Bastiaan Meijer en Bas van Teijlingen. Stuur ons jouw gekste, grappigste of meest bijzondere vakantiekaart. Stuur dat naar NH ter attentie van Vakantieadres, Schravelandseweg 80, 1217 EW in Hilversum.
2: Of mail naar vakantieadres@nhradio.nl.
0: Vakantieadres. Elke zondag van 12 tot 2 hier bij NH.

0: Hoi, ik ben Rens. Ik kom uit Schagen.
1: Ik ben Brechtje en ik kom uit Amsterdam.
2: Ik ben Wendel
3: en ik kom uit Volendam.
4: Ik ben Cor en ik kom uit Landsmeer.
5: Ik ben Anna en ik kom uit Waarland.
6: Ik ben Sanne en ik kom uit Heilo.
7: Thuis in heel Noord-Holland.
8: Het is 4:00.
9: Hier in Boekraad met het NOS Journaal. Bij een crash van een klein vliegtuig in Kroatië zijn 2 mensen om het leven gekomen. Het ultralight-toestel kwam uit Tsjechië en was op weg naar de Kroatische kustplaats Zadar. Het stortte neer in bergachtig gebied op zo'n 60 kilometer van zijn eindbestemming. Uren nadat de luchtverkeersleiding het contact had verloren, werd het toestel gevonden. Hoe de crash kon gebeuren, wordt onderzocht. De Verenigde Staten gaan honderden miljoenen in achterstallige betalingen overmaken aan de Verenigde Naties. De VN krijgt nog zeker 4 miljard dollar van de Amerikanen. De regering van president Trump wilde dat geld pas overmaken als de VN hervormingen zou doorvoeren, zoals een flinke bezuiniging. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt nu dat dat is gelukt. De regering is van plan om 850 miljoen dollar te betalen aan de VN, blijkt uit een bericht van het ministerie aan het Amerikaanse parlement. In allerlei steden zijn de afgelopen avond actievoerders de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. Honderden mensen fietsten met veel lichtjes door de straten van onder meer Amsterdam, Apeldoorn en Middelburg. De actie was georganiseerd door Dolomina met de leuzen: de nacht is ook van ons en wij eisen de nacht op. Aanleiding voor beide initiatieven was de dood van Lisa uit Abcoude, die 's nachts na het stappen naar huis fietste. Deze week was het een jaar geleden dat ze werd omgebracht. Na de vermissing van een Nederlandse filmproducent in Suriname zijn 3 verdachten aangehouden. Het zijn een echtpaar uit Cuba en een Surinamer. Een 4de verdachte, ook uit Suriname, is nog voortvluchtig. Filmproducent Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De politie vermoedt dat hij om het leven is gebracht. Het weer. Vanochtend eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Vanaf zondag enkele dagen droog. Dit was het NOS Journaal.
8: Non-stop muziek.
10: De NH Muziek.

0: De Muziekmiddag.
1: Iedere zondag.
0: Het beste uit 60, 70, 70 en 80.
1: En 80. De Muziekmiddag.
2: 1972.
1: 1985.
2: 1969.
1: 1976.
2: 1984.
1: 1968.
0: Het beste uit 60, 70 en 80.
1: En 80 Muziekmiddag.
2: Met William van der Log.
0: Zondag van 2 tot 5 bij NH.

0: Ik ben Ria uit Zandpoort.
1: Ik ben Diana en ik kom uit Amsterdam-Oost.
2: Ik ben Leo Driessen en ik woon in Broek in Waterland.
3: Met mijn reken, een echte Haarlemse mug. Thuis in heel Noord-Holland.
4: Het is 5:00.
5: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Bij een bekerwedstrijd in Duitsland zijn tientallen agenten en supporters gewond geraakt. De derby tussen Waldhof Mannheim en FC Kaiserslautern liep uit op rellen. Fans van Mannheim bestormden het veld nadat vanuit het uitvak vuurwerk hun kant op was gegooid. Daar kwamen tientallen ME'ers en agenten te paard het veld op om de orde te herstellen. Enkele supporters werden gearresteerd. 35 agenten raakten licht gewond en tientallen supporters hadden medische zorg nodig. 8 mensen moesten naar het ziekenhuis. Kaiserslautern won de wedstrijd in de verlenging met 1-0. Bij een crash van een klein vliegtuig in Kroatië zijn 2 mensen om het leven gekomen. Het ultralight-toestel kwam uit Tsjechië en was op weg naar de Kroatische kustplaats Zadar. Het stortte neer in bergachtig gebied op zo'n 60 kilometer van zijn eindbestemming. Uren nadat de luchtverkeersleiding het contact had verloren, werd het toestel gevonden. Hoe de crash kon gebeuren, wordt onderzocht. De afgelopen avond zijn honderden fietsers de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. In onder meer Apeldoorn, Middelburg, Leeuwarden en Amsterdam voerden ze actie. Het is deze week een jaar geleden dat de 17-jarige Lisa uit Apkoude werd omgebracht toen ze 's nachts naar huis fietste. De Verenigde Staten gaan honderden miljoenen in achterstallige betalingen overmaken aan de Verenigde Naties. De VN krijgt nog zeker $4 miljard van de Amerikanen. De regering van president Trump wilde dat geld pas overmaken als de VN hervormingen zou doorvoeren, zoals een flinke bezuiniging. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt nu dat dat is gelukt. De regering is van plan om $850 miljoen te betalen aan de VN, blijkt uit een bericht van het ministerie aan het Amerikaanse parlement. Het weer. Vanochtend eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Vanaf zondag enkele dagen droog. Dit was het NOS Journaal.
4: Non-stop muziek.
6: De NH

0: veel te ontdekken. Ga naar nhradio.nl.
1: nhradio.nl.
0: Daar vind je alles over de radioprogramma's.
2: Maar je kan ze ook meteen terugluisteren.
0: En wat dacht je van lekker luisteren naar interessante podcasts?
1: nhradio.nl.
0: Zie de gezichten van de makers, kijk mee in de studio en luister live mee.
1: nhradio.nl.
0: De radiogids en natuurlijk alle informatie over de frequenties.
2: Maar dat wist je al, anders had je deze spot natuurlijk niet gehoord.
0: Kortom, nhradio.nl.
1: nhradio.nl.
0: Kijk maar even.

0: tekst en uitleg.
1: Ellen Dikker liet het theater achter zich en ging plaatjes draaien voor boomers en een boek schrijven. Dat boek is nu af en heet De Boomer Club. Waar het over gaat, komt ze zelf vertellen. Verder hebben we natuurlijk een vertaalplaat. En vergeten we de vergeetmeliedjes niet.
0: Zondag van 10 tot 12.
2: Tekst en uitleg.
0: Met Jos Heremans.
2: Bij NH.

0: Ik ben Yvonne en kom uit de Velzenbroek.
1: Mijn naam is Erwin Klee uit Uitgeest. En ik ben hier nooit weg geweest, want ik hou hem altijd hier met heel veel plezier.
2: Ik ben Marijke en ik ben thuis in Naarden.
3: Thuis in heel Noord-Holland.
4: Het is 6 uur.
5: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Gisteravond zijn honderden fietsers de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. In onder meer Apeldoorn, Middelburg, Leeuwarden en Amsterdam voerden ze actie. De actie was georganiseerd door Dolle Mina met de leuze "De nacht is ook van ons en wij eisen de nacht op." Het is deze week een jaar geleden dat de 17-jarige Lisa uit Abcoude werd omgebracht toen ze 's nachts naar huis fietste. De Verenigde Naties krijgen honderden miljoenen van de VS. De Amerikanen moeten nog zo'n 4 miljard aan de VN betalen, maar wilden eerst hervormingen zien. Ze hamerden onder meer op flinke bezuinigingen. Nu dat is gebeurd, zal de VS binnenkort $850 miljoen overmaken. Na de vermissing van een Nederlandse filmproducent in Suriname zijn 3 verdachten aangehouden. Het zijn een echtpaar uit Cuba en een Surinamer. Een 4de verdachte, ook uit Suriname, is nog voortvluchtig. Filmproducent Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De politie vermoedt dat hij om het leven is gebracht. De premier van Brussel gaat Nederlands leren. Al sinds het aantreden van de Franstalige Boris Dilies is er kritiek op hem omdat hij nauwelijks Nederlands spreekt. Dit terwijl Brussel tweetalig is. Volgende week krijgt hij daarom een stoomcursus. Een bekerduel in de Duitse voetbalcompetitie is uitgelopen op rellen. 35 agenten en tientallen supporters raakten gewond doordat fans van Waldhof, Mannheim en FC Kaiserslautern met vuurwerk gooiden. Enkele supporters zijn gearresteerd. Femke Broeders-Bol heeft het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. In het Zwitserse Lausanne liep zij 7 dagen na haar 3de plek op de EK naar een 2e plaats in 1:55.41. Dat is 1300ste sneller dan het 34 jaar oude record van Ellen van Lange dat Broeders-Bol bij de EK in Birmingham al had geëvenaard. Het weer. Vanochtend eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Vanaf morgen enkele dagen droog. Dit was het NOS Journaal.
4: Non-stop muziek.
6: De NH

0: NH Sportcafé met Leo Driessen.
1: Luister, mijn dochter. En dan neem ik altijd op.
2: Ja, natuurlijk.
1: Hij schuit. Ja, waar ben jij? Waar ben ik zaterdagmorgens?
0: Leo Driessen in
3: NH Sportcafé.
4: Ook als podcast.
0: Straks om 10 uur bij NH.

0: Ik ben Marga Verseur uit Lisserbroek.
1: Ik ben Jan uit het altijd zonnige, maar ook winderige Den Helder.
2: Ik ben Adriana. Ik kom van de snelle Overtoom in Amsterdam.
3: Thuis in heel Noord-Holland.
4: Het is 7 uur. Ismael de Bruin met het NOS Journaal. In meerdere steden heeft de actiegroep Dolle Mina's opnieuw aandacht gevraagd voor de veiligheid van vrouwen door fietsend de straat op te gaan. Honderden mensen deden daaraan mee, onder andere in Amsterdam, Apeldoorn en Middelburg. Ze hadden borden bij zich met teksten als Veilig uit, veilig thuis. Het bredere initiatief Wij eisen de nacht op ontstond vorig jaar na de dood van Lisa uit Abcoude. Deze week was het een jaar geleden dat ze om het leven werd gebracht. De Verenigde Staten gaan honderden miljoenen aan achterstallige betalingen overmaken aan de Verenigde Naties. De VN krijgt nog zeker 4 miljard dollar van de Amerikanen. De regering van president Trump wilde dat geld pas overmaken als de VN hervormingen zou doorvoeren, zoals een flinke bezuiniging. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt nu dat dat is gelukt. De regering is van plan om 850 miljoen dollar te betalen aan de VN. Bij een bekerwedstrijd in Duitsland zijn tientallen agenten en supporters gewond geraakt. De derby tussen Waldhof Mannheim en FC Kaiserslautern liep uit op rellen. Fans van Mannheim bestormden het veld nadat vanuit het uitvak vuurwerk hun kant op was gegooid. Daarna kwamen tientallen ME'ers en agenten te paard het veld op om de orde te herstellen. Een paar supporters zijn opgepakt. 35 agenten raakten licht gewond en tientallen supporters hadden medische hulp nodig. 8 mensen moesten naar het ziekenhuis. Kaiserslautern won de wedstrijd in de verlenging met 1-0. Femke Broeders-Bol heeft het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. In het Zwitserse Lausanne liep zij 7 dagen na haar derde plek op de EK naar een tweede plaats in 1:55:41. Dan het weer. Vanochtend veel buien. Vanmiddag geleidelijk minder regen en af en toe zon. Het wordt 20 graden. Morgen zon en wolken. Dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Non-stop muziek.
6: De NH Muziek.

0: adres onbekend is op vakantie. Dus nemen de vakantiekrachten het deze zomer graag van ze over.
1: Vakantieadres.
0: Elke zondag van 12 tot 2 hoor je Vakantieadres met Bastiaan Meijer en Bas van Teijlingen. Stuur ons jouw gekste, grappigste of meest bijzondere vakantiekaart. Stuur dat naar NH ter attentie van Vakantieadres, Schravelandseweg 80, 1217 EW in Hilversum.
2: Of mail naar vakantieadres@nhradio.nl.
1: Vakantieadres.
0: Elke zondag van 12 tot 2 hier bij NH.

0: agenda.
1: Organiseer je iets? Wil je dat mensen op je voorstelling afkomen? Vertel het in de agenda. Iedere zaterdag en zondagochtend van 8 tot 10 bij NH op de radio.
2: Wij geven je de kans om het aan heel Noord-Holland te vertellen.
1: Bel ons tijdens de uitzending of spreek alvast nu een voicemail in op 088-8505-707.
2: 088-8505-707.
0: De agenda elke zaterdag en zondag van 8 tot 10 bij NH.

0: Annette uit Velsen Noord.
1: Ik ben Peter en ik kom uit Blokker.
2: Ik ben Henny en ik kom uit het mooie Egmond aan de Hoef.
3: Ik ben de oud-marinier Peet uit Amsterdam Noord. Thuis in heel
4: Het is 8 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het is de VS en Canada niet gelukt om een handelsakkoord te bereiken. Daarom heeft de VS aangekondigd importheffingen op te leggen op bepaalde Canadese producten van 50%. Die tarieven zouden vandaag al moeten ingaan. Het besluit van de Amerikaanse regering komt na 3 extra dagen van overleg in Washington. Omdat er geen akkoord werd bereikt, haalde Canada de onderhandelaars terug. De Canadese premier Carney noemt de wijzigingen van de VS en de voorgestelde voorwaarden oneerlijk. Hij zegt dat Canada de nieuwe tarieven dollar voor dollar zal vergelden. Bij een bekerwedstrijd in Duitsland zijn tientallen agenten en supporters gewond geraakt. De derby tussen Waldhof Mannheim en FC Kaiserslautern liep uit op rellen. Fans van Mannheim gingen het veld op nadat ze waren bekogeld met vuurwerk vanuit het uitvak. Veel ME'ers en agenten te paard kwamen daarna in actie om de orde te herstellen. Een paar supporters zijn opgepakt. 35 agenten raakten licht gewond. Tientallen supporters hadden medische hulp nodig. 8 mensen moesten naar het ziekenhuis. Kaiserslautern won de wedstrijd in de verlenging met 1-0. Bij een crash van een klein vliegtuig in Kroatië zijn 2 mensen om het leven gekomen. Het toestel kwam uit Tsjechië en was op weg naar de Kroatische kustplaats Zadar. Het stortte neer in bergachtig gebied op zo'n 60 kilometer van zijn eindbestemming. Uren nadat de luchtverkeersleiding het contact had verloren, werd het toestel gevonden. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt nu nog onderzocht. Femke Broeders-Bol heeft het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. In het Zwitserse Lausanne liep zij 7 dagen na haar 3e plek op de EK naar een 2e plaats in 1:55.41. Dan het weer, vanochtend veel buien. Vanmiddag geleidelijk minder regen en af en toe zon. Het wordt 20 graden. Morgen zon en wolken. Het wordt dan 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Beleef de marine op en onder zee in het Marine Museum. Daar ontmoet je zeehelden, ontdek je de wereld van de marine en stap je aan boord van een echte onderzeeboot. Plan je bezoek op marinemuseum.nl.
6: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
7: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
8: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo! Eet smakelijk voor straks.
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
8: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
11: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
12: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
13: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
12: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
14: De Agenda.
15: Met Marcel.

0: op. Laten we beginnen met een kopje koffie. UB40 was dat en Red Red Wine. Goedemorgen trouwens.
1: NH, de agenda.
0: De tips om erop uit te gaan. Goedemorgen op deze, nou, wat is het eigenlijk alweer? 23 augustus. Shake me, even gaat de tijd snel. Voor je het weet is het september. En begint over een poosje ook nog de herfst. Nou goed, daar hebben we het later nog wel over. Laten we ons dus even concentreren op vandaag. Moeilijk, hè, concentreren. Het is natuurlijk het Formule 1 weekend. Ja, dat is natuurlijk al gisteren een beetje begonnen. En dat is vandaag en morgen nog. En ik zie nu op dit moment, als ik naar onze tv-zender kijk, onze eigen Bart Slim en Nina van Meulen. En die doen een Zandvoort update, zoals dat zo mooi heet. Nou, dat ziet er prachtig uit. En gisteren hadden ze ook iemand aan de microfoon, tenminste een van onze verslaggevers. Die had geen, volgens mij geen geld om te komen kijken daar, echt. Maar wel om te luisteren. Luister maar eens mee.
2: Nou, ik ben aan het luisteren, het geluid. En dan natuurlijk gewoon kijken naar de, ja, wat er allemaal gebeurt, hè.
3: Ja?
2: Ja.
3: Maar wilde u niet liever op het circuit zijn dan?
2: Nou, wij gaan meestal naar Spa in Francorchamps.
3: Ja.
2: Ja, en dan 2 achter elkaar, dat wordt wel een beetje duur.
0: Ja, geld was op, dus dan maar gewoon luisteren. Daar gaan we het in de agenda verder niet over hebben, gek genoeg. Nee, daar kun je natuurlijk gewoon naartoe gaan als je dat wil. Maar wij gaan naar de Schorelse Duinen bijvoorbeeld. Even de rust pakken juist. Naar, even kijken, Museum Broekenveiling. Want daar is een historische vlootdag. Wat dat precies inhoudt, dat weten ze daar wel te verzinnen. En Fabriek Uniek is in Alkmaar, ken je dat? Nee, dat kende ik ook nog niet. Daar komen best wel dingen voorbij waarvan je denkt, hé, wat is dat nou? En we gaan ook even naar Filmhuis Purmerend. Genoeg te doen. En daar hoort het weer natuurlijk bij. Ja, ja. Hier is Jan Visser. Jan, goedemorgen.
4: Marcel, goedemorgen.
0: Ja, goed dat je erbij bent. Ja, de laatste dagen moeten we even wennen aan de temperaturen. Hè, die toch wel een beetje zijn gekelderd na al die warmte. Blijft dat zo of gaat het toch langzaam weer omhoog, denk je, Jan?
4: Ja hoor, er zit wel weer een fase in met hogere temperaturen. En, ja, en ook dankzij het relatief warme zeewater, het warme zeewater, want het is toch behoorlijk een hoge temperatuur, is het de laatste dagen toch nog tussen de buien door op de meeste plaatsen meer dan 20 graden geworden. Zoals gisteren bijvoorbeeld ook. Alleen ja, komen er dan wat buien voorbij en veel bewolking, dan daalt de temperatuur soms naar een graad of 16. Oh. En dat is natuurlijk best wel wat laag, maar ter compensatie, er tussendoor, was het nog steeds wel meer dan 20 graden.
0: Okay.
4: Nou, vandaag wordt het rond de 20 graden. De luchtaanvoer is wel wat iets kouder. Relatief natuurlijk, het begrip koud. En ja, verder, we hebben afgelopen nacht enkele buien gehad. Medeblik 6 mm. Op sommige plaatsen zelfs nog ietsje meer. Maar op dit moment gaat het eigenlijk wel. Verspreid over de provincie valt er nog een enkele bui. En dat is later op de ochtend en vanmiddag ook het geval. Er kan dus nog een bui vallen. Maar af en toe komt ook de zon tevoorschijn. En zoals gezegd, het wordt een graad of 20 vanmiddag. En de wind die is meest matig en aan de kust in de loop van de dag, en ook op het IJsselmeer, af en toe vrij krachtig, windkracht 5. Nou, morgen zien we de uitbreiding van een hoge drukgebied boven de Britse eilanden. We beginnen de ochtend misschien nog met een enkele verspreide bui en tamelijk veel bewolking. Maar in de middag dan komt de zon er wat vaker aan te pas en dan blijft het droog. En dat is met oog op de mensen die richting de Grand Prix gaan bijvoorbeeld. Ja. Prima natuurlijk. En de temperatuur die komt morgen uit op zo rond de 20 graden, 19 tot 20 graden. Misschien hier en daar een fractie hoger. En de wind is matig uit het noordwesten. Dus ja, het valt eigenlijk
0: geen
4: best
0: regen
4: mee.
0: Morgen dan, Jan?
4: Nee, misschien in de ochtend toch een verspreid buitje. Maar daarna dan, er vallen wel wat buien morgen. Maar die concentreren zich op het noorden van het land.
0: Ja, maar het schijnt dat Max juist goed dijt, zeg maar, bij wat regen. Hè?
4: Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Maar goed, dus niet op Zandvoort.
4: Nee, waarschijnlijk niet. Nee, nee. Nee.
0: En als je nog wat verder kijkt, Jan, wat zie je dan begin volgende week?
4: Ja, mooi weer. Maandag en dinsdag, periode met zon. Temperaturen boven de 20, geen overdreven hoge temperaturen. Dinsdag 23 graden. De lucht is niet al te vochtig. Oostelijk windje. En dan ja, woensdag en donderdag wordt de lucht wel vochtiger. Temperatuur stijgt naar 25 graden. En dan neemt ook de kans op regen- en onweersbuien toe.
0: Nou, oké. Okay. Nou, voor je het weet zitten we in september. Duurt nog heel even. Maar ja, dat is zo lang duurt het natuurlijk niet meer, hè?
4: Nee, dikke week, hè?
0: Wanneer begint wat jou betreft de herfst?
4: 1 september, meteorologisch jaar.
0: Ja, ja. Ja, moet je nagaan. Dat is al binnenkort. Ik spreek je over een uurtje weer in de agenda.
4: Ja.
0: Ik zeg nog even rustig aan, een kopje koffie erbij, een kopje thee erbij, zeg ik altijd. Maar dat is ook natuurlijk zo, dat wens ik ook iedereen. En dan gewoon de komende 2 uur lekker luisteren.
4: Yes.
0: Tot straks, Jan.
4: Dag, Marcel.
1: De agenda. Bel of stuur een WhatsApp-bericht naar 088.

0: Het milieu op NH en het liedje heet Dark Before the Dawn.
1: De agenda.
0: Ja, zojuist heb ik even de ultieme test gedaan om te kijken of er wel mensen luisteren. Nou, er luisteren mensen. Ik zei per ongeluk expres dat het 23 augustus was. Maar dat is natuurlijk 22 augustus, dat heb ik ook meteen hersteld. Maar dan komen de telefoontjes dan fijn op binnen. Dus dan weet ik dat de mensen luisteren. Het was een test. Patricia, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Flauw, hè, om dat te zeggen. Maar het was echt zo. Ik zei per ongeluk de verkeerde datum. En dan ging de telefoon, hoor.
2: Nou, scherp, hoor.
0: Ja, nee, dat is toch fijn. Dan word je even weer duidelijk dat de mensen luisteren. We gaan ook naar jou luisteren.
2: Dat is wel leuk.
0: Ja, dat is in ieder geval dat is leuk. Patricia, we gaan naar jou luisteren. Want dat vind ik wel veel interessanter eigenlijk. Want, jij bent natuurlijk van de natuur. Jij bent de natuur. Kunnen we dat gewoon zeggen? Wij zijn allemaal natuur natuurlijk. Natuurlijk.
2: Ja, zeker.
0: Voordat ik helemaal onzin ga praten. We gaan ons gewoon bezighouden met het buitencentrum van de Schorlse Duinen. En wat daar de komende tijd te doen is. Want ja, ik zeg het altijd maar weer. Het is het mooiste stukje van misschien wel Nederland. Wat dacht ik daarvan? Maar
2: ja,
0: zeker van onze provincie.
2: Ik ben het best wel met je eens. Ik vind het echt superleuk. En ik was vorige week, van de week ging ik even naar het werk toe. Of tenminste, ik wilde het buitencentrum ingaan. Maar toen dacht ik, nee, ik ga naar buiten. Dus toen ben ik even lekker naar de hei gelopen. Dat achter het buitencentrum al mooi in bloei staat. En daar staat het er gelukkig mooi bij. En toen ben ik er met mijn knieën echt zo bij gaan zitten. Bij een pol. En toen zag ik die bijen erop zoomen. En en dan daarachter dan het hoogste duin. En ja, dan ben ik wel echt op en top blij.
0: Ja, dat snap ik. Ja, ja. Want het staat nu in bloei, wat je al zegt natuurlijk. Hoe staat het erbij? Staat het een beetje van, ja, het is ook heel droog geweest. Maar dat maakt juist niet uit misschien met de heide.
2: Ja, nee, ja, je ziet wel dat dat het heel erg nat is geweest natuurlijk al vorige twee jaren. En nu heel erg droog. Dus daar heeft die heide echt wel last van. Er zijn veel pollen die echt bruin en door en dooierig zijn. Dus dat is niet best. Gelukkig staan er ook nog een aantal pollen mooi in bloei. Dus als mensen langs die heide willen lopen, dan kunnen ze het beste vanaf het buitencentrum de paarse heideroute lopen. Ja. En dan komen ze echt wel langs mooie plekken. En achter het buitencentrum zaten sowieso mooi in bloei.
0: Nou, precies. Dus, heb je meteen al één tip al verklapt. Dat is mooi, hè?
2: Ja, augustus is heide.
0: Voor je weet september trouwens. Maar wat is nog meer te doen daar de komende tijd? Is dat veel of zeg je van we houden het een beetje rustig?
2: Nee. Het wordt nooit rustig in Schorl. We hebben bijna 400.000 bezoekers per jaar, dus dat komt wel goed. Maar we hebben in augustus ook altijd de bijen. De imkers dan, die vertellen over de bijen. En dan hebben we twee bijenvolken in het buitencentrum. Dus mensen kunnen ook echt kijken van waar zit de koningin en hoe leeft zo'n bijenvolk. En ook een bijenvolk die in zo'n bol zit. Dus dan zie je hoe ze zelf die raten maken. En die imkers geven daar allemaal uitleg bij. Dat is super interessant. En je kan een verschillende soort honing proeven. Dus binnen is het ook gezellig in de bijensfeer.
0: Ja.
2: En de andere blijft natuurlijk altijd leuk, het kabouterpad. Ja. Met de kinderen kaboutermuts op en het hoogste duin beklimmen. En dan echt het duinkabouterpad doen wat over het verhaal van de Schorlse Duinen gaat. Dus over hoe dat zand is vastgelegd en hoe het zand werd gebruikt om het er ook in onder andere te dempen. Dus
0: en dan op
2: het niveau van de kinderen natuurlijk, hè?
0: Ja, maar goed, dus educatie, maar dan over speelse manieren blijkbaar.
2: Zeker, ja. En ze kijken altijd naar hoe kunnen

0: helpen om de natuur ook mooi te houden. Kijk, het zou natuurlijk het mooiste zijn als dat niet nodig is. Dat we met z'n allen gewoon snappen dat we zorgen moeten voor de natuur en zorgen moeten voor ons eigen vuil. En ik zeg altijd, alles wat je meegenomen hebt de duin in, dat kan je weer mee naar huis nemen. Mm-hmm. Want ja, je had dat ook meegenomen. Behalve je zorgen en je ellende. Je gedachten, die mag je lekker in de natuur achterlaten. Ja. En dan mag je lekker met energie weer naar huis.
1: Dan neem je rust en energie weer mee terug naar huis. Maar de rotzooi even opruimen. Als je sowieso eens iets tegenkomt, is het wel even goed om te doen.
0: Precies, dat dat is een goede tip. En ik heb nog één, maar dan moet iedereen nog maar even verder duiken, want anders ga ik weer veel te veel tijd nemen.
1: Oh,
0: Maar ik ga binnenkort het Muir Track doen.
1: Sorry?
0: Een Muir Track, M-U-I-R. Dus dat is van John Muir, dat is een van de oprichters van de nationale parken in Amerika. Dan doe ik een wandeling van zonsopkomst tot zonsondergang. Huh? En dat is echt een magische wandeling. Zonder tijd, zonder telefoon. Dus echt in het hier en nu. En dan gaan we echt de Schorrelse duinen induiken.
1: Maar dat is de hele dag, begrijp ik. Als ik dat zo, dat is van zonsondergang. Ja. Dat is dan wel een flinke wandeling, Patricia. Dat is,
0: we gaan niet per se heel hard en heel lang wandelen. We gaan vooral zijn in de natuur. En gewoon kijken hoe dat landschap zich ontwikkeld heeft. En kijken naar wat zie je nou.
1: Bijzonder. Staat er ook bij jullie op de website toevallig, deze activiteit?
0: Hij staat zeker op de website. Okay. Ja. Het 11 en 12 september en in 2 en 3 oktober.
1: Duurt nog even.
0: Ja, er zijn nog plekjes en ik wil heel graag dat hij doorgaat. Dus ik hoop dat meer mensen zich aanmelden. Ja.
1: Hoe moet je je aanmelden? Zeg het eens.
0: www.stadsbosbeheer.nl en dan /muurtrackschorrel. M-U-I-R.
1: Nou, als je zoekt op Schorrel, kom je er wel, toch?
0: Ja, zeker.
1: Staatsbosbeheer.nl. Patricia, nou, je hebt ons even snel bijgekletst. Jij kan wel uren met je aan de lijn zitten, maar dat is ook gewoon die tijd niet.
0: Nee,
1: ik spreek je wel graag een volgende keer weer, want dat is hartstikke leuk natuurlijk. Hè.
0: Doen we goed.
1: Het buitencentrum van de Schorrelse Duinen, zoek het even op via bijvoorbeeld de website van Staatsbosbeheer. Ik ga weer een plaatje draaien, Patrice. Wat zeg je daarvan?
0: Goed, veel plezier. Fijne dag.

0: Liefdesliedje van James Morrison. En het liedje heet Wonderful World. Op NH in de agenda. Het is 8:30.
1: NH. De agenda.
0: Exact. Je kunt je de wekker en alles op gelijk zetten. En je horloge ook. En de klok ook. Mieke Gorter, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Marcel.
0: Welkom in je agenda. En nog van harte gefeliciteerd met je verjaardag. Dat is niet vandaag, hè? Maar dat was gisteren, toch?
2: Gisteren.
0: Ja, het staat op mijn verjaardagskalender, hoor. Ik werd vanmorgen wakker en keek op de wc. En dacht, Mieke was gisteren jarig. Nou ja, maar je bent vandaag in de uitzending. Wil je leeftijd noemen of zeg je van dat is niet kies? Nou, hoeft ook niet. Laat maar.
2: Maakt niet uit.
0: Je klinkt gewoon als 62.
2: Ja. En het is 84.
0: Moet je nagaan.
2: Ja, daar loopt het zelf.
0: Ja, nee, dat was ook een beetje de bedoeling.
2: Ja, dat begrijp ik.
0: We gaan ons concentreren op andere dingen. Want als we jouw stem horen, denken we meteen aan Museum Jan. Ja, ik weet niet wat dat is, maar dat is zo. Ja.
2: Klopt zo, ja, dat hoort er gewoon bij. Ja, precies. Ja. En dat is heel leuk, want over een half uurtje... Nou ja, ze zijn er waarschijnlijk al. Marieke Aaldrix, onze directeur... En Tjapko Poppens, onze burgemeester van Amstelveen. Oh. Die zijn vanmorgen in het museum. Want er komen vandaag 65 kunstenaars vanmorgen vroeg. Die komen naar het Dorpsplein, naar Museum Jan. En daar krijgen ze een groot wit doek. En dat is dan, en daar zet de Tjapko Poppens zet daar een stempeltje op. Mm-hmm. Met andere woorden, er zijn kunstenaars die niet thuis een prachtig mooi werk kunnen maken. En dan naderhand in de open lucht ergens gaan zitten en zeggen, nou, ik ga nu wat doen. En dan hebben ze het al gedaan. Want er moet natuurlijk wel het stempeltje op zitten. Ja, kunstenaars zijn ook af en toe grapjassen.
0: Blijkbaar. Dus,
2: maar van die 65 zijn het er 20 uit Amstelveen. En die krijgen dat doek en dan gaan ze door, dan gaan ze op stap in Amstelveen.
0: Oh.
2: En en plein air, dus in de open lucht. En dat kan zijn dat ze in het oude dorp blijven hangen. Het kan zijn dat ze naar het stadshart gaan. Ze kunnen zelf plekken, ze kunnen langs de poel gaan zitten. Ze kunnen, nou, de stadstuinen. Er zijn zoveel leuke plekjes in Amstelveen die echt ook wel schilderachtig zijn.
0: Mm-hmm.
2: En ze kunnen gebruiken met verf of ze kunnen 3D-objecten gebruiken. En dan hebben ze de hele dag de tijd voor. Dus door heel Amstelveen. Misschien zitten ze wel in het stadshart ook. Dat zou ook wel kunnen.
0: Al mensen kunnen zien staan met een schildersezel, zie ik me dan zo voor.
2: Ja, dus dat zijn er dus al heel veel. En die om 5 uur moeten ze het inleveren. Of voor 5 uur. Het werk moet voor 5 uur ingeleverd worden in het Cobra Museum. Mm-hmm. Je weet het, hè, Amstelveen heeft een dorpsplein. En we hebben een stadshart, allebei. En dan moeten ze naar het Cobra Museum, moeten ze daar het inleveren. En morgen is dan in het Cobra Museum een verkooptentoonstelling van al die werken. En daar, dat is ook gratis toegankelijk.
0: Bijzonder.
2: En niet voor de rest van het museum uiteraard, maar wel voor die hele speciale tentoonstelling.
0: Ja.
2: Nou, dat is natuurlijk hartstikke leuk. Dus een happening die eigenlijk het hele weekend duurt. Dus ik ben weer hartstikke blij dat ik het via jou aan alle Noord-Hollanders mag vertellen. Ja.
0: En als je nou zit te luisteren, waar moet ik dan precies naartoe? Want als ik naar Museum Jan ga, of waar moet ik naartoe?
2: Dat is het Dorpsplein, hè? Dat is nu altijd een beetje rommelig vanwege de aanleg van de tunnels bij de A9. Maar dat is dus in het oude dorp, Dorpsplein. En dan, Cobra Museum is in het stadshart.
0: Ja.
2: En dat is dus op het eind van de Keizerkarelweg.
0: Maar even voor de duidelijkheid, het heeft er niet zoveel zin om bijvoorbeeld vanmiddag daar naartoe te gaan. Want die kunstenaars, die zijn onderweg. Dus dan heb je niks
2: overal,
0: om naartoe te gaan.
2: Degene die in Amsterdam... Kijk, de mensen die dus hier in de buurt wonen... die kunnen nu nog even op de fiets stappen en naar Museum Jan. Want dat is heel leuk. Ja. En de mensen die wat verder weg wonen, die in Schorrel wonen... wat ik net hoorde, dat prachtige gebied...
0: Ja.
2: En die kunnen natuurlijk zeggen van... oh, weet je wat, ik ga een dagje Amstelveen van maken. En ik ga morgen naar... ik ga eens eventjes daar rond een rondje poel lopen. Het grote water. Of ik ga naar het stadshart. Er zijn ook mensen die houden van winkelen. En,
0: Maar goed, maar morgen is dan uiteindelijk de presentatie
2: dan
0: daarvan?
2: Dan is het te zien. Dan is de presentatie van de mensen die vandaag de hele dag aan plein air. Dus het is echt... hebben ze dan een alpino pet op en ze zitten daar. En weet je wel, echt in een schildersjak.
0: Ja,
2: hebben mensen allemaal zich verkleed. Ik zou het wel doen, maar ik ben geen schilder, dus ik kan het niet.
0: Nou, ik hoop dat mensen een beetje begrijpen wat de bedoeling is. Als je nu nog snel op de fiets springt naar Museum Jan... dan kun je dus zeg maar de aftrap zien. En morgen dan zie je al die schilders die door Amstelveen geïnspireerd zijn geraakt.
2: Ja.
0: Al die werken bij het Cobra Museum.
2: En er zijn ze ook nog wel een krant te koop. Dus,
0: ook nog.
2: Dat is dan meteen een kooptentoonstelling, verkoop.
0: Nou, ja. Mieke, dankjewel. Dat is toch wel een bijzondere tip inderdaad. Wat er staat te gebeuren vandaag en morgen.
2: Ja, hartstikke. Heel erg leuk. En het is echt, en 65 kunstenaars, die zie je niet zomaar over het hoofd, hè?
0: Nee, nou sowieso is het wel leuk als je daar rondloopt. Dat je er misschien wel een paar tegenkomt en even mee kunt gluren. Wat ze allemaal aan het doen zijn.
2: Dat is hartstikke leuk, juist. Ja, zeker, en het is natuurlijk ook heel erg inspirerend voor de kunstenaar zelf.
0: Dat lijkt me ook
2: dus
0: wel.
2: Dus ik wens alle Noord-Hollanders veel plezier vandaag. En ik wil alle kunstenaars wens ik succes. Heel veel succes.
0: Dankjewel, Mieke.
2: En,
0: ja, tot de volgende keer. Still going strong. En als je nu ook zit te luisteren en denkt, ja, maar ik heb ook een tippie. Nou, dan hoor je nu wat je moet doen.
1: Bel of stuur een WhatsApp-bericht naar 088 850 51 52. 088 850.

0: Bluff en Nielsen op en haar. En het liedje heet Mannenharten.
1: Dit is de voicemail van de agenda.
0: Ja.
1: U heeft één nieuw bericht.
0: Zal ik nog een keer het nummer noemen van de agenda voicemail? Dat is 088-8505-707. Spreek je een minuutje iets in? Die is natuurlijk wat slaat op een activiteit vandaag. Waar we naartoe kunnen met z'n allen. Heel Noord-Holland er naartoe. En dan zend ik het uit. Zo simpel werkt het. Je hebt nog tot ongeveer 10 uur de tijd. En anders morgen vroeg op 088-8505-707. In ieder geval eentje al binnengekomen. Die gaan we eens even beluisteren.
2: Goedemorgen, fruitboomliefhebber. Hier een tip voor een leuk gratis uitje. Vandaag en morgen staat het hek open van de collectieboomgaard van de Pomologische Vereniging aan de Volgerweg 26 in Middenbeemster. Tussen 10 en 4 uur lekker fruit kijken en proeven. Vragen stellen over ziek en zeer in de boomgaard. Info over cursussen. Determineren van fruit. Fruitbomen bestellen. En scharrelen tussen leuke kraampjes. Appeltaart eten. En gesprekken met gelijkgestemde mensen. En nog veel meer. U bent van harte welkom.

0: En daar doe jij ook aan mee. Gezellig luisteren naar de radio. Het liedje was van de Dolly Dots.
1: En de agenda.
0: Daar zit je in de agenda. Iedere zaterdag en zondag tussen 8 en 10 tips om erop uit te gaan. Je mag ook lekker binnen blijven zitten met een kopje koffie hoor. Een kopje thee erbij, gezellig. Maar in ieder geval nog even tot 10 uur luisteren. Dan misschien wel op pad. Misschien wel naar de historische flowdag bij Museum Broekerveiling. Wouter van Assendelft. Goedemorgen.
2: Goedemorgen Marcel.
0: Welkom in de uitzending. Ben je er al?
2: Ja, ik ben er al. Ik ben druk bezig met de voorbereidingen.
0: En wat houden die voorbereidingen dan in? Wat moet je dan precies doen?
2: Nog eventjes de juiste bordjes op de juiste plaats zetten. Zodat iedereen de beste route loopt door het hele museum langs de mooiste schuiten die we vandaag tentoonstellen.
0: Ja, want inderdaad, historische vlootdag. Ik kan me niet voorstellen dat er hele schepen daar liggen. Hoe werkt dat dan?
2: Er liggen behoorlijk wat schepen. Je weet, ik ben vaak in de uitzending geweest en dan vertellen we altijd het verhaal van de groenteveiling en de duizend eilandjes. Mm-hmm. Maar vandaag willen we de bootjes een keer de hoofdrol geven. En zonder allerlei schuiten konden de groenten natuurlijk niet naar de veiling komen. Dus de schuiten zijn eigenlijk van levensbelang geweest in die periode. En dan heb je het over natuurlijk de koolschuitjes waar alle groenten en aardappelen en uien en dergelijke op vervoerd werden. Maar ook daarnaast de vrachtschepen. Dus na de veiling gingen ermee veel groenten en aardappeluien op vrachtschepen de rest van de wereld in. Dus we hebben hier ook drie meer dan 100 jaar oude vrachtschepen liggen.
0: Heb je zoveel ruimte daar, blijkbaar? Ja, ik ben er nog nooit geweest. Misschien moeten we een keer doen.
2: Zeker. Ja, we hebben nog steeds gelukkig, ondanks dat het behoorlijk volgebouwd wordt om het museum heen, hebben we nog steeds voldoende water om de boot aan te meren.
0: Ja. En dat zijn dus trekschuiten die vroeger door de paarden werden voortgetrokken?
2: Nee, het zijn echt wel schuiten met een motor. De oudste is van 1922 en de andere twee zijn van 23 en eentje van 24. Maar toen zat er al een motor in.
0: Ja. Dat klinkt als iets moois, een historische vloot. Dan wordt er nog meer omheen georganiseerd, meestal wel, hè, jullie kennende.
2: Tuurlijk. Er is een palingroker, de smid is aanwezig. Er is muziek van de Zaalneelden. Dat is een Egmonds koor die allerlei zeemansliederen te horen brengt. Er zijn demonstraties, er zijn mensen in West-Fries kostuum. Dus er is van alles te doen vandaag.
0: Je stapt even een stukje terug in de tijd. Dus met muziek, palingroker erbij. Dus eten en drinken is ook altijd belangrijk erbij natuurlijk. Ik ruik al hoe het daar ruikt.
2: Nog één ding, dat is om 2:00. Dan doen we na hoe vroeger een veiling er aan toe ging. Dus echt met verschillende schuiten met groenten, aardappelen en echte handelaren aan de knoppen. Dus niet de toeristen, de bezoekers, maar echte handelaren. Mm-hmm. Een veilingmeester en die laat in 20 minuten zien hoe vroeger een veiling er aan toe ging.
0: En hoe weet je dat dan, hoe dat er vroeger aan toe ging, bedenken we dan opeens?
2: Ja, dat is heel goed. Dat vroeger is op zich ook weer niet zo heel lang geleden. Want tot 50 jaar geleden werd dat nog zo gedaan. En er zijn nog mensen die dat kunnen navertellen. Die dat weten. En er zitten ook dus nu nog mensen in de bankjes die daar vroeger, toen waren ze heel jong, in de banken zaten. Dus het zijn ook echt mensen die het vroeger ook gedaan hebben.
0: Dat is mooi. En dan kunnen ze echt iets overbrengen.
2: Ja.
0: Dus voor jong en oud altijd dit soort dingen. Er is genoeg te doen. Een museum, broekenveiling, als je er nooit bent geweest, zoals ik. Ongelooflijk.
2: Ja, nog steeds niet, Marcel.
0: Het is verschrikkelijk. Misschien moet ik daar gewoon een keer met een cameraatje heen en dan maak ik er een filmpje van voor op de Facebookpagina van NH Agenda, want die bestaat ook. Is dat leuk?
2: Dat lijkt me hartstikke leuk.
0: En dan mag jij dan een rondleiding doen?
2: Ga ik zeker met je doen.
0: Dan gaan we even afspreken. Dat meen ik echt deze keer. Iedere keer zeggen nee, dat gaan we een keer afspreken. Vind ik leuk. Maar vandaag dus even allemaal naar de historische vloedag.
2: Vanaf 10:00.
0: Vanaf 10:00 geopend het museum Broekerveiling voor de mensen die niet weten waar dat is.
2: Nog wel belangrijk is, het is gratis entree.
0: Oh, echt waar?
2: Ja.
0: Dat is wel
2: belangrijk, toch?
0: Bijzonder en belangrijk, zeker, zou ik zeggen. Ja. Nou, goed dat je dat nog even zegt zo op het einde. Allemaal die kant op, leuk zo'n dag. Ik denk dat je sowieso wel van maakt, hè?
2: Absoluut.
0: Ja. Wij gaan die afspraak maken, Wouter. Dat ik een keer langskom met een cameraatje. En dan kunnen mensen dat videootje bekijken op de Facebookpagina van NH Agenda. Dus dat gaan we nog even doen.
2: Goed zo.
0: Dan ga ik nog even een liedje draaien. Zo op het einde van de eerste uur van de agenda. En dan zometeen nog een uurtje agenda met meer tips om erop uit te gaan. Dus als er niks voor je tussen zat afgelopen uur. Komt er nog een uur voorbij. Wouter, tot de volgende keer, hè.
2: Tot ziens.
0: Fijne zaterdag daarbij. Museum Broekerveiling. De historische vlootdag.

0: De Bee Gees op NH met The Night Fever in de agenda. En meer tips vind je sowieso, ik roep het af en toe maar eens even, op onze Facebookpagina. En die heet NH Agenda. Ongelooflijk, hè? Ja, als je daarop zoekt, zie je nog meer tips voorbij komen. Misschien ook wel weer andere dingen. Ja, misschien zit er iets voor je tussen. Liefhebbers van tuinen en kunst die kunnen vandaag terecht bij Top in de Kop. Zo heet dat. Tijdens het open weekend stellen verschillende privétuinen, beeldentuinen, ateliers en andere bekende plekken hun deuren open. De meeste locaties zijn geopend vanaf 11 uur hedendag tot 5 uur. De entree verschilt per deelnemer, maar is ook vaak gratis. Meer informatie vind je op topindekop.nl. Mooie titel ook. Topindekop.nl voor liefhebbers van tuinen, kunst. Heel veel mensen die stellen dus hun tuinen open en daar is dan kunst in te zien. Leuk, hè? Nou, zomaar een tippie. Die hoor je zomaar voorbij komen. Wat zie ik nog meer? Nog wel tijd voor? Nou, gewoon de kofferbakmarkt in Schorel, weet je nou wel, hè? Die is er altijd. Maar ik roep het toch nog wel een keertje als je er zin in hebt. En hier staat de historische Vlootdagbroek op Lange Dijk. Nou, dat is toevallig, want daar hebben we het net uitgebreid over gehad met Wouter van Assendelft. Dus dat kan niet mis. Zometeen in de tweede uur van de agenda. We zullen eens even naartoe gaan met z'n allen. Naar Fabriek Uniek in Alkmaar. Ook nog nooit van gehoord. Ongelooflijk. Want dan leren we toch allemaal veel, hè, in de agenda. Het beste advies is nog wel gewoon erbij blijven. Want er is nog een uurtje agenda te goed. Kopje thee erbij, kopje koffie erbij. Dan zitten we helemaal prima. En hoor je de tips zo meteen nog voorbij komen. Dus tot zo.
1: NH Sportcafé met Leo Driessen.
2: Luister, mijn dochter. En dan neem ik altijd op.
3: Ja, natuurlijk.
2: Hij schuift. Ja, waar ben jij? Waar ben ik zaterdagmorgens?
1: Leo Driessen in
4: NH Sportcafé.
5: Ook als podcast.
1: Straks om 10 uur bij NH.
6: Tatenstuw, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
7: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
8: Dus het maken van staal wordt schoner.
9: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
10: Maar moet dat dan in Nederland?
11: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
6: En wat levert dat dan op?
9: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
6: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
12: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
13: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
14: Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals een grotere milieuzone voor dieselpersonen en bestelauto's. Geef uw mening via de online vragenlijst of op een van de bijeenkomsten. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.
15: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
16: Leren mediteren? Zen.nl.
17: Hey Raymond!
18: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee. Met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
19: Leren mediteren? Zen.nl.
18: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
2: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
0: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
11: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer.
3: Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
4: Ik ben Ina en we wonen in Horen.
5: Ik ben Sam van Haasen. Ik heb geen vaste woonplek, want mijn woonplaats is mijn schip.
20: Ik ben Kirsten, kom uit Goed.
21: Ik ben Joep uit Beverwijk.
22: Thuis in heel Noord-Holland.
16: 9 uur, Kirsten Klomp met het NOS-journaal. TikTok heeft met een schikking een einde gemaakt aan een rechtszaak die de Amerikaanse overheid tegen het bedrijf had aangespannen. De aanklacht was dat kinderen onder de 13 zonder toestemming van de ouders een account op TikTok konden openen. Dat was in strijd met de wet. TikTok zou de privacy van kinderen niet genoeg beschermen. Om niet te worden vervolgd betaalt TikTok het Amerikaanse ministerie van Justitie nu $400 miljoen. Het bedrijf ligt ook in Europa onder vuur. Het is de VS en Canada niet gelukt om een handelsakkoord te bereiken. Daarop heeft de VS aangekondigd importheffingen op te leggen op bepaalde Canadese producten van 50%. Die tarieven zouden vandaag al moeten ingaan. Het besluit van de Amerikaanse regering komt na 3 extra dagen van overleg in Washington. Omdat er geen akkoord werd bereikt, heeft Canada de onderhandelaars teruggehaald. De Canadese premier Carney noemt de last-minute wijzigingen van de VS en de voorgestelde voorwaarden oneerlijk. Hij zegt dat Canada de nieuwe tarieven dollar voor dollar zal vergelden. In allerlei steden heeft actiegroep Dolle Mina's opnieuw aandacht gevraagd voor de veiligheid van vrouwen door fietsend de straat op te gaan. Honderden mensen fietsten bellend en roepend door de straten, onder meer in Amsterdam, Apeldoorn en Middelburg. Ze hadden borden bij zich met teksten als veilig uit, veilig thuis. Het bredere initiatief Wij eisen de nacht op ontstond vorig jaar na de dood van de 17-jarige Lisa uit Apkoude. Deze week was het een jaar geleden dat zij om het leven werd gebracht. Een bekerduel in de Duitse voetbalcompetitie is uitgelopen op rellen. 35 agenten en tientallen supporters raakten gewond doordat fans van Waldhof Mannheim en FC Kaiserslautern met vuurwerk gooiden. Enkele supporters zijn gearresteerd. Het weer, vanochtend veel buien, vanmiddag geleidelijk minder regen en ook af en toe zon. Het wordt 20 graden. Morgen zon en wolken en dan 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
23: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670-6067. Smitje met DT.
24: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06 2726 0222.
25: De spannendste tijdreis met stoomtram en boot. De locomotief fluit en de stoker gooit kolen op het vuur. Klaar voor vertrek? Een avontuurlijke reis door een andere tijd begint. Geniet van het avontuur in de historische driehoek tussen Hoorn, Medemblik en Enkhuizen. Kijk voor meer info op stoomtram.nl.
26: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06 272 60222.
27: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
28: In het echte Amsterdam is er Kema Vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Let op! De hele maand augustus varkensbraadworsten €7,99 per kilo. Kijk op kemavlees.nl.
29: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
30: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
31: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand.
1: Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
30: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
7: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
8: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
9: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
8: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
10: De Agenda.

0: Queen of NH en The Crazy Little Thing Called Love.
1: NH.
2: De agenda.
0: 8:08 in de agenda. De tips om erop uit te gaan. Ook het komende uur met onder andere Fabriek Uniek. Fabriek Uniek in Alkmaar. Dat is niet Fabriek de Lumière. Dat is wat anders. Hè? Dat is op het Westige Gasterrein in Amsterdam. Trouwens ook een leuke tip. Gaan we het ook nog eens een keer over hebben. Hebben we het al eens een keer over gehad? Gaan we het nog een keer over hebben? Nou, we gaan ook naar Filmhuis Purmerend. En je kunt erbij met een tippie door te bellen met 088-850-51-52. Het is wel leuk als je op de website kijkt van nhnieuws.nl of in de app natuurlijk. Dan zie je natuurlijk dat alle Zandvoort gedoe is losgebarst. Ja, het is het Formule 1 weekend, daar kunnen we niet omheen met z'n allen. Maar als je denkt van ik wil er van een afstandje wel een beetje de sfeer meekrijgen, nou, dan kan het op die manier via nhnieuws.nl, bij ons op tv. Je kunt het overal, je kunt er eigenlijk niet omheen. Behalve in de agenda, want daar gaan we het uitgebreid niet over hebben. Nee, dan hebben we de andere tips. Zo werkt dat nou eenmaal. Nog meer tips nodig, dan verwijs ik je nog even naar onze Facebookpagina. En die luidt altijd dezelfde, heeft altijd dezelfde naam. Logisch, NH Agenda. En het weer hoort erbij zo rond deze tijd op de radio. Met Jan Visser. Jan, goedemorgen.
3: Marcel, goedemorgen.
0: Ja, weer welkom in de agenda. Er zijn veel mensen die erop uitgaan. Niet alleen naar Zandvoort, maar ook naar andere plekken in onze mooie provincie waar van alles te doen is. Parapluutje mee?
3: Ja, wel voor alle zekerheid. Het is niet zo dat het één stroom van buien wordt vandaag, maar er kan plaatselijk wel een bui vallen. Vanochtend hebben we hier en daar ook zon. En trouwens vanmiddag trouwens ook geregeld. En naarmate de middag vordert, neemt het aantal buien af. Het zijn er niet zo heel veel, maar er kunnen vandaag dus wel een paar buien tot ontwikkeling komen. Temperatuur die komt uit, Marcel, op zo rond de 20 graden. En de wind die waait hoofdzakelijk uit het noordwesten. En is in eerste instantie zwak tot matig. Alleen neemt later vandaag wat toe langs de kust en op het IJsselmeer naar vrij krachtig windkracht 5. Nou, vanmorgen ziet het er naar uit dat het droog blijft. Misschien in de ochtend nog een enkele bui. Maar daar blijft het bij. Wel is het morgenochtend nog wat bewolkt. Maar in de middag doet een hoge drukgebied boven de Britse eilanden zich meer gelden. De zon komt er wat vaker aan te pas. En dat is natuurlijk met het oog op de Grand Prix ook wel fijn voor alle toeschouwers natuurlijk. En de temperatuur die loopt op naar rond de 19 tot 20 graden. Misschien een fractie hoger. En de wind is ook niet al te sterk, matig uit het westen tot noordwesten. Dus dat ziet er allemaal goed uit. En wat ook fraai weer is voor maandag en dinsdag, dan trekt het hoge drukgebied via de Noordzee naar Scandinavië. We hebben dan droog weer, er zijn perioden met zon en de temperatuur stijgt tot boven de 20 graden. Op dinsdag kan het zo'n 22 tot 23 graden worden. En dan vanaf woensdag wordt het wat warmer tijdelijk, met temperaturen tot rond 25 graden. Maar de lucht wordt dan vochtiger en de kans op regen en onweersbuien neemt toe.
0: Ja, dus de komende dagen een beetje stabiel. Dan komt er een soort van kleine nazomer, begrijp ik.
3: Ja, het is nog wat te vroeg voor de nazomer. Oh. Dan denk je echt aan september.
0: Okay.
3: Het is echt, je zou kunnen zeggen, een soort van thermische opleving. Een beetje.
0: Ja, dames en heren, komt de thermische opleving.
3: Opleving, ja.
0: Nou, ik vind het wel prima zo, toch? Ik bedoel, geen gekke dingen, echt.
3: Nee hoor. Nee.
0: Geen extremen, zoals jij dat zou zeggen.
3: Nee, zeker niet.
0: Nee. Nou, dat is in ieder geval goed. Jan, ik spreek je morgen weer.
3: Ja hoor.
2: De agenda. Bel of stuur een WhatsApp-bericht naar 088.

0: Op All Light was dat van Taylor Swift. Ik zat er dwars doorheen. Dat vond ik leuk eens een keer. Ik zei het laatst in de uitzending. Taylor Swift, is toch wel de grootste artiest van dit moment. Toen appte er iemand. Valt toch wel mee? Nou, dat valt niet mee. Tenminste, als je naar haar bankrekening kijkt. Volgens mij zit er al op een miljard of zo.
1: De agenda.
0: Maar goed, daar hebben we het allemaal niet over. We gaan het wel over Fabriek Uniek hebben met Peter Bolten. Heb je ook een miljard, Peter?
2: Bijna.
0: Bijna, hè? Ja, nog even doorsparen.
2: Ja, precies.
0: Ja. Nog even 100 jaar doorsparen. Fabriek Uniek in Alkmaar. Ik las erover van de week, want er kwam een persbericht binnen. Op de mailbox van de agenda hebben we natuurlijk ook. En haar agenda via de mail kun je bereiken. En dan komen allemaal persberichten binnen. Dan probeer ik wat de leukste uit te zoeken. Toen dacht ik, hey, dat is uniek. Fabriek Uniek in Alkmaar. Nog nooit van gehoord. Hoe kan dat nou, Peter?
2: Omdat ze nog niet zo heel lang bestaan.
0: Aha.
2: We zijn van 1990 tot 2023... zijn we actief geweest als jeugdtheatergroep, Unieke Zaken. Toen zijn we gestopt en toen hebben we onze ruimte in overleg met de gemeente Alkmaar omgetoverd tot een culturele broedplaats.
0: Oh, oké. En wat gebeurt er zoal op zo'n culturele broedplaats? Ja, ik kan me wel iets bij voorstellen, maar toch?
2: Dat is heel divers. Alles wat met cultuur te maken heeft, kan hier, gebeurt hier. Aankomende maandag wordt er een fototentoonstelling geopend. Morgen zijn er weer theatergroep aan het repeteren. Maandag wordt er ook gerepeteerd. Er zijn muziekrepetities. Er zijn boekpresentaties. Concerten. Ja, eigenlijk alles wat met cultuur te maken heeft. Theatervoorstellingen.
0: Nou, mooi. Kijk, dat klinkt inderdaad als één broedplaats. En komen er ook veel mensen op af daar? Ik bedoel, niet alleen maar bezoekers, maar ook mensen die maken.
2: Het is vooral bedoeld in eerste instantie voor makers. Dat is ook een beetje onze insteek.
0: Ja.
2: En ja, vaak volgt daarop een presentatie. Dus de nadruk ligt op het maakproces, het ontwikkelproces. En de presentatie, dat is een logisch vervolg daarvan.
0: Ja. Maar ja, je hebt ze allebei nodig natuurlijk. Dus het kip en ei effect toch een beetje.
2: Ja,
0: lijkt me wel. En kun je iets noemen van wat daar de komende tijd te gebeuren staat?
2: Ik zeg aankomende maandag open een fototentoonstelling. Dan hebben we eens in de twee maanden een cultuurcafé. Dat is ook in medio september weer. Er wordt heel veel gerepeteerd. In oktober hebben we in samenwerking met een ander cultuurpodium in Alkmaar het Weekend van de Waanzin. Met onder andere concerten van Guus Jansen en Big Hair.
0: En wat is daar waanzinnig aan?
2: Het zijn een tegendraadse cultuuruitingen. Niet de middle of the road, maar juist een beetje de rafelranden.
0: Ja, mooi. Rafelranden vind ik altijd een mooi woord, maar ook gewoon leuk als je nou eens een keer naar iets kijkt wat niet voorspelbaar is.
2: Ja, maar het is ook een beetje gelieerd aan de plek waar we zitten in Alkmaar, in Overstad. Dat wordt ook wel de rafelrand van de cultuur genoemd. We zitten vlakbij hal 25, wat ook natuurlijk niet een normale culturele plek is, als je het vergelijkt met bijvoorbeeld de Vest. Dus ja, in die zin klopt het rafelronde, klopt wel met de programmering en de plek.
0: En even over jou, Peter, nog ben ik even nieuwsgierig. Werk jij nou fulltime voor Fabriek Uniek?
2: Ik ben al een paar jaar gepensioneerd, maar ik werk eigenlijk nog stiekem fulltime, maar dat mag eigenlijk niemand weten.
0: En maar jij bent wel degene die de boel bestiert daar, toch?
2: Ja, samen met mijn collega Mia Mors. Wij zetten het beleid uit en we zijn heel toegankelijk, heel open. Iedereen mag hier naar binnen lopen, iedereen mag komen. We houden geen ballotage of kwaliteitseisen stellen we niet. Mm-hmm. Wij zeggen altijd zo, iedereen moet de kans krijgen om te mislukken.
0: Ja, dat vind ik een hele mooie. Dat klinkt wel uniek, Peter.
2: Ja.
0: Als er nu mensen zijn die denken van ik ben wel geïnteresseerd, graag, ik wil toch eens een keer een kijkje daar nemen.
2: Ja.
0: Dan kunnen ze het beste even naar de website, die heet uniekezaken.nl, klopt dat?
2: Ja, www.uniekezaken.nl.
0: Ja, dus Fabriek Uniek, maar de website heet uniekezaken.nl in de culturele werkplaats midden in Alkmaar. Ik hoop dat er nu ook eens een keer aandacht voor is geweest op de radio. Nou, dat is geweest, want we hebben het er net over gehad. Het is een keer wat anders in de agenda, vind je ook niet? Ja. Dat was leuk. Ja.
2: Erg bedankt.
0: Ja, graag gedaan.
2: Ik voel me ook vereerd.
0: Oh, is dat zo?
2: Ja.
0: Waarom eigenlijk?
2: Nou, omdat ik het ook wel leuk en belangrijk vind dat dit soort plekken ook een beetje aandacht besteed wordt.
0: Ja, dat vind ik ook.
2: Ook wel cruciaal zijn voor een goede culturele infrastructuur.
0: Zeker. Het is niet alleen maar alle bekende hotspots die we al kennen in Noord-Holland, maar ook dit soort dingen. Juist.
2: Ja, precies.
0: Die komen af en toe hier voorbij. Dankjewel, Peter.
2: Graag gedaan.
0: Ja, fijne dag en veel succes daarbij. Fabriek Uniek in Alkmaar. Ik zeg nog één keer, noem ik even de website uniekezaken.nl.
1: Bel of stuur een WhatsApp-bericht naar 088 850 51 52. 088 850.

0: romantisch op NH en de agenda. En I'm a believer. Het is bijna 9:30, zometeen tussen 10 en 12 gewoon het NH Radio Sportcafé. Dat is elke week, hè. Volgens mij is er nog nooit een week geweest dat het er niet is. Leo Driessen, goedemorgen.
1: Neil Diamond, hè, schrijft het.
0: Nog nooit een week geweest dat het er niet was. Toch? Het Sportcafé is er altijd. Jij bent er altijd, Leo.
1: Ja.
0: Oh, dat is ongelooflijk. Ja. Nooit vakantie, nooit weg.
1: Ja, vorig jaar was ik er een keer niet. Toen was in het ziekenhuis.
0: Oh, even dingen met je dingen, ja. Dat is waar ook.
1: Gedoe met mijn gedoetje.
0: Gedoe, hè, dat gedoetje.
1: Nou.
0: Sorry, joh, wat een gedoe.
1: Ja, dames en heren.
0: Ja.
1: voor details gaat u de pagina van Teliak.
0: Alles stinkt naar vis. Oh nee, dat is wat anders.
1: Nou. Dat gedoe. Ja. Ga door.
0: Nee, dat heb ik even gezegd.
1: Dames en heren, ik begrijp dat u... Even
0: recapituleren.
1: Marcel, ja. Ben jij een klein beetje voetballiefhebber? Een klein beetje.
0: Jawel, een klein beetje.
1: Zijn zijlijnmannetje.
0: Door mijn ouders is het er wel ingestampt vroeger. Weet je wat het probleem is? Mag ik dat even vertellen? Vind ik misschien wel leuk, Leo?
1: Ja, zeker. Ja. Kijk, ik te gast zijn hier.
0: Ja, vroeger als kind moest ik wel voetbal meekijken van mijn ouders. Maar dan mocht ik niks vragen of zeggen, want dan was het steeds...
1: Ja,
0: willen kijken. En daardoor heb ik het niet helemaal meegekregen hoe het nou werkt met die straf... niet met straf, maar met penalties. Allemaal? Nee, maar, buitenspel en zo.
1: Ben je zelf op onderzoek gegaan op een gegeven moment? Of
0: nou
1: niet?
0: Ja, dat is dus het probleem. Daardoor ben ik een beetje afgehaakt. Ik dacht, ja, het is helemaal niet leuk, want mijn ouders hebben me verkeerd opgevoed.
1: En gaat
0: daar komt het eigenlijk op neer.
1: Ik kan ze aanklagen, hè?
0: Ja, dat ga ik doen.
1: Tegenwoordig iedereen. Dus,
0: ik ga ze nu bellen, wacht even.
1: Ik weet niet of het toch zin heeft.
0: Papa.
1: Zijn je ouders verjaard? Of is de strafzaak verjaard? Heb je aangifte gedaan in de tijd?
0: Nee. Kan ik misschien alsnog even doen? Nee.
1: Dan maak je weinig kans. Maar,
0: valt wel mee. Maar ja, het is natuurlijk niet handig als je...
1: Weet je nog wel welke wedstrijd het was, de eerste die je zag?
0: Ja, FC Groningen waarschijnlijk. Maar mijn vader ging altijd naar FC Groningen. Want daar wonen we tegenover het stadion.
1: GVAV was het eerst.
0: Ja, Rapiditas, ja.
1: GVAV, de Groningse Voetbal- en Atletiekvereniging.
0: Ja. En we woonden tegenover het oude stadion. Ken je dat nog?
1: Ja, zeker. Daar heb ik de eerste jaren van gewerkt als
0: verslaggever.
1: Commentator. NOS Langs de Lijn.
0: Ja, daar woon ik.
1: Regelmatig in de kou gestaan. En de Europese wedstrijden van Groningen heb ik daar nog verslagen van.
0: Ja, de gebroeders De Boer hebben daar toch ook gewoond en gespeeld?
1: Van die?
0: Frank en Ronald.
1: Van die?
0: Ja, die.
1: Nee joh, je hebt het over Koeman, man.
0: Ja, Koeman, wat bedoel ik?
1: Ja, nee,
0: nou, de boer Koeman, nee, meneer de Waard.
1: Boer kwam uit Noord-Holland.
0: Ja, nou, laten we maar even naar het sportcafé van vandaag gaan. Ik ben er klaar mee.
1: Van die hebben ze nog.
0: Ik kan niet meer.
1: Hadden ze nog. Dat was een Aziatische parel. Weet je dat?
0: Nee, dat weet ik niet meer, sorry.
1: Nee, er was ook de voorzitter, die was... Die was goed met zwart geld, maar niet zo goed met de Nederlandse taal. Want er lag een vriend van hem, die lag in het ziekenhuis en zei hij... Gaat niet goed met hem, want hij ligt nog steeds op Fancy Fair. En het zwaard van Damascus hangt boven mijn hoofd.
0: Van Damascus.
1: Ja.
0: Oh, dit is grappig. Nou, ja, we benieuwd dat we straks ook dat niveau aan houden.
1: Nee, dit is hoog niveau, dat hebben we straks niet. Ja. De spelregels, daar wilde ik het eigenlijk over hebben. Die zijn nieuw geïmplementeerde aanpassingen weer aan de voetbalregels. En daarom hebben we scheidsrechtersbaas Raymond van Meenen hier. Die kan nog eens even toelichting geven, want we zijn nu 2 speelrondes ver. En niet alle veranderingen zijn ook verbeteringen. Daar gaan we dus met hem over praten. En met een ervaringsdeskundige, Jeff van Hardeveld, aanvoerder van Telstar. En met Vincent Schildkamp, man die commentaar geeft bij die voetbalwedstrijden. Dus die kunnen met z'n drietjes misschien eens even evalueren na een... week of 2, 3, hoe het ervoor staat en of er nog regels aangepast moeten worden vanwege de aanpassingen na die aanpassingen die gedaan zijn.
0: Nee,
1: snap je?
0: Ja, nee, ik snap het nog.
1: Gaat slecht met Volendam.
0: Ja.
1: Weer verloren. En daarom komt de watcher Richard Walraaf het eerste uur daar even over praten. En Michiel Blijboom wil nog steeds een column kwijt, maar ik weet niet of we er tijd voor hebben.
0: Even kijken wat hij doet.
1: Ja, nee, dat weet je wel. Dat is allemaal een beetje...
0: Ja,
1: maar we hebben wel het punningtoernooi, waar hij mede-organisator van is. En dat...
0: En zijn de Brits uitslagen nog? Of ben je daar nu mee gestopt?
1: Zijn Brits uitslagen, maar we hebben wel... We hadden voorrondes vorige week van de open punningkampioenschappen in Noord-Amsterdam. En ik weet niet hoe dat inmiddels is afgelopen. Dus dat gaan we ook allemaal nog horen.
0: Is goed. Straks nog even luisteren dan tussen 10 en 12 sportcafeetje. En anders luister je hem terug als podcast later. Kan ook, hè? Ik zit wel eens in de auto en denk, nou, ik zet hem even op.
1: Ja,
0: maar
1: daar
0: heb ik hem 2 keer gehoord. Het is ongelooflijk.
1: Ja, en nog.
0: Ja, en nog. Succes, Leo, straks. Veel plezier.
1: Ja, dankjewel.
0: Ik ga een plaatje draaien van Michael Bublé.

0: Liedje van Mike Oldfield samen met Maggie Riley. En de liedje heet Moonlight Shadow. En ik bedacht opeens, wat is er gebeurd met Maggie Riley? Leeft ze nog? Hoe oud is ze eigenlijk? Nou, dan mag je even bedenken hoe oud Maggie Riley is. Komt uit Schotland trouwens. Niet dat dat iets met de leeftijd te maken heeft, maar toch. Nou ja, daar kom ik zo nog even op terug. Eerst maar eens even...
1: Dit is de voicemail van de agenda.
0: Een voicemailtje.
1: U heeft één nieuw bericht.
2: Mijn naam is Seger Jonk van Museum en Beeldentuin Nick Jonk. Zaterdag 22 augustus om 16 uur verzorgen wij een prachtig concert van Spex en Reiling in Museum Nick Jonk in Grootschermer. Spex Hildebrand is een van onze beste singer-songwriters en komt uit Volendam. Samen met zijn vaste topmuzikanten Steve en Evert-Jan Reiling spelen zij hartverwarmende Americana, country en blues. En voor zijn vriend Piet Keijzer, de legendarische linksbuiten van Ajax, schreef hij het indrukwekkende lied Number 11. Spex Hildebrand is een geweldig ambassadeur voor het levenswerk van Nick Jonk. Hij speelt jaarlijks in Museum Nick Jonk en deed samen met Ad van der Veen en Harry Saxioni een benefietconcert ter ondersteuning van het museum. Het optreden van Spex en Reiling begint om 16 uur en zal rond 18 uur zijn afgelopen. De entree bedraagt €25 en dat is inclusief koffie met schermerkoek en bezichtiging, museum, beeldentuin en atelier. We zien uw reservering graag tegemoet via info@nickjonk.nl of telefoon 06 533 255 69.

0: Beetje van T-Zet hoor je hier op NH. En Sea Likes Weeds.
1: De agenda.
0: Het is bijna 9:45 in de agenda. De tips om erop uit te gaan. Dat betekent dat we nog 12 minuten uitzending hebben. En dan morgen weer, hè? Tussen 8:00 en 10:00. Dus zit er niks voor je tussen voor vandaag. Dan is er misschien morgen wel iets. Maar dat zien we dan wel weer. Eerst even praten met Ron Schumacher. Ron, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Je zei dat je redelijk op tijd wakker bent altijd. Dus morgens, hè, voor 8:00 sta je al naast je bedje.
2: Ja hoor. Ja, ja.
0: En dan heb je allemaal leuke dingen te doen.
2: Ja, ik ben dus bestuurslid van het filmhuis in Purmerend. Kijk. En ik heb daar altijd wel dingen voor te doen, ja.
0: Ja, ben je dan zelf ook meteen een filmliefhebber of is dat een beetje te makkelijk?
2: Nee, ik ben een groot filmliefhebber.
0: Oh ja? Welke genre spreekt jou aan?
2: Nou, het arthouse genre. Ja. Dus dat zijn de films die wij vooral in ons filmhuis draaien.
0: Ja, en die zie je dan zelf ook regelmatig. Ga je zelf in je eigen filmhuis zitten en dan ga je zitten kijken?
2: Nee hoor, nee, dat niet. Ik ben operateur, dus ik ben wel degene die een film draait. Zo af en toe. We hebben een rooster, we werken met allemaal vrijwilligers. Mm-hmm. Maar ik ben ook, behalve bestuurslid, zit ik ook in de programmeringswerkgroep.
0: Oh,
2: en ik ben dus een van degenen, we zijn daar met z'n vijven, die bepalen welke films we draaien.
0: Ja, dat is heel leuk. En bij zo'n film, daar hoef je toch niet meer handmatig op te zetten. Dat is toch allemaal een computertje en je klikt het aan, of is dat niet zo?
2: Nou, daar gaat wel iets aan vooraf.
0: Oh ja.
2: Want de film wordt natuurlijk via internet naar ons toe gestuurd.
0: Ja.
2: En dan staat hij in een zogenaamde filmkluis. En dan moeten wij hem vanuit die filmkluis moeten wij hem binnenhalen op onze server om hem te kunnen draaien.
0: Ja.
2: En zo'n film is, we draaien natuurlijk in prachtige beeld- en geluidskwaliteit.
0: Mm-hmm.
2: Zo'n film is een gigantisch bestand.
0: Ja, is dat dus zo? Hoe groot is het bestand? Ben ik even nieuwsgierig naar natuurlijk.
2: Ja, ik weet zelf niet precies technisch hoe groot het is. Maar ik weet wel dat we dus via een glasvezelkabel... Mm-hmm. die film bijna in real time binnenhalen.
0: Ja, dus als hij 2 uur duurt, dan kost het ook ongeveer 2 uur.
2: Als hij 2 uur duurt, dan ben je zeker 1,5 uur bezig om hem binnen te halen op onze server. Ja, en dan is het computerwerk om een soort minuutje te maken waarmee je de film draait.
0: Ja, dat is interessant, hè? Nou, daar gaan we het helemaal niet over hebben, dacht ik zo. Maar toch, ik wil het even over hebben op het filmhuis zelf. En de dingen die op dit moment te zien zijn. Want ik vind het wel leuk om af en toe even van die... Want je hebt er best wel veel filmhuis in onze provincie... om er af en toe even eentje uit te pikken.
2: Ja,
0: en nu
2: ja.
0: zitten we dus in het filmhuis Purmerend zomaar.
2: Ja, ik denk dat wij een van de weinige filmhuizen zijn in Noord-Holland... die nog echt helemaal met vrijwilligers werkt.
0: Ja, dat denk ik ook inderdaad wel, ja.
2: Dus dat
0: is ook al uniek.
2: Dat is uniek. 35 enthousiaste medewerkers hebben we.
0: En als je nu denkt van... vandaag wordt het een beetje niet zo lekker warm weer en zo... je wil lekker binnen zitten in zo'n filmhuis... welke film kunnen we dan zien... Ron?
2: Nou, vanavond, wij draaien 5 keer in de week. En de zaterdagavond is een van de draaimomenten. Vanavond draaien we een Italiaanse film, Tre Ciotole. En dat is wel echt een film voor de liefhebbers van Italië. Want er zitten mooie beelden van Rome in.
0: Oh, mooi.
2: Het gaat over een jonge vrouw die liefdesverdriet heeft. Haar relatie is uitgegaan. Ze is helemaal depri. Maar dan wordt ze vervolgens... blijkt dat ze ernstig ziek is.
0: Oh.
2: En dan kan je dus helemaal in de stress schieten. Maar dat doet ze niet. Ze gaat juist genieten van de mooie dingen die er nog om haar heen zijn. Dus,
0: ze maakt er nog wat van.
2: Ze maakt er nog wat van, ja.
0: Ja, je zou denken van, oeh jee, dat is een tranentrekker. Ergens ook weer wel. Maar er zit misschien ook wel wat humor in, weet ik niet.
2: Ja, er zit humor in. Het is een beetje, er zit een lichte vorm van absurdisme in de film. Want ze voelt zich gesteund door een levensgrote kartonnen foto van een Zuid-Koreaanse zanger.
0: Ja.
2: dus er zit gewoon ook humor in. Het is eigenlijk een hele warme en toch wel luchtige film. Ook al gaat hij over zo'n onderwerp.
0: Ja, ook gewoon een beetje feel good als ik jou zo hoor.
2: Ja, ook dat.
0: En speelt het in deze tijd? Of want ik ben ik altijd niet
2: zeer. Het speelt zich af in deze tijd.
0: Okay. Nou, dat is misschien wel een leuke tip om vandaag even naartoe te gaan. Nou, sowieso zo'n filmhuis, dat is altijd gezellig. Hè? Dat straalt een soort gezelligheid uit. Even een drankje en zo.
2: Ja,
0: toch?
2: Wij zitten in een monument in Purmerend. Ja. Namelijk in het stamhuis. En
0: dat is ook vaak zo. Die filmhuis zit altijd op mooie plekken.
2: Ja.
0: Dit is ook zo'n parel waar je misschien eens een keer naartoe kunt gaan. Hoe laat begint de film?
2: De film begint om 8:00 en de toegangsprijs is 8,50 €.
0: Nou, dus dat is
2: ook, ook wat dat betreft zijn we wel vrij uniek, want het is heel goedkoop. En we zitten in het centrum van Purmerend, eigenlijk vlak naast de Purmerijn.
0: Nou, maak er meteen een mooi dagje van, misschien even wat eten in Purmerend en dan in één keer door naar de film. Filmhuis Purmerend, daar hadden we het over met Ron en dan deze Italiaanse film, hoe heet die ook alweer?
2: Tre ciotole.
0: Wat zou dat betekenen, denk je?
2: Het zijn drie schoteltjes, drie kommetjes. En die komen in de film langs. Als je benieuwd bent, moet je de film gaan bekijken.
0: Nou, daar zal ik er niks meer van. Maar dat is misschien juist wel goed. Laat je verrassen door deze film.
2: Absoluut.
0: Nou, we gaan wel eens vaker even bellen. Want ik vind het wel leuk om ook eens een keer een filmpje mee te pikken.
2: Nou, hartstikke goed. Je bent welkom.
0: Dankjewel, Ron. En fijne dag vandaag.

Teddy Swims was dat. Zo heet het liedje. Mr. Know-it-all op NH. En zo zit de agenda voor vandaag erop. Goede tip voor morgen tussen 8 en 10. Gewoon weer luisteren naar de agenda natuurlijk. En zometeen naar het NH Sportcafé. En NH helpt met onze Rachel is ook weer terug tussen 12 en 2. Leuk hè? Gewoon weer terug op het oude nest. Onze Rachel tussen 12 en 2 met NH helpt. En ja, al het Formule 1 geweld. Daar kun je ook van op de hoogte blijven. Tenminste, een beetje wat er omheen speelt allemaal. Hè? Het zijn wel leuke filmpjes en dingen te zien bij ons op nhnieuws.nl en op tv. Wat mij betreft, tot morgen. Fijne zaterdag, hè? Doei!

0: Piep voor help. Soms heb je hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf, voor iemand waar je voor mantel zorgt, of voor jullie allebei. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via piepvoorhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
1: Dat laadje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
2: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Norenkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene Eds van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
3: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
4: Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals een verbod op houtstoken als het mistig of windstil is. Geef uw mening via de online vragenlijst of op een van de bijeenkomsten. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.
5: Doen, het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaarttochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
6: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
7: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
8: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke.
9: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
8: Oké, we gaan.
6: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
10: Hey, Remon!
11: Je vermindert eczeemklachten met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
12: Leren mediteren. Zen.nl.
10: Hey, Remon!
11: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
13: Leren mediteren. Zen.nl.
14: Het hart wordt niet dement, van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement, van Huub Buysen.
15: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
14: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
16: Ik ben Wil uit Den Helder.
17: Ik ben Colby en ik kom uit Amstelveen.
18: Ik ben Maarten en ik kom uit Amsterdam.
19: Ik ben Adriaan uit Volendam.
13: Ik ben Astrid uit Schermerhoren.
15: Thuis in heel Noord-Holland.
8: Tien uur, Kirsten Klomp met het NOS-journaal. TikTok heeft een schikking van $400 miljoen getroffen met de Amerikaanse overheid. Die sleepte TikTok voor de rechter omdat het bedrijf de privacy van kinderen niet genoeg zou beschermen. Zo konden kinderen onder de 13 zonder toestemming van de ouders een account openen. En dat was in strijd met de Amerikaanse wet. Het bedrijf ligt ook in Europa onder vuur. Volgens de Europese Commissie schermt TikTok de accounts van kinderen en jongeren niet genoeg af. Het is de VS en Canada niet gelukt om een handelsakkoord te bereiken. Daarop heeft de VS aangekondigd importheffingen op te leggen op bepaalde Canadese producten van 50%. Die tarieven zouden vandaag al moeten ingaan. Het besluit van de Amerikaanse regering komt na 3 extra dagen van overleg in Washington. Omdat er geen akkoord is bereikt, heeft Canada de onderhandelaars teruggehaald. De Canadese premier Carney noemt de last-minute wijzigingen van de VS en de voorgestelde voorwaarden oneerlijk. Hij zegt dat Canada de nieuwe tarieven dollar voor dollar zal vergelden. In de Amerikaanse staat New Mexico is een man om het leven gekomen nadat hij was aangevallen door een beer. Toen de politie er was, is de beer neergeschoten. Die vluchtte een bos in, maar is uiteindelijk gevonden en doodgeschoten. Wat voor beer het was, is niet duidelijk. Een dodelijke aanval van een beer is zeldzaam in de staat New Mexico. Dat gebeurde 25 jaar geleden voor het laatst. In Nederland is volgende week vrijdag een gedeeltelijke maansverduistering te zien. De maan zal dan voor ongeveer 93% bedekt zijn door de schaduw van de aarde. Wie de eclips wil zien, moet wel vroeg zijn wekker zetten. Hij begint rond 3:50 s'nachts. En het hoogtepunt is rond 6:15. De maansverduistering is het best te zien bij een heldere hemel. Het weer, vanochtend veel buien, vanmiddag geleidelijk minder regen en af en toe zon. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen zon en wolken en dan 18-21 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Goedemorgen vrienden en vriendinnen van de radio, vrienden en vriendinnen van de muziek en vrienden en vriendinnen van het goede leven. U bent hier allemaal van harte welkom. We hebben dadelijk het eerste uur van NH Radio Sportcafé met een illustre rijtje aan gasten. Raymond van Meenen, de scheidsrechtersbaas, moet ik hem maar even ordineren om het allemaal even duidelijk te maken. Bert Dijkstra uiteraard met twee goals, waarvan één voorgelezen en de ander voorwaardelijk. Bert, zo is het toch een beetje.
20: Ja, die komt in het boek.
7: Die komt in het boek. Dreigde hij. En Michael van Praag is er ook. Uiteraard, ik had je net niet genoemd, Michael.
21: Maar,
7: het
21: was maar dat vind ik niet erg, Leo.
7: Nee?
21: Dat heb ik natuurlijk.
7: Dames en heren, Michael van Praag. Michael van Praag, die is er dus ook. En Vincent Schildkamp en Richard Walraven en Jeff Hardeveld. Maar we hebben eerst even de commerciële boodschappen zonder welke dit allemaal niet mogelijk is.
22: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
23: Tennissen, Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
24: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
25: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
26: Dus het maken van staal wordt schoner.
27: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
28: Maar moet het dan in Nederland?
29: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
24: En wat levert dat dan op?
27: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
24: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
30: Wil je meer weten over het Groen Staal project? Kijk dan op www.groenstaal.com.
31: Beleef de marine op en onder zee in het Marine Museum. Daar ontmoet je zeehelden, ontdek je de wereld van de marine en stap je aan boord van een echte onderzeeboot. Plan je bezoek op marinemuseum.nl.
32: Nu bij Zeeman, 5 pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen, 2 voor €5. En kinderonesies, €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.

0: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
1: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
2: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
3: Hey Raymond!
4: Je verlaagt je energierekening met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
5: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
6: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
5: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Hey, Raymond!
4: Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
7: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
8: Café. Met Leo Driessen.
9: Nogmaals, goedemorgen allemaal. En heel fijn dat u luistert en dat u dat ook blijft doen tot 12 uur. Het is zeer de moeite waard, want tegen 12 uur, Michael, heb jij nog een scoop, hè?
10: Wat heb ik dan?
9: Tegen 12 uur scoop.
10: Ja, de scoop. Ja, ja, zeker.
9: Tegen 12, hè?
10: Ja.
9: Michael is vandaag één grote cliffhanger. Michael, waar moeten we het als het aan jou ligt verder? Zeker.
10: Nou ja, je hebt mij met huiswerk naar huis gestuurd vorige week. Oh. Namelijk met de vraag of ik even met de competitieleiding van de KNVB wilde bellen. Oh. Over waarom onze competitie zo vroeg begint. En dat heb ik gedaan.
9: Dank je wel.
10: Dus daar kan ik straks even de uitslag melden.
9: Ja, 1-1.
10: Twee, hè?
9: Ja, twee.
10: Ik heb Jan Bluis gesproken.
9: Je ontmoet dat mens, hè? Jij.
10: Zeker.
9: Nee, hartstikke goed dat je het gaat, Michael. Heb je een oplossing?
10: Zeker.
9: Dank je wel. Een goeie?
10: Ja, stoppen met voetballen.
9: Nee, grapje. Dat Ajax al een paar jaar doet.
10: Ja, precies. Sinds jij perschef bent, is het alleen maar Telstar wat de klok slaat.
11: Nou, daarvoor ook al, hoor.
10: Oh, daarvoor ook
11: ja.
10: al?
11: Sinds je geboren is, is het al Telstar.
9: Nou, dat kan niet.
11: Jawel.
9: Ik ben 8
11: het eerste
9: jaar.
11: Wat jij zei, heb ik van je ouders destijds gehoord. Het woord Telstar. Anders zegt papa en mama, maar jij zegt Telstar.
9: Toen bestond Telstar nog niet.
11: Oh, toen bestond Telstar. Heb je vooruitziende blik.
9: Slecht in. Maar wel een leuke inkijkje in mijn jeugd. Nou, dan weet ik dat ook weer. Raymond van Meenen, fijn dat je er bent.
12: Dank je wel.
9: Scheidsrechtersbaas, helemaal uit Rotterdam gekomen.
12: Barendrecht, om precies te zijn.
9: Nou ja, dat is iets...
12: De zuidkant.
9: Rotterdam is een voorstad van Barendrecht.
12: Rotterdam-Zuid, verder weg, hoor. Noemen wij het.
9: Wat zeg je, Michael?
10: Is nog verder weg.
9: Hangt vanaf waar je zit.
10: Ja, oh god, ben je vandaag zo? Nou goed,
9: nou ja, het is toch zo.
10: We de rekening mee houden.
9: Juist. Dankjewel, fijn dat je er bent, Raymond. We gaan even een verduidelijking proberen te krijgen in de weerwar. Nou, weerwar, in het aantal nieuwe regels en aanpassingen die er zijn gemaakt. En die zijn nu twee rondes ver, dus we kunnen er misschien wat aan veranderen nog. En ervaringsdeskundige op dat gebied, Vincent Schildkamp. Want je geeft commentaar bij voetbalwedstrijden op niveau. Dat niet alleen, je was ook perschef in de WK. Daar heb je al een keertje over verteld. Maar er zijn vast nog wel wat mooie verhalen over te vertellen, toch?
11: Zeker.
9: En wat vind je, moeten we het zeker ook nog over hebben, Vincent?
11: Over de transfer van Tijani Reinders naar Saudi-Arabië.
9: Ja. Gaat een hoop belasting af, hè? Of niet?
11: Valt nee, helemaal niks.
9: Nee, niks, hè? Nee. Normaal kun je het altijd zeggen. Er gaat nog een hoop af, maar er gaat niks af, hè?
11: Nou, niet.
9: 100 miljoen. Wauw. Wauw, vinden we wat van.
10: En wie is dat?
9: Huh? Tijani Reinders.
10: En wie is dat?
9: Het zit bij mij aan tafel.
10: Nou ja, als dat 100 miljoen opbrengt, dat wil ik toch wel wat meer.
9: Nee, opbrengt, dan gaat hij verdienen.
10: Dan gaat hij verdienen.
11: In 4 jaar.
10: Hij
11: gaat.
10: Ja, dan wil ik zeker weten wie dat is.
11: Het is jammer dat de luisteraars de blik van Michael nu niet kunnen zien.
9: Vind jij veel?
10: 100 miljoen. Nou, ja, ik had 150 gedacht, maar... Goh, 100 miljoen.
9: Ja, leuk, hè? Maar we zijn er wel... Nou ja, goed, daarover. Goed, daar gaan we. Richard Walraven, vanuit Maastricht, dan weer terug naar Noord-Holland.
13: Ja, dat is een lekker rietje.
9: Volendam, Watcher heeft het niet makkelijk, hè, nu?
13: Nou ja, de Watcher heeft het niet zo moeilijk, maar Volendam wel.
9: Ja.
13: Ja, ja.
9: 1-0 verloren, eigen doelpunt, hè?
13: Eigen doelpunt, van Erik Schouten. Een matige wedstrijd.
9: Ja.
13: Om het nog voorzichtig uit te drukken.
9: Ja, maar MVV staat met 3 gespeeld, 6 punten bovenaan. Nee, 3 gespeeld, 9 punten. Ja, nee, ze hebben een doelstelling van 6-3. Want het was hij is toch van Telstar vroeger geweest. Dus.
13: Nee, ik dacht, je bent die nieuwe regel met 3 punten per overwinning vergeten. Maar valt mij.
9: Is dat al een tijdje zo?
13: Dat is al een tijdje zo. Maar misschien kan Raymond het even uitleggen.
12: Nee, jij zegt het helemaal goed. Dus geen aanvulling.
13: Ja, kijk zo.
9: Oké. Dat is dus de teneur. Oké, Jeff Hardeveld, fijn dat je er bent. Aanvoerder van Telstar, dat de competitie uitstekend begon. En inmiddels keurig ergens in de middenmoot staat. 2 gespeeld, 3 punten. Maar geen wedstrijd dit seizoen. Dit weekend. Is dat lastig? Is dat vervelend? Is dat wel oké, prima?
14: Ik vind het wel jammer. Je wilt eigenlijk gewoon lekker die competitiewedstrijden nu gewoon spelen. Ik snap het wel natuurlijk met alle Europese verplichtingen nu. Maar je wilt eigenlijk gewoon een beetje in dat ritme blijven. En nu hebben we wel een oefenwedstrijd gespeeld om gewoon in dat ritme te blijven. Maar ja, je speelt het liefst wel gewoon voor de punten.
9: Ja, tegen Willem II, hè?
14: Ja.
9: Ja, de uitslag is nog niet binnen. Dat zijn we nog naar op zoek. Zoek geraakte uitslag. En Bert.
15: Goedemorgen.
9: Goedemorgen. Kolom over.
15: Chris Woerts.
9: Chris Woerts, dames en heren.
15: Ja.
16: Ik begint iemand te juichen.
9: Ja. Eindelijk. Ja, ben je fan van Chris Woerts?
10: Nee, helemaal niet zelfs.
9: Oh, helemaal niet. Oh. Ergens dacht ik dat al. Oh, Michael, dat schept een band. We hebben natuurlijk ook bridge-uitslagen. De perikelen rondom het punnik-toernooi. Hoe staat het ervoor? Giel, gaat het door, het punnik-toernooi?
10: Daar naar beneden.
9: Dames en heren, ik ben heel blij met de gasten die vandaag zijn. Maar normaal gesproken hoort hier ook nog altijd Gerrit van der Lem bij. Gerrit is herstellende, gelukkig. Ik heb hem aan de lijn gehad, belde zelf. Gaat de goede kant op. Wat duurt nog even. Maar hij zegt, de muziek wil ik wel even horen natuurlijk. Hildegard Kneef. En ik ga op mijn koffer in Berlijn. Gerrit! Sorry.

0: Prachtig gewoon. Hildegard Knef, beterschap Gerard van der Lem.
1: Beterschap Gerard.
0: Michael, jij hebt even gebeld met Jan...
1: Bluissen.
0: Dat is de
1: hoofdcompetitieleiding.
0: Ja, okay.
1: Van de KNVB.
0: Ja, van de KNVB.
1: Nee, maar ik wil even kort zijn, want we hebben zulke goede gasten. Dus ik heb hem gevraagd, hoe komt het nou dat wij zo vroeg beginnen met de competitie? En dat is lastig, want dan zijn we begonnen. En dan heb je kans dat er nog allerlei spelers worden weggehaald. Omdat in andere landen de competitie later begint. Maar ook omdat de transferwindow nog open is. En het antwoord is eigenlijk wat we vorige keer al bedacht hadden. Namelijk het feit dat wij in Nederland niet op tweede kerstdag willen voetballen. Maar ook omdat wij, wat vroeger de winterbreak was, hè, toen waren de velden slecht en bevroren en zo. Nou ja, met de klimaatverandering is dat ook niet meer het geval. Maar de clubs willen nog steeds graag die maand vrij hebben. Nou ja, en dan kan je niet anders dan eerder beginnen.
0: Maar dat wisten we toch al?
1: Jawel, maar nu heb je de bevestiging.
2: Het was het vermoeden. Het vermoeden
1: dat
2: is
1: was een vermoeden,
2: waarheid.
1: Leo. En
0: jij
1: nu
0: wist het toch zeker?
1: Nu is het...
2: Nee, ik wist het
1: niet. Jij wist
2: het
1: zeker, wij niet.
0: Oh, ja.
1: Dus het is een vermoeden en het is uitgesproken.
3: Ja. Ik heb op tweede kerstdag gefloten. Ooit één wedstrijd. NEC-VVV. Dat was
0: echt, joh?
3: Dat was een periode, zeg maar, tussen, nou, ik denk 2006, 7, 8, 9. Tweede kerstdag stond je gewoon op het voetbalveld.
4: Volgens mij
0: hebben
4: ze het 2 jaar gedaan.
0: Ja, heerlijk.
4: Toen was het alweer,
0: daarna
4: is het weer verdwenen.
0: Ik heb het in mijn jonge jaren ook meegemaakt. Op tweede kerstdag een wedstrijd gespeeld.
1: Tuurlijk, hartstikke leuk.
4: Volgens mij was het NEC Roda trouwens, ik was erbij.
3: Oh, nou dat... Oké. Okay. Ja? Okay. Goed, eerste dispuut is...
0: En liep het uit de hand of was het alleen...
4: Vlekkeloos gefloten.
0: Ja?
4: Ja.
0: Okay. Ben je scheidsrechter geweest?
3: Ja, zeker.
0: Om met jou door te gaan. Fijn dat je er bent. Scheidsrechter is baas, zeggen we officieel. Ja. Wat is de officiële functie bij...
3: manager scheidsrechterszaken betaald voetbal. Ja.
0: En een manager die zorgt ook voor de competitieindeling. Die regelt welke mensen op welk niveau. Of gaat dat in comité? Of ben jij daar de alleenheerser?
3: Nee, zeker niet, gelukkig. Je moet mijn rol een beetje zien als een technisch directeur / trainer. Want ik ben verantwoordelijk voor het beleid en de opleiding en de organisatie. En tegelijkertijd maak ik ook wekelijks de opstelling. Maar dat doe ik niet alleen, dat doe ik met een team van mensen. En wij proberen de juiste mensen bij de juiste wedstrijd aan te stellen. En dat zijn er 19 in totaal. 9 Eredivisie en 10 keukenkampioendivisiewedstrijden.
0: Ja.
1: En hoeveel scheidsrechters heb je ter beschikking?
3: 32.
1: 32.
3: Ja. En nog een stuk of 55 assistent scheidsrechters.
1: Oké.
0: Ja.
3: En daar maken we keuze uit, wekelijks.
0: Ja, en ze worden van tevoren aan het begin van het seizoen ingedeeld in bepaalde categorieën, dat je mensen...
3: Ja zeker.
0: En die categorieën zijn?
3: Ja, eigenlijk heel simpel gesteld. Bij de scheidsrechters kennen we 2 categorieën, A en B. En in A heb je nog de internationals en niet-internationals. A fluit voornamelijk Eredivisie en af en toe keukenkampioendivisie. B fluit voornamelijk keukenkampioendivisie. En de jonge talenten die zich ontwikkelen, kunnen ook aan het, met name eind van het seizoen, richting de Eredivisie.
0: Ja. En dat betekent dat er in de regel, in de eerste divisie, in de keukenkampioendivisie, dat daar veelal jonge mensen fluiten, hè?
3: Klopt. Dat zijn mannen en vrouwen die wij selecteren uit het amateurvoetbal. Die hebben echt wel de ervaring in dat amateurvoetbal, tweede, derde divisie. En op basis van een scoutingsprogramma, je kan ons ook vergelijken met een club, hè. Wij scouten ook gewoon in het amateurvoetbal. En als wij ze 3-4 jaar gevolgd hebben, dan krijgen ze bij ons de kans maximaal 4 jaar om zich te bewijzen op dit niveau.
0: Ja. Ik
4: vraag me af hoe zo'n scoutingsrapport voor een scheidsrechter er dan uitziet. Bij voetballers is het... Ja, dan kun je uit allerlei data putten, natuurlijk, rendementen, noem maar. Ja. Hoe gaat het bij scheidsrechters?
3: Nou, wij beoordelen scheidsrechters op een aantal competenties. Gewoon toepassing spelregels, beoordelen duels, fysieke conditie, gedrag, communicatieve vaardigheden, persoonlijkheid, omgaan met weerstand. Dus er is een heel palet aan competenties op basis waarvan wij kijken. Kan iemand in de toekomst wedstrijden aan waar druk ontstaat, waar media-aandacht is, waar supporters zich gaan roeren, waar je in de heat of the moment in een split second beslissingen moet nemen. En dus het gaat veel verder dan die terechte strafschop of een keer een vrije schop of een gele kaart.
0: Ja. Zit er bij elke wedstrijd een waarnemer die dat beoordeelt?
3: In betaald voetbal bedoel je? Ja. Ja, een waarnemer of een coach. Ja, dat zijn 2 verschillende rollen, maar ze doen eigenlijk hetzelfde. Ze bekijken het arbitrale kwartet.
0: Maar coach, die rapporteert ook aan jullie?
3: Ja, en een coach kijkt vooral naar de middellange termijn. Dus die kijkt naar een ontwikkeling, die kijkt naar een reeks, die gaat 4-5 wedstrijden bekijken. kijken en komt dan tot een bijvoorbeeld verbeterplan of dit is goed, moeten we vooral zo houden en hier zou je verder kunnen ontwikkelen. Een waarnemer kijkt gewoon naar het moment, de wedstrijd, dit is wat ik heb gezien, dit is mijn beoordeling en dat rapporteert hij vervolgens aan ons en aan de scheidsrechter.
0: Ja, je hebt zelf een aardige carrière gehad als scheidsrechter, maar op een gegeven moment ook besloten punt achter te zetten.
3: Ja, noodgedwongen. Ik was pas 35 jaar, dat is helemaal niet oud. Sowieso niet voor een scheidsrechter. Ik was net opgeklommen tot de A-lijst van het betaalde voetbal. Kampte toen voor het eerst in mijn carrière. Ik heb 20 jaar gefloten met een blessure. Dat begon in mijn hamstring. Maar bleek uiteindelijk gewoon rugklachten en zwakke enkels daarmee te maken hebben. En toen werd mij geadviseerd, je kan door met fluiten. Maar er is wel een risico dat die blessure terugkeert. In datzelfde jaar was ik gestart met de coördinatie van het talentenprogramma. En de KNVB heeft mij gewoon voorgelegd van ja, weet je, we willen je contract als scheidsrechter verlengen. Maar we denken dat je in die rol die je nu al naast het veld bekleedt misschien wel meer kan bereiken. En toen heb ik wel het besluit genomen om eigenlijk een emotioneel besluit om te stoppen met fluiten, want dat wil je niet, net als een voetballer. Heb ik naast mijn het rationele besluit om door te gaan. Zijn het nu wat niet mee eens, hoor je?
4: Nee, je moet wel fluiten.
3: om te kijken van wat kan ik nou bereiken in die rol. En ik had voor mezelf al wel, ja, dan moet ik die keus maken. Ja.
0: Heb je wel eens je broer een wedstrijd laten fluiten?
3: Nee, godzijdank niet.
0: Je bent tweeling, hè?
3: Ik heb hem wel gefloten in een amateurwedstrijd. En dat was vaak een oefenwedstrijd. Bij mijn eigen club hier in Rotterdam, DAZ, bestaat niet meer.
0: Jouw tweelingbroer die werkt bij Feyenoord?
3: Ja, is fysiotherapeut. Die werkt al een jaar of 18 bij de club. Begonnen bij de jeugd en nu fysiotherapeut bij het eerste elftal.
4: Het is wel belangrijk om te weten dat die twee niet uit elkaar te houden zijn.
3: Precies, ja. Nee, daar kan Visser toch wat over vertellen. Ja, in zijn commentaar.
4: Ik was de mis mee gegaan.
0: Ja, wat had verteld?
4: Ja, gewoon persoonsverwisseling.
0: Ja, maar niet in de wedstrijd, toch?
4: Nee. Ik had Raymond op de bank bij Feyenoord gezet, of andersom.
3: Ja, zoiets, ja. Ja, er was een wedstrijd, hij was in beeld. En Vincent zei, ja, fysiotherapeut van Menen, die ook een verleden heeft als scheidsrechter. Ja, dat was echt hilarisch.

0: dus we vinden het ook eigenlijk wel... Ik juich toe dat scheidsrechters die persoonlijkheid kunnen toepassen in het veld, kunnen gebruiken in het veld. Maar tegelijkertijd waken we er wel voor dat ze daarin niet overdrijven. Kijk, als jij helemaal aan de andere kant gaat zitten en denkt, nou, die Spurgers, dat zal wel, want ik heb een goede persoonlijkheid, ik kan lekker met die spelers, hè, met een jongen als Joe Jeff. En ik kreeg het allemaal wel. Dan kan het voor die wedstrijd goed zijn, maar je maakt het voor je collega's wel moeilijker. Dus we proberen dat wel een beetje te kaderen. Maar ik vind het heel belangrijk dat mensen hun eigen karakter, hun eigen persoonlijkheid inzetten. En de een is strak en past regels toe en kan ook geaccepteerd worden. En de ander die doet dat met een bepaalde soort overtuigingskracht, losheid, wat ook gewoon kan werken. Uiteindelijk moet je bij een rode kaart een rode kaart geven en een penalty moet je gewoon toekennen. Ja, wat je persoonlijkheid ook is.
1: Maar we hebben ook een scheidsrechter met een hele grote persoonlijkheid. Mm-hmm. Die ik persoonlijk heel erg graag mag, dus dat is het probleem niet. Maar die neemt het soms niet zo nauw met de spel. Dat kan ik ook wel veroordelen, want ik ken de meeste spellen ook nog.
2: Michael is scheidsrechter geweest.
0: Jij weet het.
3: Het is wel de enige scheidsrechter dat zonder zijn naam te noemen, dat we weten over wie het gaat.
0: Maar daar kan ik ook heel makkelijk over zijn. Kijk, het gaat hier natuurlijk over Bas.
1: Ja.
0: En Bas is een scheidsrechter en is ook een collega. Wij kennen elkaar goed, want we hebben samen op die C-lijst ooit gestaan. 20, 25 jaar geleden. Bij mijn aantreden 2 jaar geleden heb ik met Bas gezeten. En ik heb tegen Bas gezegd, Bas, ik denk dat jij heel veel potentie hebt en een hele goede scheidsrechter bent. Ja. Ik heb je afgelopen jaren gevolgd. En ik heb ook wel gezien dat je af en toe de regels wat oprekt. Ik wil met jou wel de afspraak maken. Als jij in aanmerking kan komen voor grote wedstrijden, dan vraag ik je wel om die regels wat meer te respecteren en wat minder echt altijd maar over die rand te willen gaan. Hij heeft dat opgepakt. En ik moet eerlijk zeggen, wij waren heel tevreden over het afgelopen jaar, tot aan zijn blessure. Ja. En dankzij dat goede jaar hadden we hem op PSV Feyenoord gezet. En dat was echt op basis van die prestaties van de weken daarvoor. Dus ik vind dat Bas daarin wel een hele positieve ontwikkeling heeft doorgemaakt.
2: Ja, bovendien neemt hij zijn persoonlijkheid altijd mee. Dus,
0: zeker.
2: Hij heeft al een voorsprong op...
0: Absoluut. Ervaring neemt hij mee. Dus, ja,
1: zeker.
0: Prima.
4: Je hebt het over persoonlijkheid. Hè? Wat voor persoonlijkheid moet een goede scheidsrechter hebben dan? Wat is het ideaalbeeld?
0: Het ideaalbeld is dat je tijdens de wedstrijd neem je zo'n 200 tot 250 beslissingen. En dat betekent dat je gewoon moet doen. Dus je moet gewoon, je interpreteert iets, je ziet iets, je interpreteert dat je moet beslissen. Dus je moet niet bang zijn om een beslissing te nemen. Je moet vooral niet nadenken over de gevolgen. Maar je moet het ook wel goed kunnen uitleggen. En je moet snappen hoe het in het veld werkt. Wat spelers doen aan trainen, aan wedstrijden, aan voorbereiding. Je moet ook niet bang zijn om een gesprek met een speler te voeren. En af en toe ook gewoon, kan een kwinkslag zijn, dat kan een uitleg zijn. Dat kan ook gewoon even zeggen, jongens, tot hier en niet verder. Maar ik vind het belangrijk dat scheidsrechters moeten de spelers zien als een... Zij vormen die wedstrijd, jij bent daar om dat te begeleiden. En communicatieve vaardigheden, snel kunnen beslissen en af en toe ook impopulaire beslissingen te kunnen nemen, die dragen bij aan acceptatie. Want uiteindelijk gaat het erom, leiderschap gaat sowieso over acceptatie. Je kan de baas zijn en je kan ergens managen. Maar als je niet wordt geaccepteerd, dan wordt het niks.
1: Groot probleem.
0: Dus dat is echt een belangrijk facet in die persoonlijkheid.
2: Ga naar de regels. Ja. De implementatie van de aanpassingen. Want nieuwe regels zijn eigenlijk nooit. Het is altijd een aanpassing van wat er al is.
0: Er zijn al 17 regels, al sinds jaar en dag.
2: Ja. En daar worden steeds weer...
0: Aanpassingen gedaan. Ja.
2: Wat zijn de belangrijkste aanpassingen?
0: Ja, de belangrijkste zijn samengevat. Het gaat natuurlijk over meer tempo in de wedstrijd en minder tijd rekken.
2: Nou, ja.
0: Heel kort eigenlijk gesteld. Als de scheidsrechter van mening is dat er bij een inworp en de doelschop wordt vertraagd, dan heeft de nemer nog maar 5 seconden om de spelervatting uit te voeren.
2: En laat hij zien, de scheidsrechter?
0: Dat laat hij zien. Fluitsignaal aftellen van 5 naar 0. Ben je te laat, dan gaat de inworp naar de tegenpartij. Ben je te laat bij een doelschop, krijgt de tegenpartij een hoekschop. Dat is 1. 2. Wisselspelers die gewisseld worden, moeten binnen 10 seconden via de kortste route het speelveld verlaten. Doe je dat niet, dan moet de invaller minimaal 1 minuut wachten. En pas na de volgende spelonderbreking mogen zij het veld betreden. Dus het kan theoretisch zo zijn, je bent te laat als wisselspeler. Je invaller, je collega moet 1 minuut wachten. Maar dat gaat pas, hij mag pas het veld in als het spel onderbroken wordt. Dat kan dus 2, 2,5, 3, 4 minuten duren. Ja, dat wil je als ploeg niet. Nou, dat is een belangrijke wijziging. En we hebben natuurlijk de VAR-bevoegdheden zijn verruimd. De VAR mag ingrijpen bij een onterecht gegeven 2e gele kaart. Die leidt tot een rode kaart. En de VAR mag ingrijpen bij een onterecht gegeven hoekschop.
2: Oké. Okay. Jeff Hardeveld, aanvoerder van Telstar. 2 wedstrijden op het hoogste niveau. Officiële, hè? Je hebt natuurlijk heel veel meer wedstrijden. Maar met die nieuwe regels.
5: Ja.
2: Is er op vooruit gegaan?
5: Groot gedeelte, denk ik.

0: Wel, zeker. Ik denk dat dat... Dus dat tijdrekken en dergelijke, dat is natuurlijk wel super fijn. Dat dat in ieder geval nu beide kanten op, dat dat eigenlijk niet echt kan. Als je voor staat, dat je dan toch even denkt van ik pak die bal eventjes die net iets verder ligt. Of nou, dat wordt wel gelijk in de kiem gesmoord. En ja, ik denk dus dat dat op zich wel goed is. Alleen, ja, moet je ook ergens wel natuurlijk een beetje gaan kijken hoe je het altijd gaat interpreteren. Want het is ook niet altijd dat... Keepers zijn niet altijd gewend om naar ballen toe te sprinten om vervolgens te nemen en te schieten en dergelijke. Dus daar moeten we denk ik nog een beetje...
1: Ja, Ronald Koeman in de eerste wedstrijd bij NEC, die gewonnen werd door Telstar met 2-1. Die gewonnen werd door Telstar met 2-1.
2: Heeft Telstar gewonnen werd met Telstar?
1: 2-1. Toen kreeg Telstar in de 95e minuut een strafcorner tegen. Hè? Zo noem ik het dan maar even. Die vond ik wel dat ik denk van ja...
0: Ja, die was op zich wel zo. En uiteindelijk bleek dus in de wedstrijd, was volgens mij gemeten, dat ze allebei de keepers, dus even, in totaal hadden ze gemeten, even lang hadden gedaan over alle spelervattingen. Dus hij heeft niet langer tijd zitten rekken dan de ander. Dus dat was op zich eigenlijk wel grappig. En het was wel grappig, bij dat laatste moment zag ik al dat de scheidsrechter 5, 4... Mm. En het ging wel redelijk snel, vond ik, zeg maar, de 5 seconden. Dus op een gegeven moment bij 2 zei ik van... Ronald, schiet die bal nou. En hij kijkt opeens op van, wat zeg je? Ja. En toen was het zo van... Dus ik zei, Ronald, kom, speel die bal weer. Toen zei hij, wat is er? En toen kregen we dus die hoekschop. Maar ik was wel heel blij dat die er niet in ging. En ik,
1: ja, dat zou helemaal gebeuren, want dan heb je meteen een tekst op.
3: Ja, maar het is eigenlijk wel heel goed dat het zo vroeg in het seizoen een keer gebeurt. Dan ben je, als het goed is, ben je er gelijk vanaf. Als verwatert dat weer. En nu weet je gelijk, oké, wacht even, tempo maken.
1: Hoe is het jou als commentator met die nieuwe dingen?
4: Ja, dat is niet zo zwaar.
3: Nou, dat valt heel erg mee. We hebben hetzelfde overzicht. En voor ons is het ook alleen maar prettig als het tempo in blijft zitten. Ik erg hem ook mateloos aan tijdrekken en vervelend doen en traineren. Alleen ik vind wel, dat vind ik misschien een klein weeffoutje. Je hebt echt overduidelijke botsingen op het veld. Dat iemand echt pijn heeft. Ja, dan heb je verzorging nodig om dan daar ook nog een minuut langs die kant te gaan staan. Dat vind ik een klein beetje doorgeslagen.
5: Bij FC Twente was het nog veel extremer. Er kwam niet eens verzorging in het veld, want iedereen kon zien wat er aan de hand was. Ja. Die jongen die werd vol, heel ongelukkig, was niet eens een overtreding, maar die werd vol met de schoen van de tegenstander in zijn zak geraakt. Is een edele deel. Die lag even, ieder man weet wat er dan gebeurt. Dus dan lig je even te verkrimpen van de pijn. Dus die scheidsrechter legde even het spel stil. En die jongen die kon als beloning een minuut langs de kant.
3: Ja, maar dat zijn weeffoutjes.
5: Ja, maar dat is
3: waarbij je wel afvraagt of het als je het op de koop toe moet nemen. Want hoe je het ook went of keert, tempo gaat er wel in.
5: Als dit erin blijft, dan verzeker ik je dat er straks getraind gaat worden. Na de afronding op de doel, dan gaan ze zeggen, we gaan nog even 10 minuten zak mikken. Ja, maar dan ga je daarop richten.
2: Nou, maar wij hebben hier elke week een discussie over de hensbal. Elke week weer. En dat is heel verhit. Hoe zit het nou precies? En vind je ook niet dat het in het strafschopgebied wel heel erg lastig is om soms je arm weg te houden?
6: We hebben maar 2 uur, Leo. Maar kunnen je een uurtje aan vastplakken gelijk? Maar goed, even serieus. Blessures. Mag ik daar nog heel even op de blessures reageren? Want het is ook voor ons en voor onze scheidsrechters ook gewoon nu voor het eerst die regels in de praktijk toepassen. En ook wij zijn ook wel op zoek naar... Is dat de goede interpretatie? Doen we dat goed, et cetera? Bij blessures daarvan kan ik zeggen... we gaan dat natuurlijk de komende weken nadrukkelijk volgen, monitoren... echt ook even consequent en consistent toepassen.
1: Praktisch voor, want Tels had ook met Alders...
6: Ja, dat eerste wedstrijd.
1: Even beschrijven wat daar gebeurde.
0: Alders kreeg... We hebben eigenlijk 2 momenten gehad. Dat Alders dus een bal in het gezicht krijgt.
1: Verdediger van Telstar,
0: Verdediger van Telstar, die krijgt bal in het gezicht en... volgens mij, hij moest even bijkomen. Maar hij stond volgens mij wel vrij snel weer op. Ja, alleen de scheidsrechter had wel heel veel gefloten. Omdat het toch hoofd is. Ja, wil je wel gaan checken. Want dat wil je niet te lang laten dooretteren. Maar daardoor moest hij wel een minuut aan de kant. En dan is het een verdediger. Ja. En we hadden dus ook tegen Sparta. Dat eigenlijk de keeper van Sparta, onze Prins Anning. Ja, torpedeert een beetje. Een knie in zijn ribbenkast. Gelukkig uiteindelijk goed uitgekomen. Maar daarmee schopt hij hem wel een minuut uit de wedstrijd. En we waren al aan het jagen en we wilden al terugkomen. En dan toch als iemand dan door toedoen van de tegenstander... en hij stond zelfs al vrij snel op, maar toch moet er wel gekeken worden. Ja, ja, moest hij wel een minuut eruit.
1: Dus er gebeurt iets, buiten zijn schuld om. En als beloning moet je nog een minuut extra naar de kant.
6: En,
1: want de scheidsrechter wordt een beetje een halve medicus geachte zijn. Nou, die moet beoordelen of het aanstellerij is of niet.
6: Ja, kijk, scheidsrechter zijn doorgaans geen dokter. Dus, daar gaan we dan maar even niet van uit. En ik vind wel een goed voorbeeld van Jeff. Want kijk, een blessure is geen overtreding. En een speler die geblesseerd is, wordt niet als een overtreder beschouwd. Maar wat heel belangrijk is, dat is de veiligheid van onze spelers. Dus stel, je krijgt de bal tegen je hoofd, dan heeft de scheidsrechter de plicht om de wedstrijd stil te leggen. Want er moet wel even gekeken worden of er niks aan de hand is. Dat moet een medicus doen, een dokter of een fysio. Ja. Daarmee hou je, en de bedoeling is dat je eigenlijk wil je ervoor zorgen dat spelers uit tactische overwegingen naar hun hoofd grijpen en maar gaan liggen en zitten. En daarmee tempo uit de wedstrijd halen. Die uitzonderingen willen we eruit halen. En tegelijkertijd gaan we zeker kijken naar dit soort voorbeelden, want het voelt, dat herkennen we echt wel, soms onrechtvaardig als je er dan toch een minuut uit moet. En dat zien wij ook. En dat gaan we echt de komende weken nadrukkelijk bekijken.
3: Maar dat is toch aan de voorkant ook besproken, dit soort voorbeelden? En is er dan niemand die zijn vinger opsteekt en luistert, laat me dit nou met me, dan gaan we weer met persoonlijkheid oplossen. Ja, want dan zie ik het en dan...
6: Ja, ik moet eerlijk zeggen dat toen wij kregen die regels ergens maart, april, dan ga je dat allemaal interpreteren. Vervolgens hebben we gezegd, we gaan dat WK afwachten. We gaan kijken hoe dat daar gaat. Je zag daar overigens dat de scheidsrechters anders reageerden. Want die lieten in uitzonderingssituaties spelers na 10 seconden al het veld betreden. Dat is niet hoe de officiële regel is. Ik denk dat mensen, als je het op papier zet en je gaat naar de praktijk, je gaat in de praktijk situaties tegenkomen dat je denkt van, oh, wacht even. Maar hoe moet je hier nu mee omgaan? En wij hebben nu, na 2 speelrondes, zijn we voorzichtig positief. Zeker ook omdat we... Ik zie spelers, gisteren was ik bij Helmond RKC, dan zie ik een speler op de grond liggen na een botsing. En zijn medespeler die roept staan. Ja. En hij gaat voetballen. En dan denk ik, kijk, daar zijn we echt positief over.
1: Dus dat heb je eruit
6: gekregen. Die excessen wil je eruit halen. Ja. Maar we houden dit soort situaties. En nogmaals, wij gaan snel kijken of we daar hier en daar een beetje kunnen tweaken. Om dit soort vervelende zaken, of zeg maar wat voor een club vervelend is, toch op een goede manier op te lossen.
1: Ja, het blijft in het voetbalspel, blijft zitten dat altijd het randje gezocht wordt van wat kan wel, wat kan niet.
0: Het is ook lastig als je dus met persoonlijkheid gaat doen. Dan wordt het zeg maar de ene wedstrijd wel en de andere wedstrijd niet. En dan is de grens...
6: Het gevaar is dat je inconsistent wordt.
3: Dat geldt voor alles met interpretatie.
0: Ja, de ene week moeten we spelen van ons wel eruit. En dan de volgende week spelen wij dan niet tegen de man.
1: En dat gaat nooit veranderen.
0: Nee, dus dat blijft altijd het lastige natuurlijk. Ja. Hè, om zo consistent te zijn als scheidsrechters en dergelijke. Maar het is wel... Zeker met dit soort nieuwe regels moeten we denk ik ook gewoon kijken hoe het uitpakt. Alleen er kan dus ook weer dingen voorkomen dat tegenstanders er gebruik van kunnen maken. Ja. Dat hij zegt van hij heeft last van zijn hoofd. En dat dan de scheids en dan moet die gozer eruit.
6: En daarom is
1: ik ken één man, ken ik, die voor alles in het voetbal een oplossing weet. En Bert gaat hem even beschrijven in zijn fantastische column. Dames en heren, Bert met de column.
7: De column van de column. De column, de kop, de kop, de kop. De column van Bert Dijkstra. De column van Bert Dijkstra.
5: Je kunt van alles vinden van het absurdistische transfersysteem in het voetbal, maar daarin geldt nog wel het gezonde principe van wie niet presteert, daalt in waarde. Hoef je in de praatprogramma's van het enge tv-wereldje niet mee aan te komen. Daar heerst de ongeschreven wet: wie het domst lult, blijft het langst zitten, en de grootste bek zit vooraan in de katerbak der tafelgasten. Types als Olse Goulsen dus, golddikker van Edgar Davids en inmiddels van een andere miljonair, als zakenvrouw een financieel spoor van vernielingen achtergelaten en op tv vooral uitblinkend in door 3 hersencellen aangedreven platitudes van het soort: als je het niet met me eens bent, dan ben je een racist. En Eus, de schrijver die niet kan schrijven en daardoor de verbale diarree maar uit zijn mond laat komen. En Arend-Jan Boekenstein, de pedante wijsneus die bloedirritant lachend praat, zodat er tenminste nog iemand lol beleeft aan die onzin die hij uitkraamt, hij zelf. En dan hebben we ook nog Chris Woerts in de aanbieding. Marskramer in nieuwtjes die meestal geen nieuwtjes blijken te zijn. Dat wordt op de hak genomen en daar kan Chris zelf het hardst om lachen, omdat hij er zo lekker aan verdient. Het verschijnsel is verworden tot heigerige beeldvulling. Kijk mij hier eens mooi Chris Woerts zitten zijn. Man met 101 petten. Chris Woerts acteert de goed geïnformeerde journalist die een zogenaamd geweldige zaak boven water heeft gekregen. Een handeltje waarmee marktkoopman Chris Woerts zijn zakken kan vullen als ritselaar in gebakken luchtjes. In de oranje zomer werd zo'n natte scheet tot 3 keer toe verheven tot cliffhanger. tromgeroffel. Dan de openbaring, gevolgd door een staande ovatie als staaltje theater voor tussen de schuifdeuren. Breaking news, tot u gebracht door nieuwsketter Chris Woods. Wat die primeur was? U mocht lekker gaan betalen voor de beelden van FC Sion Ajax. Voor de handel van Chris zelf. Voor een potje in de voorrondes van de Conference League in de kelder van het Europees voetbal, waaruit recent nog de onvergetelijke wedstrijd Shelbourne FC Ajax is opgeborreld. Daar kon je toen nog gewoon op het open net naar gaan kijken, als je het althans 90 hele minuten wist vol te houden. Maar nu dus achter de betaalmuur van Chris Woods en zijn talpa. Toegang voor nog geen 5 eurotjes, zei Chris. Want marktkooplieden die hun handel door de strot willen duwen van de mensjes, gooien het betaalmiddel per definitie in de verkleinvorm. Paar eurotjes maar, mensen. Speciale aanbieding. Wie maakt me los? Nou, het regende niet bepaald tevreden klanten. Het enige dat Chris Woods losmaakte waren boze tongen. Zeker toen de betaalmuur ook nog na 4,90 euro dokken lang een muur bleef. Ik was al afgehaakt bij de administratieve rompslomp over het aanvragen van een toegangscode. Spannend potje, Chris, dat FC Twente Karabak op het open net.
1: Voortaan veranderen in een Chris Hanger.
2: Chris. Heel goed. Chris Hanger, ja. Maar mogen we het nog even over de handsball hebben?
5: Oh ja,
1: handsball. Ja, even Bert. Oh, ja, neem maar die. Even snel, want we hebben hier ook Richard. En Richard is Volendam. Ja, Richard moet zo om 11 uur weg.
2: Maar die maakt alleen maar handsball.
1: Richard moet om 11 uur weg. Volendam wordt
2: ze. Door het daarna.
1: Ja? Hou je dit hoge niveau vast?
2: Ik wel, hoor.
1: Ja? Oké. Zou me verbazen. Richard!
8: Hey,
1: nee. Volendam moest helemaal naar Maastricht. Richard.
8: Ja, dat is een rot eind weg.
1: Ja. Toen de competitie startte, nog niet zo lang geleden, hoe was de algemene gedachte over dit Volendam, dat zojuist door een club uit IJmuiden de divisie lager werd gevoetbald?
8: Ja, staat me wel wat van bij, ja. De sfeer was best optimistisch en zo. Hè.
1: Nieuwe trainer,
8: laatste twee seizoenen in de eerste divisie promoveerde ze.
1: Emil van der Looij is de nieuwe trainer.
8: Ja.
1: En veel wijzigingen in het spelersbestand.
8: Heel veel, ja. Er zijn er wel 15 spelers weggegaan of zo, geloof ik. Ja.
1: Maar voordat er wedstrijd gespeeld was, wat was jouw gedachte? Volendam kan wel weer meedoen?
8: Ja, op papier staat er best wel een redelijke selectie. Een beetje smalle selectie. Maar op zich, voor de eerste divisiebegrip hebben ze een aardig ploegje met een paar goede namen.
1: Ja.
8: Het is nog geen... Nog geen goed lopend geheel in ieder geval. Dat werd wel heel duidelijk gisteren.
1: Ja? Ja. En wordt al geroepen op z'n Volendams. Nou, die nieuwe trainer...
8: Ja, in Volendam kunnen ze heel goed roepen, ja.
1: Ja? Klopt. Het is nooit rustig, hè?
8: Ah ja, soms.
1: Als de tweede staan in de Eredivisie, zeggen ze...
8: Maar ja. Nu niet, nee.
1: Waarom geen eerste?
8: Ja, dan deugt er niks meer van.
1: Nee. Maar waar ging het volgens jou mis? Je hebt die wedstrijd gezien. Ze hebben met 1-0 verloren. Eigen doelpunt Schouten. Bij MVV. Dat overigens nu na 3 wedstrijden keurig 9 punten heeft. Laten we dat niet vergeten.
8: Ja, vorig jaar nog 19. Dus de verschillen zijn klein, blijkbaar. Maar waar gaat het mis? Van der Looij en ook de spelers zelf vonden dat het heel erg aan de inzet lag. Dat MVV
1: inzet.
8: Gewoon meer strijd, meer duels.
1: Ga maar door, hoor.
8: Ja, hoe kan het?
2: Of je thuis komt eten.
8: Dat Elftal is ook gewoon niet in balans. Veel problemen op de linkerkant. Van der Looij heeft al 3 linksbacks laten spelen. In 3 wedstrijden. Om verschillende redenen zijn er 2 daarvan. Mike Klein en Haakmat. Die hebben blessure leed gehad. Zouden nog niet helemaal wedstrijdfit zijn. De derde mocht gisteren dan naar rust erin komen en voldeed het ook niet. Dus Daan Bisschops.
1: Maar er zijn redenen waarom het niet loopt zoals het zou moeten lopen. Dat is eigenlijk wat ik zeg.
8: Ja,
1: maakt je geen zorgen.
8: Er is nog geen ingespeeld. Nee, ja, ik weet niet. Ik maak me sowieso geen zorgen om dat.
1: Dus... Nee, maar je begrijpt wat ik bedoel.
8: Nee, er zit wel potentie in. Ik denk dat ze wel wat nodig hebben. Ze hebben aan de linkerkant hebben ze een probleem. De grap is dat ze nog een hele goede linkspoot hebben rondlopen met Yannick Leliendal. Alleen die loopt rondjes ergens om een achterachtveldje. En sluit voorlopig niet aan bij de selectie. Wil ook graag weg bij Volendam. Dat is geloof ik een deel van het probleem wat er ligt. Goed. Dat is een beetje een gekke situatie.
1: Ja.
8: En gisteren mocht Alex Platter proberen als dat toch bekend staat als, als een controlerende middenvelder. Goede voetballer, maar... Ja,
1: de vorige keer twee doelpunten gemaakt, hè?
8: Ja, maakte er twee vorige week op een positie die eigenlijk niet zijn positie is als team. Maar daar kan hij nog wel redelijk uit de voeten. Maar nu speelde hij als een soort hangende linksbuiten, die er wel een beetje naar binnen moest knijpen en al dat soort dingen. Maar ja, dat geeft wel aan dat ze ook op die positie een probleem hebben. Ik wil, het is niet de plek.
0: Twee spelers weg toch? Ideo en Oelers?
8: Ideo is weg. Pauwels hadden ze natuurlijk op die plek. Oelers niet te vergeten. Bilal Chic, hij staat meestal aan de andere kant.
3: Dat is toch gewoon een statement van die trainer? Om de meest onlogische speler links buiten te zetten. En dan tegen die technische directeur van... joh, gaan ze even links buiten halen.
8: Ja, daarna dat verlangen is er al langer, hoor. En ik geloof dat die samenwerking wel redelijk is. Tussen Van der Looy en Busby. Ze hebben Kane en Wolf gehaald. Van jong Ajax. Maar dat liep de eerste twee wedstrijden nog niet zo heel lekker. Dus ik snap ook wel dat hij wat anders wilde proberen. En dat hij Plat ook wilde belonen gisteren. Voor die twee calls een week eerder.
0: Staan verder wel aardig wat doelpunten op papier in ieder geval.
8: Op
0: de lijst.
8: Ja, en assistkoning met Dodeman. Twee goede centrale middenvelders ook met Bukala en Huisman. Achterin hebben ze eigenlijk ook zat kwaliteit, behalve op de linksbackpositie.
3: Ze zijn altijd wel slow starters, toch, Volendam? Ik kan me nog 2 jaar geleden herinneren dat ze promoveerden. Was het in het begin ook helemaal niks.
8: Ja, dat was helemaal... Ja. Dat was bijna kermis, zoals op Volendam te zeggen. Met 3 nederlagen, 3 keer een rode kaart, 0 punten. En daar wordt Van Looy trouwens ook heel erg moe van, geloof ik. Want dit krijgt hij elke keer voor de voeten geworpen. Ach, 2 jaar geleden stond er nog veel slechter voor.
1: Is dat kermissyndroom?
8: Dat is wel grappig. Dat gaat eigenlijk meer op voor de amateurs tegenwoordig. Omdat bij de profs natuurlijk een boel jongens die niet van Amsterdam zijn spelen. Maar bij de amateurs die 2e divisie spelen, zeggen ze dat het seizoen begint pas na de kermis. Dat is meestal de 2e week van september. En die zijn ook bij de 5-0 nederlaag begonnen tegen Quick Boys trouwens. Dus dat die zit op schema. Vandaag mogen ze tegen Spakenburg. Ik ben benieuwd hoe dat wordt.
1: Ja. Maar het is wat vroeg, Richard, om een oordeel over te geven. Dat is eigenlijk wat je zegt.
8: Tuurlijk.
1: Gaat Volendam nog wat doen op de markt?
8: Ik verwacht het wel, maar ik zie niet heel veel beweging. In ieder geval het voornemen is al een tijdje. Ik denk dat ze met name linksbuiten iets zoeken. Ik verwacht ook wel een plan B voor in de spits. Dus als Henk Veerman er niet is, of als ze achterstaan, dat ze wat kunnen brengen. Nu hebben ze Jasper Tielemans daar nog lopen. Dat is een jonge jongen. Talentvol, maar nog niet helemaal klaar voor het grote werk. In ieder geval tot dan toe nog niet.
1: Michael heeft een vraag.
2: Als jij niet uit Volendam komt, dan ben je een jas.
8: Klopt.
2: Hè? Nou, die trainer komt niet uit Volendam, toch?
8: Nee, dat is waar.
2: Hoe heeft zo'n man het dan extra moeilijk, omdat niet-Volendammers het in het dorp meestal erg moeilijk hebben?
8: Dat hangt er een beetje van af. Er zijn ook wel niet-Volendammers die het prima hebben in het dorp. Mm-hmm. Ik denk dat Kruis bijvoorbeeld heel goed lag. Daarvoor was het nog ook een jas. Maar dat was wel echt een mensenmens. Die heel goed ook met zijn dingen om kon gaan. Ik vind Van der Looy een hele correcte, nette man.
2: Zeker.
8: Maar ook wel een beetje star. Het moet wel op zijn manier. Zoals ik hem nu kan inschatten, hoor. Ik bedoel, het is niet zo dat ik hem helemaal... voor en achter ken.
2: Nee, maar ik zou me kunnen voorstellen dat men daardoor extra kritisch op mis, omdat hij niet uit het dorp komt.
8: Zeker. Daar komt dat wel een klein laagje extra bij. Maar ook op Volendam zelf, hoor. Ik bedoel, als Volendam slecht speelt, dan doet Henk Veerman geen boer op het veld. Hoor ik altijd. En als hij er 2 maakt tegen jong PSV, dan is het weer de held.
2: Oké.
8: Zo gaat het blijkbaar.
1: Nou, Henk verslijt zijn schoenen niet op het voetbalveld, toch? Hij is wel een zuinige loper.
8: Dat bedoel je. Je begon over verslijt niet op het voetbalveld. Ik weet niet hoe goed jij Henk kent.
1: Nee, zijn schoenen bedoel ik.
8: Zijn schoenen, ja. Ja, ik weet niet. Ik vind dat altijd een beetje... Een beetje gemakkelijk. Hetzelfde als dat Van der Looy roept van... MVV leeft niet meer in strijd. Ik geloof niet... Ik geloof niet in dat verhaal. Dat je minder je best doet dan de tegenstander. Ik geloof dat gewoon niet. Ik denk dat het eerder met andere dingen te maken heeft. Of je bent niet fit genoeg. Dat zal ook wel meevallen.
2: Of je hebt je dag niet.
8: Of het loopt gewoon niet. Hè. Als een elftal, de samenhang in zo'n elftal niet goed is. Moet je steeds extra meters maken. En kom je steeds een stap tekort.
1: Maar dat zijn termen waar wij mee wegkomen. Het loopt niet. We hadden onze dag niet. Maar een trainer moet toch met iets meer komen. Dan dat het de tegenstander meer strijd levert.
8: Dan heb je een mooie pers... persconferentie gemist gisteren. Tenminste, de persconferentie.
1: Ja,
8: het is dan één op één.
1: Beschrijf hem even dan.
8: Nou, Van der Looij was furieus. En nam het zijn ploeg heel erg kwalijk dat MVV, of MVV in zijn ogen meer strijd had geleverd, meer duels had gewonnen.
1: Ja, ja.
8: En daardoor ook had gewonnen. Overigens in een wedstrijd waarin geen enkel schot op doel ook daadwerkelijk tussen de palen terecht kwam.
1: Van beide kanten.
8: Nul.
3: Maar Leo, jij probeert er een soort hogere wiskunde van te maken door een trainer te laten verklaren waarom dan Volendam net tekort schiet tegen MVV. Maar zo bazaal is voetbal af en toe gewoon wel.
1: Ja, ja.
3: Weet je, duels net wel, paar cruciale duels wel of niet winnen. Dan lijkt het inderdaad, dan kom je met containerbegrippen als strijd. Maar zo bazaal is voetbal gewoon. Zeker als het niveau zo is, als gisteren bij Volendam tegen MVV, dat het heel dicht bij elkaar ligt. Ja, als er net even 1-3 cruciale duels wel wint, dan win je zo'n wedstrijd net aan.
8: Henk Veerman,
3: en meer dan dat is het vaak niet.
8: Henk Veerman heeft 4 kinderen, dan zullen er maar 2 griepen hebben. Ja, dan heeft die jongen niet geslapen natuurlijk de afgelopen nachten. En dan is het ook weer niet zo gek als het even wat minder gaat.
3: Ja. Ja.
8: Maar dat weten wij allemaal niet.
1: Nou ja, jij weet het.
8: Ja, een klein beetje.
1: Nou, je weet het van 2 van de 4, weet je het.
8: Nou, nee. Dat is overigens wel een beetje een terugverhaal. Henk heeft een zoontje die echt zwaar ziek is.
1: Dat soort dingen draag je allemaal
8: een heftig ding. Dus het is een beetje flauw misschien van mij ook om daar
1: net
8: iets grappigs over te zeggen. Maar...
1: Nee, weet ik het goed bedoeld. Ja. Bij deze herstel. Nee,
2: dat nieuwe stadion is helemaal van de baan, toch? Hè?
8: Ja.
2: Ja?
8: Ja, er komt geen schip.
3: Dat schip.
8: Skip. Skip is zonken.
2: Jammer, vind ik.
1: Dat was één grote klomp. Ja. Dat is een voorbeeld van een klomp. Heb ik ooit gezien.
8: Ja, dat was in de praktijk natuurlijk niet zo uitgekomen. Ja, toen Jan Smit nog voorzitter was.
3: Het is zo'n mooi beeld uit die documentaire. Dat hij nou op een hoek van een open veld of een bedrijventerrein, ik weet niet eens meer staat. En dan
8: donderd.
3: Ja, hij zag het helemaal voor zich en de rest zat hem aan te kijken van mij. Waar heeft die man
1: het? Het was best slim bedacht. Want het was naast de, hoe heet het, de Van der Valk.
3: Ja.
1: Maar overigens geen valk staat, maar een toekan. Waarom heet het dan van de valk? Ik snap niet.
8: Dat was ook niet naast van de valk, hoor, trouwens.
1: Nee, maar...
8: Ja, dat is een afslag verder.
1: Maar gaan ze wel wat...
2: Gaan ze wel wat van dit stadion doen, of blijft het gewoon nu wat het is?
8: Ze gaan het stadion nu verbouwen. Ja. Ze denken eraan om de hoofdtribune terug te trekken. Nou ja, de locatie is het probleem natuurlijk. Dat hebben we vorig jaar gezien.
2: Ja, parkeer.
8: Dat de supporters er helemaal waren.
1: Ja, dat ja, maar het stadion zelf. Ik bedoel...
8: Het stadion is op prima zich, verder prima, op zich. Ja. Maar de locatie is natuurlijk een dingetje. En het is natuurlijk een hele mooie plek ook om woningbouw te realiseren.
1: Ja.
8: Dus op zich, dat plan van Jan Smit was helemaal niet zo gek. Alleen ten eerste begint het ermee, die Volendammers willen niet het dorp uit. En als je daar het stadion gaat bouwen, dan zit je eigenlijk dichter bij Edam dan Volendam. Oh. En er komt er heel veel oud zeer boven. Ja. En, jongere generaties zullen daar minder moeite mee hebben. Maar die oudere Volendammers, die willen dat gewoon niet.
1: Nee. Maar misschien knapt het wel op als het er eenmaal staat. Hè? Dan,
8: ik denk dat het een prima plek zou zijn voor een stadion.
1: Ja, wordt vaak... de verhuizing van ADO was natuurlijk ook...
3: Ja, joh, alles, uiteindelijk wint alles. Dat was hetzelfde sentimenten van, dan gaan we niet naartoe, dat doen we niet. Nou, nu zit het alle seizoenkaarten uitverkocht. Weet je, er gaat gewoon tijd overheen.
1: Ja, precies.
3: Maar uiteindelijk landt dat wel.
1: Nou ja, in Engeland.
3: Hele gezellige plek in de oksel van de A12 en de A4.
1: Ja, ja. Ja toch?
6: Ik was gisteren in Helmond, zei ik al. Daar hebben ze een nieuw stadion echt letterlijk naast de oude Braak neergezet.
1: Ja.
6: Die mensen zijn ongelooflijk trots op het stadion. Kregen een rondleiding van de voorzitter. Maar ze zijn erin geslaagd om iets moois neer te zetten. Op een relatief voor de supporters herkenbare plek. Hartstikke mooi. Capaciteit van 3600. Ja. Nou, wat ik gezien heb, vond ik mooi.
1: Hij heeft een rondleiding gekregen. Jij niet.
6: Achter de doelen is het nog niet af. Hè? Maar als je kijkt naar gewoon de ombouw en wat ze hebben geprobeerd neer te zetten. Ja, ik vond het wel mooi om te zien. Ja.
9: Jij vindt het niet mooi, Vincent?
3: Nee, je vindt het niet mooi,
9: nee.
3: Links en rechts achter de goal geen tribunes. Zit je tegen een staande lijst aan te kijken?
6: Gaan ze nog iets aan doen?
1: Vroeger was je nog een woonhuis.
3: Zat er iemand op zijn campingstoel?
8: Op zijn hoogwerker ook. Stond was achter het doel te kijken over het
1: hek. Oude braak. Je komt bij mensen thuis, die op het dak hadden zicht.
8: Maar in Helmond was er natuurlijk ook wel ruimte om daar een stadion naast te zetten. Dat is in Volendam helemaal niet het geval. Nee. Dus er is daar enorme ruimtegebrek. Ze hebben ook geen trainingscomplex.
1: Nou, naast Van de Valk is er wel...
8: Ja.
1: Maar ja, dat mij niet luisteren.
8: Dat is een reëel waterzuivering, nee. Ja. Naast Van de Valk.
1: Wat maakt dat nou uit? Jan Smit heeft een heel mooie maquette. Het maakt niet uit waar je meer zit. Nou, ja,
8: dat was niet zo'n gek idee van Jan Smit in het stadion.
1: Ik vond het echt een mooie maquette. Heb je hem gezien ooit?
3: Jazeker.
1: Ja. Dat is een mooi plan, maar dat gaat voorlopig niet door. Zullen we voor het einde van deel 1... Richard, jij moet weg. Je moet wel een quiz even, hè?
8: Nou, kom erop.
1: Ja.
5: Zo, dat klinkt wel strijdlustig.
1: Ja, maar de regels zijn veranderd. Bert, wil je daar even de, zeggen wat de veranderingen zijn in de regels? Of maar gaat Michael dat doen?
5: Nee, volgens mij is het al... Ja,
2: de belangrijkste wijziging is dat nu Raymond er is... Ja. Ga ik vandaag heel prima volgens de regels jureren.
1: Oh jee. Met andere woorden, dat deed ik nooit.
5: Is dat schrikken?
1: Nou, het is toch wel lullig voor Richard dan een keer. Even.
2: Ja, misschien juist niet.
8: Ja, dan word ik maar een keer laatste. Maar geen probleem.
2: Nou, nee. Richard, ga je gang.
1: Richard, welke vraag wil je eerst? De algemene of de René en Willy?
8: Ja, de algemene.
2: En waar zet je het verdubbelaar?
8: Ook op het algemene.
2: Op het algemene.
1: Ik ben geboren in 1956. Ja, ik niet hoor. Maar ik doe even net alsof ik even... Ik lees dus iemand voor die bank dan zogenaamd. Snap je? Dus even imagineren.
8: Ja, ja.
1: Ik ben geboren, ik dus niet, maar... Ik ben geboren in, want ik ben geboren in 1955 en deze persoon in
8: 60.
1: Dus in Stockholm en ik stond eind jaren 70 bekend als de beste tennisspeler ter wereld. Wie ben ik?
8: Björn Borg, denk ik.
1: Denk jij of weet je zeker?
8: Nou ja, ik denk het. Zeker te weten.
1: Is goed.
5: Nou...
2: Jeetje, Mina.
1: Gaf ik het nou een beetje weg? Gaf ik het
8: ik dacht
1: weg?
8: Dat je naar Ralf Edström ging eigenlijk.
2: Dat
8: dus je dus ik moest nog even schakelen.
2: Ja, ik vind het heel erg goed, hoor. Ja.
5: Probeer nou maar eens om laatste te worden. Ja. Dan gaat je niet meer.
8: Nou, je weet niet wat erna komt nog, hè?
2: Oké, dan krijg je 2 punten.
1: Beetje eerlijk.
2: 60 punten.
1: 60 punten, hè? Het,
2: echt goed.
1: Net zo makkelijk van 2 naar 60. Nou, René en Willy, hè? Dus je weet het, hè? Het is een tweeling.
8: Oh ja.
1: Ja. Gaat erom, wie zei het? Als mijn broer Tatjana Simic zit, dan gaat hij altijd naar de kelder.
8: Ja, dat klinkt als Willy, maar het is René, dat weet ik zeker.
5: Nou ja, het is helaas net verkeerd om. Ja. Als je dan met die andere naam begonnen was, dan was je goed uitgekomen.
8: Ja.
1: Maar je zat er dichtbij.
8: Ja, zat er dichtbij.
1: Ja. Wat is de tussenstand?
2: De tussenstand is dat Richard 60 punten heeft. En alle andere aanwezigen 0.
1: Oké, dan geef ik je nu nog even 2 minuten... om even nog over die hensbal
2: te hensbal.
1: Maar langer niet.
2: We hebben steeds discussie dat het zo oneerlijk is... dat als je arm tegen je hand hebt... dat je dan soms toch of je arm tegen je lichaam... dat je dan soms toch een strafschop krijgt.
6: Ja.
2: Hoe zit dat nou precies?
6: Dat is ook oneerlijk en daarom doen we dat niet meer. Tenminste, dat is de bedoeling. Want we willen ook wij willen gewoon niet van die hele softe penalties... voor dit soort situaties. Het is eigenlijk in 2:03 zie ik uit te leggen... als jij je armen uitsteekt of omhoog houdt... en je loopt erbij het risico de bal tegen je hand te krijgen... dan is het gewoon een strafschop of een directe vrije schop. Hou jij in een natuurlijke houding je arm tegen je lichaam... of in de buurt van je lichaam... of je bent aan het lopen of springen... dan zullen onze scheidsrechters... dat is wat we afgesproken hebben... eerder uitgaan van het feit dat het natuurlijk is... en niet als strafbaar beschouwen.
5: Maar wat was er nou mis met de regel aangeschoten hens? Want dat was hartstikke duidelijk voor mij.
1: Nou
5: er zitten, overal zit een grijs gebied in. Maar dat was in ieder geval zo. Van als je hard tegen je lijf... ook al heb je hem zo, ik bedoel, het is aangeschoten hens. Want het is niet bewust dat je naar die bal gaat.
6: Nee, maar als jij je voor het doel werpt... en je maakt jezelf breed om een schot op doel te blokkeren... dan is het in principe aangeschoten hens. Maar hou je wel die bal tegen. En dat is wat uiteindelijk door... allerlei speurige instanties is willen tegengaan. En op basis daarvan zijn nieuwe regels gekomen. En ik moet eerlijk zeggen, ik had het er met Michael net over... ook wij voeren elke keer discussie over de hensbal. Want het is een regel die op zichzelf duidelijk is... maar de toepassing daarvan levert 100.000 verschillende varianten.
5: Het is
6: de moeilijkheid.
5: Maar het is toch krankzinnig dat de verdedigers echt met 2 armen op de rug... een duel aangaan in het strafschopgebied.
6: Maar dat hoeven ze ook niet.
5: Ja, dat doen ik
1: verplicht,
5: nee, het is niet verplicht. Maar
6: dat doen ze zelf.
5: Ja, maar waarom doen ze dat? Ja,
6: geen idee.
5: Omdat ze doodsbang zijn dat ze een penalty trainen krijgen. Ja. Dat is toch gek verhoord? Dan kun je het niet voetballen met je armen op de rug.
6: Nee, maar daar ben ik het helemaal mee eens. Ik denk wij allemaal. En wij hebben ook in januari met elkaar afgesproken... laten we echt gewoon het onderscheid proberen te maken... tussen opzettelijk en niet opzettelijk, strafbaar en niet strafbaar. En echt bij strafbaar, dan geven we hens. En de rol van de VAR is... alleen ingrijpen als het duidelijk fout is.
1: Hou dit hoge niveau vast, hè, in de 2 uur. En jij ook, Bert. Je overtreft jezelf.
2: Ja, want ik heb nog een vraag voor je.
1: Ja, hou je mond. Het is te doen gebruikelijk aan het eind van de 1e uur. Helaas eindigen we al een tijdje niet meer met Loek. Maar in gedachten dus wel. En als je een mop van Loek wilt horen... dan is die nog altijd op de site. Waar de podcast ook terug te horen is. Zonder Loek beginnen we dadelijk toch aan 2 uur. Tot zo!
9: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
10: In het echte Amsterdam is er Kema Vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Let op! De hele maand augustus varkensbraadworsten 7,99 per kilo. Kijk op kemavlees.nl.
11: Beleef de marine op en onder zee in het Marine Museum. Daar ontmoet je zeehelden, ontdek je de wereld van de marine en stap je aan boord van een echte onderzeeboot. Plan je bezoek op marinemuseum.nl.
12: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
13: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
14: Hey Remo!
15: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
16: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
17: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
16: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
17: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
14: Hey, Remo!
15: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
18: Mensen vragen me vaak... Hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel... want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen... en een keer bestellen op vitapro.nl.
19: Hey, denk jij nog wel eens terug aan Lissabon?
20: Lissabon, wat een heerlijke stad was dat. Dat tramritje door Alfama, die Fado-avonden. Ik voelde me echt een local.
19: Precies. Hey, en NAV heeft nog meer van dat soort stedentrips. Athene, Marrakesh, Madrid, Rome.
20: Ja, Athene. Daar heb je een mix van cultuur, geschiedenis en een gezellige sfeer.
19: Klinkt goed, hè? Maar dan wil ik ook echt Grieks leren dansen. Hoppa!
20: Hoppa!
19: Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
18: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
19: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
21: Ik ben Thea Morgens, ik kom van Egmond binnen.
22: Ik ben Wessel uit Amsterdam Zuidoost.
23: Ik ben Huub uit Hoogkaspel.
24: Hoi, ik ben Patricia en ik kom uit Hoorn.
25: Ik ben Ali uit Amsterdam.

0: 11 uur, Kirsten Klomp met het NOS-journaal. TikTok heeft met de schikking een einde gemaakt aan een rechtszaak die de Amerikaanse overheid tegen het bedrijf had aangespannen. Kinderen onder de 13 konden zonder toestemming van de ouders een account openen op TikTok. Dat was in strijd met de wet. Om niet te worden vervolgd betaalt TikTok het Amerikaanse ministerie van Justitie $400 miljoen. De onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis ligt is niet een vermiste Canadees, zegt de politie. De man belandde 3 jaar geleden in het ziekenhuis na een beroerte. Daardoor kan hij bijna niet meer praten. Hij heeft de naam Lucky gekregen. Omdat de politie nog steeds niet weet wie hij is, werd er deze week een oproep gedaan. Inmiddels zijn er meer dan 500 tips binnengekomen. Sommige mensen dachten dat de man een Canadees is die al ruim 30 jaar wordt vermist. Maar uit DNA-onderzoek blijkt dat het niet dezelfde mannen zijn. Een jongen van 14 uit Hendrik-Ido-Ambacht en een man van 27 uit Rotterdam zijn opgepakt omdat ze zouden hebben gedaan alsof ze agenten waren. De twee sloegen deze week toe in de buurt van Zwolle. De nepagenten zouden geld en sieraden hebben meegenomen. In de Amerikaanse staat New Mexico is een man om het leven gekomen nadat hij was aangevallen door een beer. De politie heeft de beer neergeschoten. Die vluchtte een bos in, maar is uiteindelijk gevonden en doodgeschoten. Wat voor beer het was, is niet duidelijk. Een dodelijke aanval van een beer is zeldzaam in de staat New Mexico. Dat gebeurde 25 jaar geleden voor het laatst. En tienduizenden mensen zijn vanochtend vroeg met de trein vertrokken naar Zandvoort voor het laatste Formule 1 raceweekend. Over een uur begint daar de sprintrace. Daarom vertrokken de eerste treinen al vanaf 5 uur vanochtend. Ook sliepen veel fans op campings in de buurt. Om 4 uur vanmiddag begint de kwalificatie voor de Grand Prix van morgen. Het weer, vanochtend een aantal buien, maar tussendoor ook droge periodes met zon. Vanmiddag steeds minder regen, bij ongeveer 20 graden. Morgen zon en wolken en weer een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
2: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
3: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
4: Hey Remon!
5: Je geniet van stralend sanitair met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
3: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
4: Hey Remon!
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
8: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
9: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
10: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
11: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke.
12: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
11: Oké, we gaan.
13: Café. Met Leo Driessen.
14: Goedemiddag,
13: het is alweer... Nee, het is nog steeds ochtend. Tijd vliegt als je lol hebt. Het is 2 uur van NH Radio Sportcafé. Met dadelijk ook... Normaal gesproken hebben we hier dan Cora met de bridge-uitslagen. Maar er is zomerbridge en Cora was druk met... we hebben nu...
14: 470 euro.
13: Hè?
14: 470 euro.
13: Wat is er mee?
14: Verder zeg ik niks.
13: Jawel, ga ik het nu even uitleggen. U hoort de stem van Giel Blijboom.
14: Even puzzels te maken.
13: Ja?
14: Gigantisch succes, heb ik net gehoord.
13: Ja?
14: Ja.
13: Oh, 74 euro opgehaald.
14: Ja.
13: Ah, dat
14: voor
13: is
14: het goede doel.
13: Voor het goede doel. En wat was het goede doel?
14: Koren zelf.
13: Nee, vorige week hadden we de voorrondes van het punnictoernooi in Amsterdam Noord.
14: Kwalificatie, ja.
13: En
14: de dag daarna, nou goed, maar het verbaast me een beetje, want heb jij niet Teletext gevolgd?
13: Nee. Daar
14: stond erop, het is gigantisch uit de hand gelopen.
13: Ja?
14: Ja. Ja, boze boeren. En die hebben met hun schapenboeren, die hebben met hun shovel de hele voorpuit eruit gereden. Echt.
13: Dat is het hele punnictoernooi.
14: En daarbovenop kwam nog dat het zou gewonnen zijn door een echtpaar uit Beuzichem. En die hadden 8 meter gepunnikt, maar die zijn betrapt op het gebruik van doping.
13: Ja?
14: Stano zo lol.
13: Ja.
14: En het verweer van die man was nog... dat was de enige lol die we hebben, maar... ze zijn ermee gestopt. En dit komt ook niet in de analen voor de uitslag. En,
13: nee. Maar dan had jij er heel wat centen in gestoken als organisator van zo'n toernooi?
14: Nee hoor, ik heb geen centen.
13: Niet meer?
15: Had je sponsors? Waren de sponsors?
14: Ik moest alleen kijken.
13: Oh.
15: Maar je weet toch wel of de sponsors waren voor de achterorganisatie? Welke grote sponsors zaten erachter dan?
14: Letter op het wolmerk.
13: Dries Wies? Ja.
16: Dankjewel, Cora. Dankjewel.
13: Nee, goed, nou ja,
14: en een Marokkaans bedrijf, Wolla.
13: Geen punnictoernooi dus, maar je hebt straks nog wel iets over West Ham of wat?
14: Ja, een nostalgische column.
13: Ja?
14: Ja.
13: Nou, eens kijken of we de tijd hebben.
14: Je gaat je best doen om geen tijd voor te hebben.
13: Nee, ja. ik denk niet dat we daar van komen. We gaan nog deel 2 doen van de spel. Er is altijd genoeg over te vertellen. De avonturen van Vincent Schildkamp in en rond het WK. Wat hij daar allemaal heeft meegemaakt.
16: Ook dag van Tijani Reinders.
13: Tijani Reinders moeten we daar... Oh ja, daar moeten
17: 100, ik ben er nog van aan het stuiten. 100 miljoen, hé. Wat een salaris.
13: Nou, daarover gesproken, het dan toch over geld hebben. Ik zie een speler van Ajax verdient gemiddeld 2 miljoen euro.
17: Nou, wat wil je daarmee zeggen?
13: Dat vind ik nog wel wild voor wat ik te zien krijg.
17: Ja, ho.
13: Ja, wat nou?
17: Ho. Ik ga jou eens wat uitleggen.
13: Nee, niet doen. Want we hebben nog heel veel leuks. Maar het betekent, de speler van Ajax gemiddeld 2 miljoen. Zeg maar gemiddeld, hè? Dus je hebt erbij
17: uitgekeerd. Ik mag niet zeggen, jij gaat erover door.
13: Ja, tuurlijk. Dat is toch even mijn programma.
17: Oh, het is jouw programma.
13: Of het je is opgevallen. Het betekent dat het gemiddelde van een eredivisie speler... Heb je het gelezen?
18: Jeff? Ik denk dat het een beetje pijn doet om dat te lezen.
13: Ja. Het gemiddelde salaris van een eredivisie-speler. Het gemiddelde salaris. Ja. Dus jij bent ook een eredivisie-speler. Weet dat je gemiddeld eigenlijk 420.000 euro verdient.
18: Dat zou
13: gemiddeld.
18: Verdienen we wel. Krijgen we niet, hè, Leo?
13: Iets dichter bij de microfoon.
18: Dat verdienen we wel, maar krijgen we niet.
13: Nee. Jullie halen het gemiddelde weer naar beneden.
18: Ja.
13: Ja, nee, maar goed, je kan wel brood eten, toch?
18: Hè? Ja, zeker. Ik heb niks te klagen, Leo.
13: Nee, je hebt een mooie nieuw... Maar dat het zo ver uit elkaar ligt binnen één divisie... is dat normaal, Vincent? Vind je het oké?
16: Ja, ik heb het gelezen. Natuurlijk is dat redelijk normaal. Dat bepaalt gewoon een markt. Je hebt topclubs en je hebt clubs die de boel aan elkaar moeten knopen. En daarom is het ook een gemiddelde. Ja, moet je even wat harder lopen. is de spits van Ajax wat beter bedeeld? Ja, dat is al 100 jaar zo.
13: Ja. Nou ja, als het
16: allemaal... Maar als je het afzet tegen wat er in Saudi-Arabië geschoven wordt... Ja, dan valt het allemaal wel mee nog.
13: Ik dacht, we krijgen hier wel wat socialistische opmerkingen... maar iedereen is het er weer mee eens. Nou ja, en Michael gaat het uitleggen. Dus ik ga gewoon een ander onderwerp doen. We gaan eerst even Mike Oldfield en Sailing.

0: meer dan Tubular Bells, maar dat wisten de kenners natuurlijk wel. Mike Oldfield. Michiel, er staat hier dat jij... Michiel heeft een column.
1: Ja. Gefeliciteerd ermee. En dan ga ik nu naar... Nee, die komt straks wel, hè?
0: Is het een goed verhaal?
1: Cliffhanger.
0: Is het een goed verhaal?
2: Nee.
0: Nee?
2: Okay.
3: Dat vindt Bert leuk altijd.
0: Kan hem ook snappen.
2: Ik ken niemand die zichzelf zo goed verkoopt als Michiel. Dat is echt onvoorstelbaar.
0: Ja, die heeft boeken geschreven.
2: Ja, en dan zegt hij... Ja, ze doen niet zoveel in.
0: Echt geweldig goede boeken.
2: Ja, hartstikke goede boeken. Nou, maar als hij ze moet verkopen, dan wordt het niks.
0: Je geeft hem geen cent. En nee. Dan doe je dat ook niet. Maar hij kan echt goede boeken schrijven. Serieus.
2: Mm-hmm.
0: Dat geloof ik ook niet. Vincent, jij was op de WK. Chef d'équipe? Nee, je was gewoon een perschef, hè?
4: Nee, niet chef d'équipe, nee.
0: Nee, perschef.
4: Perschef, ja. Beetje jouw werk.
0: Nou, denk het niet, hoor. Denk dat jij het drukker had.
4: Iets.
0: Ja. Maar wat is je bijgebleven nu, zeg maar, nu stof is wat neergedaald? Wat is je bijgebleven van die periode?
4: Nou, toch de enorme saamhorigheid van die groep, weet je. Dat was echt heel erg leuk om mee te maken. Die ging natuurlijk een avontuur aan. Curaçao is niet groter dan Amersfoort, in inwonersaantal. Die stonden ineens op een WK, weet je, met spelers. Met alle respect uitgesproken, van de categorie Jeff Hardeveld. Je moet je voorstellen dat je ineens op het WK staat.
5: Dat een beetje pijn.
4: Je kan het ook als een compliment zien.
0: Je kan ook zeggen, categorie Michiel Leibo.
4: Ja, dat sla ik de plank misschien een klein beetje mis. Nee, maar dat bedoel ik positief. Namelijk dat je dus de kans krijgt in een carrière waar je dat nooit van zijn levensdagen ziet aankomen, om op een WK te staan. Dat is zoiets groots. En eigenlijk merk je dat pas, dat gold voor mij persoonlijk ook. Als je terug bent, dan ga je terugkijken. Denk, jezus, wat is er eigenlijk allemaal gebeurd? Wat hebben we allemaal meegemaakt aan intensiteit? En dat is wat me het meest is bijgebleven. En wat ik zei, die saamhorigheid van die groep was gewoon heel mooi om mee te maken.
0: Ja, het was een lang gerekt schoolreisje zonder incidenten. Daar intern althans, bedoel ik.
4: De laatste in ieder geval zonder incidenten. Ja. Maar het schoolreisjesgevoel, nee, dat doe je ze toch tekort. Want wel degelijk rondom die wedstrijden is natuurlijk sprake van je bent WK bezig. En als het allemaal de goede kant op valt, want de sporter redeneert altijd zo. Van als we dit kunnen doen, misschien zit er dan een resultaat in. En kunnen we stunten. Zie je Kaapverdië. Dat is Curaçao helaas net niet gelukt.
0: Je had in het begin ineens twee extra reizigers, hè?
4: Ja, bleek ineens twee influencers in het vliegtuig te zitten. Dat was de zoon van de president en een neefje van de sponsor, volgens mij. Die hadden besloten om content te gaan maken met de ploeg, zonder dat ze accreditaties hadden of wat dan ook.
0: En die zouden meevliegen vanuit Curaçao richting Amerika.
4: Ja, dat was de bedoeling, maar dat ging toen niet helemaal door. Want die richtlijnen van de FIFA en ook van de Amerikaanse overheid waren dusdanig streng dat je dat niet spontaan een dag van tevoren kon...
0: Maar die jongens wilden niet meteen weg. Hoe is dat
4: nou? Nou ja, uiteindelijk ze hadden niet zoveel keus. Uiteindelijk moesten ze wel. Ja. Dus die zijn weer vertrokken.
0: Ja, dus vader...
4: Maar dat was uiteindelijk een voetnoot in dat hele avontuur.
0: Wel een grappig incident, toch?
4: Ja, natuurlijk.
0: De FIFA, om daarmee te werken als perschef, kregen jullie strakke richtlijnen?
4: Zeer strak, ja. De eerste vergadering bij de FIFA voor de wedstrijd tegen Duitsland. Toen zaten we aan een tafel als deze met de FIFA-man op jouw stoel. En die zat mij een minuut of drie aan te kijken. En die zei van, ik wil toch eigenlijk wel heel graag met de vergadering beginnen. Ik zeg, wat let je? Toen zei hij, ik wacht op de rest van je team. Ik zeg, dus ik keek ook mee. Ik zeg, we zijn er. Dat kon iemand niet bevatten. Want je moest op vier verschillende plekken, na afloop van de wedstrijd, moest je spelers leveren voor diverse interviewzones. Ik zal het niet ingewikkeld maken. Ja, ik kan niet in mijn eentje op vier verschillende plekken zijn. Dus die man ging er blind vanuit. Nou, dan komen er zo nog wel drie aanwaaien. Ja. Maar dat was niet zo. Dus die raakte echt in de vlekken. Van, hoe kan dat nou? We moeten. Ik zeg, dat kan prima. Ik vraag gewoon aan de spelers of ze daar en daar willen verschijnen. En als ze het niet doen, dan vraag ik het nog een keer. En uiteindelijk verschijnen ze daar echt wel. En zo geschieden. Maar bij de FIFA heb je overal 8 mensen voor. Waar bij Curaçao en bij Kaapverdië. Dat bemand wordt door één iemand.
0: Ja. Los van de persoon Infantino en alle droemen. Dan hebben ze het goed georganiseerd? Was het goed?
4: Ja, nee, de organisatie is super strak. Je kunt inderdaad daar van alles van vinden. Hoe dat gaat en of het niet overgeorganiseerd is. Maar overal waar je komt, daar loop je tegen iemand met een blauwe polo aan met FIFA erop. Die mensen die je naar de kleedkamer... De stomste dingen. Overal is er iemand voor die je begeleidt van A naar B. Dus je kunt niet... Ja, die stadions zijn dusdanig groot dat je er wel degelijk kan verdwalen. Maar doordat er zoveel FIFA-mannetjes en vrouwtjes rondlopen, is dat bijna onmogelijk.
2: Maar zijn het allemaal mensen in vaste dienst of zijn dat vrijwilligers?
4: Nee, die worden allemaal ingehuurd. Het zijn allemaal ZZP'ers die op het gebied van media of medisch, et cetera.
2: De Olympische Spelen in Atlanta, daar hadden ze dus op een gegeven moment hadden ze Barcelona afgekeken. En dan dachten ze van nou, daar hebben ze iets van 20.000 vrijwilligers. Dan doen wij 40.000 vrijwilligers. Ja. Nou, dat is een gigantische chaos geworden. Ja. Want die hadden wel allemaal een ding aan met van het WK, maar die wisten niks.
4: Ja.
2: Die wisten van toe tot blazen. Er was zelfs een buschauffeur. Die hadden ze ingehuurd en die kwam uit een heel ander deel van Amerika. En die raakte in paniek. Ze moesten haast maken, want het was de 100 meter finale.
4: Mm-hmm.
2: En die is in paniek geraakt op de snelweg. En die is die bus uitgerend. En de journalisten zelf die bus naar de plek gebracht. Dus het was echt krankzinnig. Maar dat was je kunt ook te veel mensen in
4: organiseren. Ja. Weet je, dat nu bij de WK-finale waren er ook allerlei problemen met de toeschouwers. Dat stadion in New York, dat staat ergens op een heuvel. Je kunt je niet voorstellen in Nederland. Daar gaat geen fietspad of looppad naartoe. Dat moet met of openbaar vervoer of met de auto. Ja, de mensen die daar de finale bezochten, die raakten ook in paniek. Want alles stond daar vast rondom het stadion. Dus dan kun je alles proberen aan de voorkant te organiseren en over te organiseren. En dan gaat toch op het moment suprem, bij de finale, gaat dat volledig mis. Dan hebben mensen 3,5 uur in de rij gestaan om het stadion binnen te komen. Dus niet alles was perfect, wat wij hebben meegemaakt was allemaal prima in orde.
3: Maar dat was misschien ook omdat er extra controle was vanwege de aanwezigheid van Trump.
4: Van Trump, ja zeker. Ja. Zeker. Ja.
3: Ja.
5: Oh, dat ze de halftime show
4: hebben
5: gehad.
4: Dat hadden ze van tevoren wel kunnen bedenken, toch?
3: Zo is het.
0: Wat zei je?
5: Ik hoop dat ze de halftime show hebben gehad dan.
4: Ja. Was dat erg of niet?
0: Ach. Ja,
4: vond ik echt verschrikkelijk. Ja.
0: Ik vond Madonna wel...
4: Ik vond wel die blik van die dikke Ronaldo naast Madonna. Dat was wel onbetaalbaar, was dat. Blijkbaar, daar heeft toch iemand ja gezegd van het management. Van joh, jij naast Madonna in een autootje zitten? En dan zegt iemand, ja, wat een goed idee, laten we dat doen.
0: Nee, maar dat proces. Dat is dus bedacht, dat kan. Dan zit je te lachen van, gaan we doen. En dan zeggen ze ja. Dat zien er vast ook.
4: Ja. Ja, er gaan toch heel veel stappen aan vooraf waar je ook nee kunt zeggen, denk ik dan altijd. Maar is niet eens opgekomen.
0: Is het bij jou opgekomen toen je dat eenmaal deed, dat perschef? Dat kon ik wel eens de rest van mijn leven.
4: Nee. Ik vond het een ontzettend leuk avontuur om mee te maken. Omdat ik ook de trainer Dick Advocaat al wat langer kende. Dus ik vond het leuk om dat met hem en met die staf mee te maken. Maar ik zou nooit mijn eigen werk daarvoor voor willen inruilen. Nee. Niet omdat ik het niet leuk gevonden heb. Want ik heb ontzettend veel plezier aan beleefd. Maar mijn eigen werk beleef ik toch nog net wat meer plezier.
0: Ja, en perschef is hard werken en voetbalcommentator.
4: Ja, weet je, en wat me tegen, dat staat me eigenlijk mijn hele carrière als journalist ook tegen. Dat de reflex van, van bijna iedere persvoorlichter. Van, we doen het niet, voorzichtig, niet te veel. Zo zit ik als mens niet in elkaar. Dus als ik ergens persvoorlichter zou zijn, dan zou ik zeggen, nou, Amerikaans voorbeeld. Hup, deuren open, leg het maar uit. Vertel je verhaal, verkoop jezelf. Maar dat is in het voetbal, gebeurt dat niet meer?
0: Nee, nou, we zijn bij Tels wel redelijk...
5: Deuren zijn altijd wagenwijd open, toch, Leo?
4: Ja, maar dat ben je wel de uitzondering.
0: Ja, maar wat jij zegt, dat voel ik ook zo. Van in principe, als mensen wat vragen, dan willen ze ook wat. En dan willen ze op een juiste... met goede bedoelingen wat.
3: Ja. We hebben het hier vorige week zelfs nog over gehad. Of de week daarvoor. De Nederlandse voetbalclubs die zijn veel te veel gesloten voor de media.
4: Ik
3: loop voorop, hoor, om dat te vinden... Daar zou echt wat in moeten veranderen.
0: Ja, er is de extra slot op de deur van de mensen die dat ze het zelf doen allemaal.
3: Ja, precies. Dat bedoel ik. Ze doen het allemaal zelf. Maar weet je, de media, dat vergeten al die voetbalclubs. De media is het doorgeefluik van je succes.
0: Zijn.
3: Ja, goed. Ja, oké. Okay. Nou, goed. De media zijn het doorgeefluik van het succes.
0: Maar als jij vindt dat Michiel te betalen is, moet je het gewoon zeggen.
3: Nee. Maar hij haalt een beetje mijn betoog weg. En dat doe ik bij zijn betoog ook niet.
0: Dat moet nog komen, hoor, dat betoog.
3: Dan heb ik straks een kans. Nee, maar dat is wel zo. En dat vergeten al die persvoorlichters.
4: Ja, nee, maar het is eigenlijk... je zou het nog veel breder kunnen trekken. Dan maak ik er bijna een maatschappelijke discussie van. Maar doordat iedereen zijn eigen kanalen gaat gebruiken om te communiceren... praat niemand meer met elkaar op een open manier. Dat is in de maatschappij aan de hand. Dat is bij voetbalclubs aan de hand. Als je dat niet meer doet, dan blijf je altijd in je eigen gelijk hangen. Je bepaalt ook nog eens een keer je eigen gelijk. En dat is per definitie heel ongezond. Nou, is voetbal...
3: Eens.
4: Plezier en een bijzaak van het leven en alle andere dingen zijn veel belangrijker. Maar als je dat daar al gaat doen,

0: hoe is dat? Is dat een lastige weg? Is dat, heb je de scheidsrechters de vrijheid? Mogen ze altijd? Willen ze altijd? Wat zijn jullie richtlijnen?
1: Ik volg Vincent wel heel nadrukkelijk in wat hij zegt over... je kan jezelf verkopen, je kan het uitleggen, je kan proberen mensen mee te krijgen in wat we doen. Kijk, het feit dat ik hier zit zegt ook iets over de aanpak die we de afgelopen 2 jaar met elkaar hebben afgesproken. Bij onze scheidsrechters zeggen we nu, als je een beslissing neemt en die roept vragen op speurgetechnisch, mag je voor camera. Uitgangspunt is dat we niet elke fout toelichten, want we hebben ook een beschermingsplicht. Hè. We willen ook zorgen dat het niet alleen maar over een fout van een scheidsrechter gaat. We hebben
0: beschermingsplicht, wat bedoel je
1: nou,
0: daarmee?
1: Kijk, als je
0: personeel beschermen.
1: Ja, okay. Als goed werkgever wil je ook je personeel beschermen. En kijk, als je balans weet te brengen in, we nodigen een scheidsrechter uit om een toelichting te geven op een beslissing die misschien verkeerd is. Maar tegelijkertijd ook, als het een andere reden is, hè, dan krijg je veel completer beeld. Het uitgangspunt is, als er over ons gesproken wordt en de regels worden niet goed uitgelegd, dan vind ik dat wij ook die kans moeten benutten om het wel uit te leggen. En dan mogen mensen uiteindelijk een mening vormen over een rode kaart, een strafschop of wat dan ook. Dus ik ben daar wel heel erg voor om dat te onderzoeken. Hè, hoe kunnen we waar mogelijk gewoon verschijnen, dingen uitleggen, et cetera.
0: Dat was een tijdje lang, wie was het ook weer, die kwam uitleggen met de VAR-beslissingen. Na afloop van, aan het eind op zondagavond bij ons.
1: Ja. Dick van Egmond en Reinhard Wiedermeijer hebben dat gedaan.
0: Ja, Wiedermeijer.
1: Ik moet zeggen...
2: Dat was de leukste rubriek vanavond.
1: Ja, dat is wel. Daar zit wel een risico aan. Kijk, wij hebben natuurlijk elke weekend... geven we heel snel feedback aan onze scheidsrechters. Of we praten gewoon met ze. Hoe was het? Hoe heb je het beleefd? Wat ik wil voorkomen is dat we op zondagavond een oordeel vellen... over de prestatie van die collega's zonder dat ik ze gesproken heb. Maar als ik daar een week of 2 weken later een samenvatting kan maken... van een aantal beslissingen. Hoe zit nou die hensregel in elkaar... hoe werkt het nou wanneer de VAR niet ingrijpt? En ik kan daar duidelijkheid geven, hè, zoals ik vorig jaar wel eens bij Langs de Lijn heb gedaan. Weet je, dan is dat denk ik prima. Hè, dus niet om ze te beschermen, maar om duidelijkheid te geven en ook meer te laten zien wat zit er nou achter het nemen van de beslissing.
3: En daar ben ik heel erg voor, want dat kan. Nou kijk ik het even vanuit de supportersproblematiek. Mm-hmm. Dat zou heel erg helpen om de acceptatie van scheidsrechtelijke beslissingen te bevorderen. Bij de supporters.
1: Dat denk ik ook.
3: En dus ook minder gedoe en minder gerotzooi.
4: Ja. Alleen dit is wel dan natuurlijk Jeff. 2 weken later of iets. Kijk, want de emotie zit vrij hoog na de wedstrijd. Bij de supporters
3: niet
4: en dergelijke.
3: Niet meteen.
4: En dit, ik weet niet of de supporter er nog heel veel heeft... qua emotie, als hij 2 weken later hoort van... oké, dit was eigenlijk
2: ook
4: aan de hand.
2: Ik denk
4: dat het wel goed is, hoor. Gewoon als dat iedereen gewoon kan begrijpen. En ook wat Raymond zegt, om misschien de scheidsrechters ook te begrijpen. Hè. Want het is wel echt enorm lastig om sowieso 22 mannen... die hoog testosteron gehaald hebben en heel veel emotie in de wedstrijd... om dat goed te leiden en dan snel een beslissing te nemen. En de juiste beslissing, dus 200 juiste beslissingen... waarvan voetballers, hoeveel foute passes hebben wij wel niet? Hoeveel fouten maken wij wel niet?
0: Ik heb hier een lijstje.
4: Ja, dat is mooi.
2: Je hebt het even zitten.
0: Nee, ga door. Het is een goed betoog nou. Want
4: nee, maar
0: klopt.
4: Dus dat maakt het gewoon heel lastig. En ik denk zeker dat misschien af en toe aanschuiven bij iets dat... Dat helpt voor de supporters. Alleen
1: kijk,
4: de echte emoties.
1: Het verschil met voetbalclubs is, als een trainer een persconferentie na de wedstrijd geeft, dan zal een trainer ook vaak in algemeenheden praten. We stonden niet goed, we hadden meer kansen moeten afmaken, et cetera. Hij gaat niet zeggen, Jeff Hardeveld heeft daar en daar een fout gemaakt. Als wij dat zouden doen, dan moeten wij het hebben over de scheidsrechter. Want we hebben de 4.
0: Maar jij zou kunnen zeggen, je hebt een team van 6.
1: Je hebt een team van 6. Dat is balanceren voor ons. Hè. Wanneer doe je dat wel, wanneer doe je dat niet? Uitgangspunt is. Het moet in ieder geval duidelijk zijn wat de speurgel is. Wat de scheidsrechter heeft besloten. En uiteindelijk zullen er toch heel veel meningen ontstaan. En dat is allemaal prima. Maar ik vind het wel belangrijk om dat de regel duidelijk is. Want anders gaan mensen in het wilde weg praten. En zonder dat ze de regelkennis hebben. Dus daar hebben wij wel een taak, vind ik.
0: Ondanks de regels, of dankzij de regels. Er zal altijd het grijze gebied zijn. Dus
1: zeker.
0: Er zal altijd interpretatie zijn.
1: Ja.
0: Lichte overtreding, zware overtreding.
1: Ja.
0: Eigenlijk iets waarvan ik vind, blijft daarbij weg. Overtreding is overtreding.
1: Ja.
0: Er is ook een tijdje geëxperimenteerd. Of er is wel eens geprobeerd om een scheidsrechter een microfoontje te geven. Dat je gaat uitleggen.
1: Mm-hmm.
0: Wat is juist. Dat kan eigenlijk ook niet bij voetbal. Hè? Omdat het ook vaak weer interpretatie is. En dan gaat de scheidsrechter moet dan zeggen. Ja, ik vind het een penalty. Ik hoor dat er hier wat mensen zijn die het geen penalty vinden. Maar ik vind het dus wel een penalty. Of ik geen penalty. Ik geef hem niet. Goedemiddag, we gaan door.
1: Jawel, maar
0: dat kan toch niet?
1: Als jij in het stadion zit, zitten 30.000, 40.000 mensen... of 10.000, maakt niet uit, in het stadion... en de scheidsrechter geeft een penalty.
0: Ja.
1: Op basis van bijvoorbeeld een VAR-ingreep. En jij zit je af te vragen waarom dat

0: godsnaam is, dan is het wel handig als een scheidsrechter kan uitleggen. Ik zag dat verdediger A van partij B zijn arm uitstak. Dat was strafbaar hens en daarom geef ik de strafschop. Op het WK hebben we dat gezien.
1: Als hij die scheidsrechter moet gaan uitleggen. Ik zag het niet, mensen, maar ik hoor net uit het wagentje dat het een...
2: Zo hoef je het er niet uit te wijken. Je kon toch gewoon de eindbeslissing toelichten.
0: En hij heeft het uiteindelijk zelf gezien, want hij moet naar de kant. Dus hij heeft de beelden. En die uitleg kan helpen bij in ieder geval... Oké, we snappen nu waarom die beslissing is genomen. Ja. Wij hebben dat nu 2 jaar gedaan. En waarschijnlijk doen we dat ook nog bij de KNVB-beker. Om te kijken wat het effect daarvan is. Maar er zit wel iets voor de scheidsrechter. Best wel een lastig iets. Vol adrenaline, dat beschrijft Jeff ook. Vol adrenaline ga je naar de kant. De VAR heeft jou geroepen. En dan moet je niet alleen de beslissing nemen. Je moet je eigen beslissing heroverwegen. Maar je moet ook dat nog eens in een voorstelling gaan uitleggen. Dat is ook wel... druk die dat met zich meebrengt. Dus we kijken vooral naar andere landen hoe dat wordt uitgevoerd. En we spreken ook met onze scheidsrechters. Is het nou echt een toegevoegde waarde om te zeggen... het was buitenspel en daarom keur ik een goal af? Ja, dat ziet iedereen wel.
1: Ja, die duidelijkheid hoeft niet. Dat gaat juist om het schemige gebiedje. Waarom doe je dat wel?
2: Ja, maar dat zou voor mij als journalist ook niet per se hoeven. Want wij hebben vaak discussie met eindredacteuren. Die zeggen dan, ja, vraag de scheidsrechter aan... want dat belachelijke hensbal... Ja, dat is een interpretatie van een scheidsrechter. Mij gaat het meer om, bijvoorbeeld die situatie van 1 of 2 jaar geleden bij die corner. Dat die bal werd teruggelegd.
0: Ja, 2 jaar geleden, ja.
2: Die vanwege het buitenspel werd afgegeven. Ja. Ja, dat is echt een regelfout. Ja. En dan, volgens mij, komt de scheidsrechter toen niet voor de camera. Dan zou ik als voorlichter tegen de scheidsrechter hebben gezegd... luister eens, je hebt een enorme blunder gemaakt. Ga daar staan, zeg als je een blunder hebt gemaakt... dan ben je waarschijnlijk van het gesodemie eraf. Nu etterde dat vrij lang door... Ja. En dan ben ik mijn punt kwijt waarmee ik het hele betoog wilde beginnen.
1: Nee, maakt niet uit, het is een goed verhaal.
2: Ja, ik ga toch gewoon door totdat jij muziek instart, denk ik.
1: Ja, meestal kan ik bij jou wel even achteroverleunen.
2: Ja, nee, ik weet het niet meer. Nee, wat ik wilde zeggen. Begin.
1: Nou, het gaat erom in eerste instantie wanneer gebruik je wel de microfoon. Wanneer roep je wel iemand ter verantwoording. Heeft dat zin? Of heeft dat geen? Want als je een grijs gebied moet gaan uitleggen, blijf je een grijs gebied uitleggen. En dat blijft natuurlijk een lastig verhaal.
3: Iets heel anders, hè? Al die aandacht, al die schijnwerpers op de arbitrage. Met alles toeters en bellen eromheen. Ik zit mezelf te vragen, wie wil er nog scheidsrechter worden?
0: Ja, dat doen wij ook. En daar maken we ons wel heel erg zorgen om.
3: Want ik kan mij voorstellen, want je kunt linksom, rechtsom. Ja. En ik heb steeds meer, ik leef steeds meer mee met scheidsrechters. Die,
1: uitkijken
3: dat,
1: hoor.
3: Dat naar dat scherm lopen, dat is je toch al een vorm van... Dat doe je niet voor je lol.
0: Nee, maar naar het scherm lopen, dat is helemaal het probleem niet. Het gaat vooral om het gedrag daaromheen. Het respect en de acceptatie voor beslissingen van een scheidsrechter... die ook gewoon een fout kan maken, want voetbal is een spel van fouten. Dat legt Jeff net heel goed uit. Voetbal is een spel van fouten, maar we accepteren niet meer dat er een fout wordt gemaakt.
1: Nee, dat.
0: En de druk op scheidsrechters neemt toe, omdat het is in omvang en duur en snelheid is de aandacht daarvoor veel groter. Twee minuten na een beslissing staat een snippet op Insta. 30 minuten hebben we al 3 analisten die een mening hebben geponeerd. Of een mening hebben gegeven. Dus die druk neemt toe. Maar wij zijn ook het voorbeeld voor het amateur- en jeugdvoetbal. En terechte vraag is, wie wil dat nu nog doen? Dat maken wij ons zorgen om, want we moeten aandacht blijven houden voor werving en behoud. Maar als je kijkt naar de druk die scheidsrechters en datgene wat ze soms naar hun hoofd krijgen, wat dat doet met mensen die hobby willen uitvoeren, dat is ongelooflijk. Ja. In 1991 start ik als 15-jarig jochie als scheidsrechter. Toen waren er 24.000 KNVB-scheidsrechters. 24.000. 30.000 wedstrijden. Nu zijn er ongeveer 3.000 KNVB-scheidsrechters. En al die andere 27.000 wedstrijden worden gefloten door vrijwilligers van de club. En sommigen zijn opgeleid hartstikke goed. Maar het zegt wel iets over de wil. En daar hebben we een gezamenlijke verantwoordelijkheid.
2: Maar daar is de KNVB ook zelf al een beetje schuldig aan. Ik sta heel veel langs amateurvelden. Vanwege mijn functie bij mijn amateurclub in Den Haag. Je ziet dat ieder jaar weer zie je het verharden richting de scheidsrechters. En hoewel er gecommuniceerd wordt vanuit de KNVB... dat het aantal grote incidenten minder wordt... je ziet gewoon de intimidatie richting kleine, jonge scheidsrechters... hand over hand toenemen. En zolang de KNVB niet keihard ingrijpt... op clubs die zich structureel misdragen, op teams die zich structureel misdragen, ga je dit probleem van het minder worden van de scheidsrechters nooit oplossen.
1: En waarom zijn ze mild bij de KNVB, denk ik?
2: Geen flauw idee.
0: Ja, ik kan inhoudelijk die vraag niet goed beantwoorden, omdat ik er geen zicht op heb. Maar ik ben het wel met Vincent eens.
4: Helemaal gelijk.
0: Ik zie mijn 2 kinderen ook voetballen onder 13-1, onder 13-2. En dan zie ik ook wel eens gedrag van ouders. En wij spreken onze eigen ouders daar wel eens op aan. Gelukkig hoeft dat nou komt dat één in de 20 wedstrijden voor. Maar er zijn ook voorbeelden dat je denkt, jongens, waar gaat dit over? En dan loopt daar een 16-jarige jongen of meisje loopt daar te fluiten. En die zegt de volgende keer tegen zijn ouders, nou pap, ik ga wel wat anders doen. En daar maken wij ons wel zorgen om, dat die aanwas van jonge scheidsrechters. Wij hebben nu de keuze uit 50 talentvolle scheidsrechters voor het betaald voetbal. En 15 jaar geleden, toen ik die rol voor het eerst ging nemen, waren het de 200. Ja, dat is wel een schokkend aantal.
1: Ja.
0: En dus zorgwekkend.
1: Komt altijd weer neer op acceptatie. Hè? Dat schone spel waarbij dat ooit is uitgevonden door heren die vonden dat te weinig.
3: Maar als je
1: zonder regels wel konden, maar dat kan dus niet.
3: Maar als je de top bekijkt, hè, dus. En dan de buitenspelsituaties. Dan gaat het dus om een millimeter wordt bekeken. Ja. Mm-hmm. Ja, en dan wordt er een lijn getrokken. Mm-hmm. En dan wordt er nog een keer een lijn getrokken. En de volgende stap is dat gekeken wordt van ja, die lijn wordt getrokken, maar wanneer gaat die lijn in? Op het moment dat de bal geraakt wordt, of dat de bal rolt.
4: Dat is de regel.
3: Ja, maar dat is ook. Daar kun je ook 24 camera's op zetten. Mm-hmm. Want op het moment dat je voet de bal raakt, beweegt hij nog niet. Is het dan wel al dan een buitenspelsituatie? Of moet hij. Dus dat zit ook weer op millimeters. En als je zo doorgaat met voetbal, dan wordt het allemaal uitpluizen van nog kleiner, nog kleiner. En die scheids. Waarom wordt er niet gewoon gezegd van. We kijken op het scherm.
1: Ik denk bij
3: wat je met je ogen ziet, dat is het. En dan gaan we niet allerlei nog lijnen trekken. En het wordt alleen maar erger en erger en erger.
5: Maar dat komt denk ik ook omdat er gewoon. Er wordt steeds meer geld mee gemoeid. Hè? Er is steeds meer geld mee gemoeid. En ons voor Telstar kan dat gewoon lijstbehoud zijn of degradatie. En of je dan in de KKD gaat voetballen, ja, dat is gewoon zo'n groot verschil voor zo'n club.
1: Met alle respect.
5: Paar cent, zeker.
0: Weet je wat nou het goede nieuws is? Dat juist buitenspel. Wij hebben onze assistent scheidsrechters zijn, durf ik hier te zeggen, van een zeer hoog niveau. En die hebben het vermogen om in een split second gewoon menselijkerwijs te beslissen buitenspel of niet. Ja. De regel is heel duidelijk. Je staat buitenspel als de bal wordt gespeeld en jij voorbij de voorlaatste verdediger staat. En je ingrijpt in het spel van je tegenstander, even globaal omschreven. Dat als je dat gaat als je daar techniek voor gaat gebruiken, dan zullen we dus moeten accepteren dat je een lijn nodig hebt om dat te kunnen vaststellen. En het goede is, het mooie is die acceptatie in Nederland is heel groot. Wij krijgen zelden vragen over die lijn. Een goede vraag die je stelt, wat mij betreft. Maar we krijgen zelden vragen omdat men vertrouwt erop dat die lijn ervoor zorgt dat de goede beslissing wordt genomen. Maar we hebben in al die wedstrijden die wij doen met buitenspel. Technologie en die lijn is de kwaliteit van onze assistenten dusdanig dat de VAR daar zelden voor hoeft in te grijpen. Alleen ter verificatie controleert, is dit een terecht doelpunt, ja of nee? Dus dit zie ik als een minder groot aandachtspunt als bijvoorbeeld hands of de drempel voor strafschoppen of welke regel dan ook.
1: Ja, blijft dat we altijd in de gaten moeten houden dat het een schoon spel is met een schemergebiedje. Een schemergebiedje kan ook wel eens in je voordeel vallen.
4: Ja. Jawel, maar een schemergebiedje, dat kan ook betekenen dat je geen Champions League speelt.
1: Ja, precies.
4: En dat schemergebiedje moet je dus zo goed mogelijk belichten.
1: Ja, maar je moet accepteren dat het niet uit te bannen is. Want dat is de charme van het voetbalspel.
4: Maar het is wel van belang om ervoor te zorgen dat het allemaal precies zo eerlijk mogelijk is, Leo.
1: Ja, maar het is makkelijker met een sport waar het allemaal dichtgetimmerd is als hockey en rugby. Je moet er dicht getimmerd zijn als kun je het spel niet spelen. En bij voetbal hebben we elkaar de vrijheid gegeven. Dat is het uitgangspunt van voetbal.
0: En het laatste wat ik. Nou, niet het laatste wat ik wil zeggen, maar het zou heel raar
1: niet
0: zijn.
1: Niet dreigen, hè? Nee, we hebben nog de quiz.
0: Ja, precies. De VAR moet worden gezien als het vangnet voor scheidsrechters om grote fouten eruit te halen. De VAR is niet dé oplossing die zorgt dat alles goed gaat. Want dat kan niet, omdat het voetbalspel nou eenmaal heel veel grijze gebieden kent. En dat moeten wij, en dat vind ik wel een taak van ons als KNVB, blijven uitleggen. De VAR haalt gemiddeld in Nederland van de 120 fouten die gemaakt worden, halen we er zoveel uit dat er 20, 21, 22 overblijven. En we moeten ons dus vooral ook richten op die gecorrigeerde beslissingen die in the end, volgens de regels, goed zijn. Nou, dat is pure winst.
1: Juist. We gaan even. We hebben twee technische problemen. Geen Pieter, maar we hebben straks nog wel een. Kijken we nog even wat tijd hebben, Michiel. Want
4: ja, maar
1: tijd
4: ik vind dat we hem die tijd nou eens moeten geven.
1: Ja, dat vind jij wel.
4: Hij komt hier elke week en hij krijgt nooit het woord.
1: Ja, nee, precies. Maar jij bepaalt het niet, hè?
4: Ik weet dat ik het niet bepaal.
1: Ja. Dat blijft toch
4: jij bepaalt
1: lastig.
4: Het absoluut. Maar in dit geval, als je dan iemand uitnodigt.
5: Weer een minuut weg.
1: Weer een minuut weg. Dit pleidooi. Ik had een minuutje voor je, maar die heeft Michael zojuist opgesoupeerd. Met het pleidooi om jou.
5: Geen probleem.
1: En nou moet ik weer tegen jou zeggen, Michiel, sorry. Wat ik eigenlijk nog niet wilde zeggen, want het kan. Want ik wilde. Nooit. Nee, dat zeg ik sowieso nooit. Maar ik wil zeggen, we hebben een technische storing. De column van Pieter die vervalt van de week. Maar die gaat naar volgende week. Dus ik heb een ruimte. Oh. Voor een, eventueel, maar ga eerst even. Eerst even Bob Fosco. Met die bal moet in de
6: net.
1: En Aron. Echt weer voor de aarde, natuurlijk. Als we dat niet meer zouden doen, dan kun je het hele programma wel weg. Zo. Oh, ja. Dan ben jij de volgende.

0: Weet u waar ik voor val? Zo'n klein zakje sambal. Waar ik tegenaan loop, is de te strakke knoop.
1: Dat is toch opzienbarend, dat fraaie gedicht van Arendt.
2: En dat dient erbij worden opgemerkt, al dus Arendt zelf, dat hij een writersblok heeft. Dus dan valt deze nog mee, toch?
3: Nou, er komt binnenkort een prachtig boek over aan. Dus niks writersblok.
2: Het is nu al prachtig?
3: Ja, dit is echt een schitterend boek.
2: Mooie kaft bedoel je?
3: Nee, alles klopt. Het is een aangrijpende roman geworden.
4: Ik kan het beamen.
5: En bij welke uitgever?
3: Bij Otto.
2: Otto.
3: Ezo Wolf.
5: Ezo Wolf heet dat, ja.
3: Ja.
2: Geweldig. Nou, Giel, zullen we dan ter inleiding van jouw column...
5: Een nostalgische column.
2: Nou, eerst even de tune. Want je schijnt de tune te hebben.
4: Omdat het... alleen maar over geld verdienen ging. Gezellig, bier, polonaise.
6: De column van Michiel Blijboom.
3: Michiel Blijboom.
5: En dan doe ik me verder met de dictie van Bert Dijkstra.
3: Dat zou ik niet doen.
2: Ja, volgende week, hè?
3: Dat kost luisteraars.
2: Huh? Ga je het nu doen?
5: Ik zit er klaar voor.
2: Nou, doe maar dan.
5: Toen de tropische aankoop Clyde Best zich in 1968 bij West Ham United wilde melden... stapte hij uit op metrostation West Ham. Beginnersfout, mijlenver weg. De halte die je moest nemen om bij het voetbalbouwwerk te komen... was Upton Park. Van daaruit werden decennia lang elke twee weken... tienduizenden voetbalfans Green Street opgespuwd. In die straat kon je van de grond eten. Niet dat het was aan te raden, maar vanwege de markt naast het station... lag er altijd wel een verdwaalde tomaat of half platgetrapte komkommer op het plaveisel. Helemaal na de wedstrijd tegen Millwall in januari 2012... toen de West Ham hoolies vanwege een dik politiecordon niet bij hun aartsrivalen konden komen... en de paikjes toen maar met een hoeveelheid groente en fruit bestookten... waar een voedselbank een week op had kunnen teren. Over eten in Green Street gesproken. Op nummer 467 zat Ken's Café... waar je als supporter voorafgaand aan de wedstrijd... je maag kon laten dichttimmeren... met vermoedelijk in afgewerkte motorolie gefrituurde snacks. Dat spul spoelde je dan weg met een grijze substantie... waarvan met geen mogelijkheid hoef vast te stellen of het koffie of thee was. Verderop in de straat, strategisch gesitueerd naast het pand van een begrafenisondernemer... stond een snackcar met de veelzeggende naam Bellybusters. Om de hoek, in Barking Road... wachten hongerige voetballiefhebbers geduldig om te worden toegelaten... tot het in neonlicht badende Nathan's Pies and Eels. Met als signature dish het gerecht... waar onze uitdrukking paling in een emmer snot vandaan moet zijn gekomen. Om daarna stevig te drinken in de Bolin Tavern. De monumentale pub op de hoek van de straat. Recht tegenover het standbeeld van clubicoon Bobby Moore en consorten. Ter nagedachtenis aan die keer in 1966 dat West Ham wereldkampioen werd. Oké, dat gebeurde onder de naam van het Engelse nationale team. Maar de winst werd binnengehaald door goals van Hammers Jeff Hurst 3 maal... en Martin Peters 1 maal met een cruciale assist van Captain Moore. Ah, Green Street, waar de geur van verschroeide hamburgers... twee wekelijks moest wedijveren met die van wierook... die uit de geopende deuren van Our Lady of Compassion kwam neonderen. De Rooms-Katholieke kerk naast de Bowling Ground, het voetbalheiligdom... waar in claret en blue gestoken volgelingen een opgepompt stuk leer aanbaden. Want wat zich binnen de stadionmuren afspeelde, was ook een hoogmis. Met zijn eigen tradities en rituelen. Was ja, want in het vervloekte jaar 2016 kwam aan het alles een eind. West Ham United, of West Ham London, zoals het fantasieloze nieuwe logo liet zien... verkaste naar Stratford, naar een Olympisch atletiek paleis... waarin niets meer van die goede oude sfeer is terug te vinden. De achtergebleven buurt, waar het lichtblauwe bordeauxrode hart uit was gerukt... stierf een langzame dood. Clyde Best, die prinsheerlijk in Bermuda vertoeft... weet allang wat het juiste metrostation voor Green Street is. Maar net als zijn oude supporters heeft hij er niets meer te zoeken.
7: Ik ging, twee jaar geleden ging ik met mijn zoontje naar West Ham tegen Brighton... in het Olympic Stadium. Had ik hem warm gemaakt. Engels voetbaljongen, je gaat nu iets meemaken, je gaat nu iets beleven. Echt schitterend. Had ik beter niet naar het nieuwe stadion voor Westen mee kunnen nemen.
2: Nee.
7: Dat is dus helemaal doodgeslagen.
2: Helemaal niks.
7: Nee. Het is echt verschrikkelijk. Ja, maar het oude Upton Park was zo mooi. Zo
2: dat is ook nog eens een keer. Hè? Dat je hebt tegelijk waar het was.
7: Ja.
2: Weet je, als het altijd daar zat, dan zit het daar altijd. Ja. FC Amsterdam zat altijd in het Olympisch Stadion. Hoeveel mensen kwamen daar wel niet naartoe?
4: Nee, op het bijveld.
2: Vooral niet.
7: En soms is nostalgie een beetje romantisch gezever, maar in dit maar geval slaat hij de spijker volledig op de kop.
2: Het klopt zeker. Jeff Houdeveld, profvoetballer bij Telstar. Telstar staat keurig op de 12e, gedeeld 9e plaats eigenlijk. Hè? Met 2 gespeeld, 3 punten, toch?
8: Ja, ik zou het nu even niet
2: weten. Ja, nee, maar dat heb ik even uitgezocht. Dus
8: mooi, dat, fijn dat jij het hebt gedaan, Leo.
2: Bovenkant middenmoot eigenlijk wel tegen Europees voetbal aan.
8: Juist.
2: Maar veel veranderd. Trainer weg, nieuwe trainer. Jij loopt al lang mee in de voetballerij. Hoe staat Telstar ervoor in jouw beleving? Het is vroeg, ik snap het.
8: Het is inderdaad vroeg. Nou, de transferwindow is nog open, zoals Michael zei. Dus dat is, vind ik op zich jammer. Maar ik heb een goed gevoel bij ons. Ik denk dat we echt gegroeid zijn in de voorbereiding. En dat we daar ook zeker de eerste wedstrijden in de competitie, nou, nu dus helaas daar wel ook nog voor moeten gebruiken. Dat je echt nog alles beter op elkaar af kan stemmen.
2: Dat is het lot een beetje van de clubs als Telstar, hè? Dat je pas laat klaar bent, omdat je moet wachten.
8: Klopt. Ja, je weet gewoon nooit wat er gebeurt. Ook bij andere clubs die nog blessures krijgen en nog paniek aankopen moeten doen. En dan wordt er opeens nog weer iets weggehaald of niet. Maar ja, ik heb er echt een goed gevoel bij.
2: Ja, want het was natuurlijk wel wat een paar grote schoenen te vullen met het vertrek van Anthony Correa en de hele staf. Gert-Jan Tamiris en Robert erbij. Dus er komt nogal wat, toch?
8: Zeker. Ja, inderdaad, je moet gelijk al beginnen met een hele nieuwe staf. Maar ik heb zijn naam al rond horen zingen. Dus ik denk dat hij wat dat betreft een goede start heeft gemaakt. En als je natuurlijk zo uit bij NEC wint, dat is wel echt heel lekker.
2: Zo is dat.
8: Basta.
2: We hoeven ons geen zorgen te maken over Telstar. Gaat het keurig doen.
8: Daar heb ik alle vertrouwen in, ja.
9: Nou, ja. Laat ik dan als niet-Telstar-man daar wat aan toevoegen. Ik denk namelijk ook dat het zo is.
2: Nou, dames en heren, hij zit links van mij. Geweldig, nou wat een steun in de rug.
9: Zeker.
2: Raymond, kom je nog een keer terug en zeg maar zo rond de winterstop nog even kijken, nog een keer door evalueren?
10: Met alle plezier.
2: Ja, dat vind ik hartstikke leuk, want we hebben nu een mooie overzicht gekregen van hoe het er nu voor staat, maar over een paar weken, maanden, omdat het nieuwe dingen zijn, kunnen er nog dingen veranderen?
10: Zeker, ja hoor. Ja.
2: En het voordeel van dat grijze gebied, dat er altijd dingen kunnen blijven veranderen.
10: Absoluut.
9: Tof dat je dat doet, echt.
10: Ja, geen probleem. Ja.
2: Nou, Michael vindt het ook goed.
10: Mooi, nou, die zegen heb ik ook weer. Ja. Heel goed.
2: We moeten nog gaan quizzen, hè?
10: Oh ja.
2: Wat is de tussenstand?
9: Ben je dat alweer vergeten?
2: Is voor de mensen thuis die nu weer inschakelen.
9: Daarom vraag je dat steeds. Nou, dan zal ik het nooit meer vragen. Je hebt helemaal gelijk. Richard heeft 60 punten. En de anderen moeten nog. Dus die hebben nog geen punt.
2: Dank je wel, Michael. Even één ding. Zijn er nog mensen die nog iets over spelregels willen vragen? Of voor eeuwig zwijgen? Weet alles? Ja, dat dacht ik al. Die tafel maakt wel de indruk. Dus voor iedereen alles helder voor nu. Nou, Raymond, heb je het goed uitgelegd.
10: Ja, goed hoor.
2: Ja, toch? Maar ja, nou de praktijk weer.
10: Zo is het.
2: Die is weer barstig. Wie wil eerst? Jij mag zeggen, wie is er eerst volgens het lijstje?
9: Ja, Raymond staat bovenaan.
3: Maar die is nieuw, dus het lijkt me verstandig dat hij niet als eerste komt.
9: Even kijkt hoe het gaat. Oké. Okay. Nou, Vincent dan. Kom maar op. Waar doe jij de verdubbelaar, Vincent?
3: Bij de algemene vraag.
9: Bij de algemene vraag.
2: Ja. Oké. Okay. Voor welke twee Nederlandse clubs heeft Nikos Maglas gevoetbald? En naar welke club ging hij daarnaast? Dat weten ze het helemaal mooi.
7: Voor Vitesse en voor Ajax.
2: Ja, en hij ging naar?
7: En Maglas ging naar
2: jullie willen wel voorzeggen, maar je weet het niet, hè?
7: Nee, weet ik niet meer.
3: Nee, maar dat was al goed.
9: Ja, maar het was al goed, want dat is gewoon een...
3: Hij kan er nog wel allerlei dingen bij bedenken. Maar ja, het is een beetje
2: staat hij toch gewoon? Dus
3: ja, dat kan mij toch schelen wat er staat. Het is veel te ingewikkeld.
10: Radio.
3: 80 punten. Ja,
2: ik ben er ook bij de quizmaster.
9: Volgende vraag.
2: Sevilla.
9: Zo, jij weet ook wel veel.
2: Ja, staat hier.
3: Staat op papier.
2: Maar ik weet ook wel veel. Ja, dat heb je daar wel gelijk in. Hoeveel punten heeft hij dat opgelegd?
9: 80.
2: Oké, René of Willy? Weet je zijn tweeling uit Helmond?
7: Gisteren juichte er iemand als René. Heb je dat nog gezien bij Helmond?
2: Ja. Redde die weg?
7: Die maakte een goal. Twee armen de lucht in en die rende gewoon een meter of 20 rechtdoor met twee armen. Omhoog. Prachtig om te zien.
2: Werd hij ook met rust gelaten?
7: Wat zeg je?
2: Niemand erachteraan. Hè? Want dat deed ze bij René op het laatst. Ging niemand erachteraan. Hè?
7: Dat deed ze bij deze ook. Die ging zo snel.
3: En hebben ze hem weer teruggevonden?
7: Ze hebben hem weer gevonden, ja.
3: Okay,
7: mooi. De wedstrijd ook uitgespeeld.
2: Want toen hij nog bij FC Twente voetbalde, rende hij zo het oude Diekman.
7: Diekman uit, ja.
2: Rende die helemaal die atletiekbaan op. En dan keek hij op en stonden ze allemaal al bij de op de eigen helft.
7: Ja.
2: Geweldig. Ja, maar,
7: Een verademing dat niet iemand een keer een TikTok-dansje doet, maar gewoon blij zijn arm omhoog en begint te rennen. Zo.
2: Ja,
7: ouderwets. Leuk.
11: Sowieso arm omhoog, want dat doen ze ook nooit meer. Nee. Het is allemaal omlaag.
7: Jeff, je weet wat je te doen staat. Ja,
8: arm omhoog, twee omhoog, omhoog en rennen.
2: Hey, maar, Jeff heeft er vorig jaar veel gemaakt trouwens. Hoeveel was er? Ook een heleboel assists?
8: Zes goals, 7 assists.
2: Ja, voor de verdediger, hè? Even.
7: En niet naar Saudi-Arabië.
2: Nee, maar
7: hij ging... Dat nog één keertje proberen.
2: Hij gaat niet naar Saudi-Arabië, maar ging wel naar zijn medespelers. Dat bedoel ik.
7: Oké.
2: Okay. En met Bos deden ze dat ook, hè? Keurig. Elkaar opzoeken bij de doelpunt. Viel mij
9: ook klopt het wel, want de winnaar van vandaag mag naar Saudi-Arabië.
2: Zo.
8: Nou, ik hoop dat Vincent het wordt.
9: Een toertje aangeboden. Een enkele reis aangeboden door Radio Noord-Holland.
2: En naar radio bedoel jij?
9: En naar radio. Ja, maar ik ben nog ouderwets. Sorry.
2: Ja, ik zou het niet zeggen. Nou, René of Willy, hè, daar komt-ie. Ja. Toen het begon te regenen, heeft mijn broer naakt gedanst in het trapportaal. Ja.
7: Dat is een gokje, René.
3: Ja, nee, ik had zo graag gezegd. Nee, natuurlijk niet. Wie gaat er nou naar dansen?
7: Ja, Bert weet ik dat. Blijkbaar Willy.
3: Die René is toch veel gekker dan die Willy. Ja, dus dat doet
2: dus
3: die René.
2: Willy zegt het over René, snap je?
3: Ja, zo jammer. Zo jammer.
7: Het is altijd gespiegeld bij jullie.
2: Ja, het is gespiegeld, ja.
9: Het is wel doodzonde, want we hadden al bepaald dat je zou winnen. Maar...
7: Ja, helaas. Hoef ik er ook niet over na te denken.
2: Dat lukt dat toch wel fixen?
9: Nee, dat kan niet.
2: Jawel, ja.
9: Nee, met de scheidsrechtersbaas naast me, iets fixen.
2: Maar je hebt nog een paar minuten, dat lukt jou wel.
9: Nee hoor.
2: Wie nu?
3: Michiel.
2: Michiel, ja. Onze columnist, onze kerstverse columnist.
11: Het als inzet Saudi-Arabië. Oké.
3: Okay. Ik voel de hete adem al in mijn nek.
2: Waar wil je de algemene vraag eerst?
11: Waar wil ik de algemene vraag eerst?
2: Ja,
11: ik ben als tweede.
2: Hè? Als tweede? Dus eerst wil je...
3: Nee, dat kan niet. Dat
11: was de vraag. Waar wil je de algemene vraag eerst?
2: Waar zit je de deur aan?
11: Begin. Nee, Willy.
2: Dus eerst de algemene vraag nu, hè?
3: Tuurlijk.
2: Houd je het een beetje in de hand, Bert?
3: Nee, dat is niet in de hand.
9: Is daar de verdubbelaar ook?
11: Willy René.
2: Welk geniaal schrijversduo schreef... De meeste dromen zijn bedrog, maar als ik wakker...
11: Han Korenneef.
2: Ja, maar als ik wakker... Je moet eens afmaken, de zin. Als ik wakker...
8: Word.
2: Dan?
10: Naast jou, dan droom ik nog.
2: Ah. Juist.
11: Maar je moest de componisten hebben. De tekstschrijvers.
2: Ja, ook.
11: Han Korenneef en...
2: Ja, die laatste hoeft niet. Nee, dat is prima. Nee, ik geef het toch, want het was een beetje een verwarrend gestelde vraag.
9: Nou, ik toch 50 punten.
2: Ja, lijkt me ook. Nou, René en Willy, hè, daar komt die.
3: Ja.
2: Mijn broer maakt toosjes met Nivea zelf. Dat deelt hij uit, lachen.
11: René maakt ze voor Willy.
3: Nee, net andersom.
11: Oh, kut, ja. Klopt. Ja,
2: dat klopt, ja.
11: Ja.
2: Maar ik zat er dichtbij.
11: Ik zat er heel dichtbij. Maar...
9: Heel dichtbij.
3: Willy is de culinaire grootmeester.
2: Moeten er nog twee kandidaten, hè?
9: Ja. Dus moet je opschieten, want het is bijna tijd.
2: Hou jij het even in de gaten, tijd?
9: Ja, dat zie ik op jouw horloge.
11: Hoeveel punten?
2: Want ik moet ook nog afkondigen dadelijk.
9: Hij heeft 50
2: Dus dat
9: punten.
2: Komt ook nog eens een keer bij.
11: 50.
2: Wat? 50 wat is de tussenstand?
9: Nu is Jeff.
2: Wie is de tussenstand?
9: Oh, Vincent staat bovenaan met 80
2: Vincent,
9: punten.
2: Vincent, bovenaan, man. Lekker.
7: Ja.
2: Jeff, wil je een keer bovenaan staan?
8: Nou, dat zou wel lekker zijn.
9: En waar doe je dat?
8: Het had gekund.
2: Waar zit je de verdubbelaar?
8: Ja, heel veel succes.
9: Algemene
2: vraag. Wie won er in 2015 de KNVB-beker? Ik keuze uit 3. Twente, Groningen of AZ?
8: 2015.
2: Twente, Groningen of AZ? Ja, dat denk ik ook, ja. Ik weet niet,
3: dat is wel overtuigend, ja.
7: Van de
3: heel
7: goed.
10: Was tegen Pek Zwolle, toch?
9: Die had hier toch ook de verdubbelaar?
8: Nee. Nee, ik had hier ook de verdubbelaar, ja.
2: Ja? De verdubbelaar, ja. Nou, René en Willy, hè. Als mijn broer haché maakt, vergeet hij altijd vlees en de uien en de aardappels.
8: Willy.
2: Dat is goed.
9: Dat kunnen we goedkeuren.
11: Op weg naar de zandbak.
2: Wacht even. Ja,
7: dan is de vraag, doe je het?
9: Maar daar staat hij wel met 120 nu bovenaan. Ja.
2: Oké.
10: Onhoudelijk.
2: Raymond, ben je er klaar voor? Waar zit je de verdubbelaar?
10: Algemeen.
2: Van welk land... Ja, het is een beetje aardeskundevraag. Ik denk, ja, hè. Van welk land is Valletta de hoofdstad? Klein eilandje.
7: Andorra?
2: Aardappelen.
10: Ja, dat is
11: niet zo mal.
10: Malta.
2: Malta is goed, ja.
12: Mijn broer is goed in topografie, ik niet. Ik zit hier verkeerd.
2: Ja. Nou, dat viel vandaag wel mee, hoor. Wie zei het? René of Willy? Ik voel mij als een kip in het water, zei mijn broer altijd.
12: Ja, dat klinkt onmiskenbaar als René.
3: Ik zo merk dat hij gisteren in Helmond is geweest. Dat is
9: en
3: goed.
9: Het is goed.
2: Ja, eindstand.
9: 180 punten voor Remmel.
2: Remmel, gefeliciteerd. Goede reis naar Saudi-Arabië.
9: En heel veel plezier daar.
2: Heel veel plezier daar.
9: Veel plezier daar. Alle gasten,
2: smeer er goed in. Ik wil ook bedanken dat hierna komt Enna helpt met Rachel, moet ik zeggen. Rachel?
9: Rachel.
2: Rachel. Als het regent, moet je ook geen haast. Verder, Homer bedankt en Marcel bedankt en Cora en Nina bedankt. En jullie allemaal bedankt hier aan tafel. Tot de volgende keer.
13: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
14: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
15: Dus het maken van staal wordt schoner.
16: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
17: Maar moet dat dan in Nederland?
18: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
13: En wat levert dat dan op?
16: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
13: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
19: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
20: Beep for help. Soms heb je door welke omstandigheid dan ook hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Of elk ander moment dat jou uitkomt. Behoefte aan hulp? Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
21: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
22: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
23: Wat een goed plan.
22: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
23: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
22: NRV, of misschien Lissabon en Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
24: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
25: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
24: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
26: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
27: Het hart wordt niet dement, van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement, van Huub Buysen.
28: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
27: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
29: Ik ben Tina en ik kom uit Veenhuizen in het mooie Noord-Holland.
30: Ik ben Gonny, ik kom uit de Watergraafsmeer. Geboren en getogen Amsterdam.
31: Ik ben Frans, ik woon in Purmerend in de Purmer Noord.
32: Thuis in heel Noord-Holland.
33: Het is 12 uur.
34: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Oekraïne heeft vannacht in Rusland opnieuw een droneaanval uitgevoerd op een magazijn van een webwinkel. Het magazijn van Ozon vloog in brand en volgens Rusland raakten meerdere mensen gewond. Het zou de eerste aanval zijn op een magazijn van Ozon, de op één na grootste webwinkel in Rusland. De laatste tijd zijn er wel geregeld aanvallen geweest op distributiecentra van Wildberries, de grootste Russische webshop. Oekraïne zegt dat daar spullen liggen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. De onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis ligt is niet een vermiste Canadees, zegt de politie. De man belandde 3 jaar geleden in het ziekenhuis na een beroerte. Daardoor kan hij bijna niet meer praten. Hij heeft de naam Lucky gekregen. Omdat de politie nog steeds niet weet wie hij is, werd er deze week een oproep gedaan. Inmiddels zijn er meer dan 500 tips binnengekomen. Sommige mensen dachten dat de man een Canadees is die hier al ruim 30 jaar wordt vermist. Maar na DNA-onderzoek blijkt dat het niet dezelfde mannen zijn. De politie heeft een man van 27 en een jongen van 14 opgepakt die zich zouden hebben voorgedaan als agenten in Zwolle en omgeving. Op zeker 2 adressen in de stad werden bewoners bestolen van geld en sieraden. De politie kwam hen op het spoor via camerabeelden. In de Amerikaanse staat New Mexico is een man om het leven gekomen nadat hij was aangevallen door een beer. De politie heeft de beer neergeschoten. Die vluchtte een bos in, maar is uiteindelijk gevonden en doodgeschoten. Wat voor beer het was, is niet duidelijk. Een dodelijke aanval van een beer is zeldzaam in de staat New Mexico. Het gebeurde 25 jaar geleden voor het laatst. Het weer, vanmiddag steeds minder regen bij ongeveer 20 graden. Morgen in het noorden nog een bui, op andere plaatsen zon en wolken. Het wordt opnieuw een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06 2726 0222.
2: Beste Theo, ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandt's schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
3: 2 grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
4: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06 272 60222.
5: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, eet smakelijk voor straks.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Hey Remon!
8: Je geniet van een zachtere huid met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
5: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
8: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
9: Hey, ik kwam net de buren tegen.
10: Zijn die alweer terug dan? Die zaten toch in Mexico of zo?
9: Ja, in combinatie met Guatemala en Honduras. Met NRV, zeiden ze.
10: Daar zou ik toch wel meer van willen weten. Zou dat ook iets voor ons zijn?
9: Het klonk in ieder geval niet verkeerd.
10: Nou, binnenkort maar eens langsgaan om te horen hoe hun reis was.
9: Zeker. Ga ik vast even kijken op nrv.nl. Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
11: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
12: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
32: Het hart wordt niet dement, van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen.
11: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
32: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen.
33: Met Rachel Morsink.

0: De muzikale aftrap van NH Helpt. Only When You Leave van Spendo Ballet.
1: NH Helpt.
0: Goedemiddag, welkom bij NH Helpt. Leuk dat je luistert op deze, nou, ik kan wel weer zeggen, zonnige zaterdagmiddag. En ja, we hadden even een zomerstop met NH Helpt, maar we zijn er weer. We gaan
2: weer lekker door.
0: Goedemiddag Marcel.
2: Ja, ik kom er zomaar tussendoor, maar fijn dat je
0: altijd
2: er weer
0: welkom.
2: Bent.
0: Altijd welkom.
2: Na deze, nou, hoe lang was het?
0: 6 weken zomerstop.
2: Ben je ook 6 weken op vakantie
0: Ik was
2: geweest?
0: Niet 6 weken weg. Nee, ah, nee. Ik deed wat andere werkzaamheden en ik was even lekker op de camping. Dat ook. En hoe was jouw zomer?
2: Oh, dat wist ik niet trouwens van die camping. Welke camping was dat?
0: Een camping in Zuid-Frankrijk.
2: Oh, ja, dat was de vakantie.
0: Dat was de vakantie.
2: Ja, snap ik. Ja. Okay, toch.
0: Ja, niet nog een camping.
2: Nee, okay. Nee.
0: En hoe was jouw zomer?
2: Dat is intussen alweer, dan moet ik even terugdenken. Ik ben alweer 3 keer de agenda aan het doen en zo.
0: Ja, maar het zit er weer helemaal in.
2: Oh ja, dus dan ben je dat ook heel snel weer kwijt. Jammer eigenlijk. Hè?
0: Ja, maar waar was je?
2: Ja, goeie vraag. Vooral Nederland, maar ook de Ardennen nog even.
0: Oké. Okay. En je hebt wel lekker even genoten. Je was wel lekker.
2: Ja, 3 weken voor de eerste in mijn leven. Dat was echt bizar lang.
0: Kreeg je afkikverschijnselen?
2: Ja.
0: Trillingen?
2: Ja.
0: Zat je daar?
2: Nee, echt. Maar toen ik terugkwam, was het wel even weer wennen, inderdaad.
0: Oh,
2: wacht even. Dat is gewoon weer werk.
0: Ja.
2: Maar nou, hartstikke leuk werk hebben wij natuurlijk.
0: Ik vind het vooral heel erg leuk om weer terug te zijn. Dus we gaan er lekker 2 uur prachtige en haar helpt show van maken.
2: Mooi.
0: Misschien luister je vandaag voor het eerst. Wat is NH Helpt precies? Nou, je luistert naar NH Helpt voor je wekelijkse portie. Hoe noemen we dit, Marcel? Ik wil altijd liefdadigheid zeggen, maar dat vind ik zo'n stom woord. Barmhartigheid. Feel good.
2: Ja, feel good misschien wel. Ja,
0: feel good,
2: we helpen elkaar, hè?
0: We helpen elkaar, ja.
2: Zeker mooi.
0: De een heeft iets nodig of is op zoek naar iets. En de ander kan daarop reageren en misschien wel te hulp schieten. En wat voor oproepjes kan je aan denken? Nou, misschien wil jij je postzegelverzameling uitbreiden. Of zoek je een schaakmaatje. Ik noem maar even heel willekeurige dingen. Dan kan je aan NH Helpt denken. We hebben lekker 2 uur lang oproepjes in petto. Maar daar kan jouw oproep gewoon nog bij. Dus 088 850 51 52. Ik weet zelfs het telefoonnummer nog, Marcel.
2: Ja, dat is fantastisch.
0: Dat slaat er nooit uit,
2: bezig.
0: Hè? Ja.
2: Okay.
0: En waar gaan we het vandaag over hebben? Nou, het is bij NH Helpt altijd heel eclectisch. Het gaat van groot naar klein en het gaat alle kanten op. We gaan het hebben over verslaving. We gaan het hebben over spekkoek. Een spekkoek speurtocht. We gaan even naar de Formule 1. Maar eerst na Sienna Spyro, Egeltjes.
3: Hallo.

0: Sienna Spyro met Material Lover hierbij NH Helpt.
1: NH Helpt.
0: De eerste oproep van vandaag die komt van de Egelopvang Midden-Nederland. En die zitten in Huizen. Suzanne van Wijk, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Het heeft deze week lekker geregend, maar hebben de egeltjes het zwaar gehad met de droogte deze zomer?
2: Ja, wel een beetje. Ja, het is... Ja, het gaat alle kanten op. Of droog, of dan weer vrij nat. En nou, vooral die droogte is wel vrij pittig voor ze geweest, ja.
0: Is het dan ook heel druk bij jullie, of moet dat eigenlijk nog beginnen, die piek?
2: Nou, we zitten wel nog een beetje aan het begin van onze drukke tijd. Dus het begint nu wel een beetje binnen te stromen, maar straks gaat het nog veel drukker worden. Dus het is nog even voorbereid op de echte drukte.
0: Oh ja, ik hoor wat gerommel op de achtergrond. Ben je nu bij de egelopvang?
2: Nee, ik ben niet bij de egelopvang vandaag. Nee.
0: En jullie hebben de hulp van NH Helpt weer eens ingeschakeld. Hartstikke leuk.
2: Ja.
0: Jullie hebben twee oproepjes geplaatst op de website nhhelpt.nl. Waar zijn jullie precies naar op zoek?
2: Ja, we zijn in ieder geval op zoek naar dierverzorgers die ons op de zaterdag kunnen komen helpen. Want dus ons zaterdagteam is wat klein geworden, dus daar zoeken we echt nog wel wat extra hulp bij. En we zijn op zoek naar een dagleider voor de donderdag.
0: Oké.
2: Okay. En als dagleider ben je vooral echt de dag... Ja, zorg je er eigenlijk voor dat alles op de dag gebeurt wat moet gebeuren. En hou je ook bezig met de medische verzorging van de egels. En als dierverzorging hou je je vooral bezig met het schoonmaken van de hokken, wegen van de egeltjes, dat soort dingen.
0: En moet je daar gekwalificeerd voor zijn, of kan je dat allemaal bij jullie leren?
2: Nee, dat kan je allemaal bij ons leren.
0: Oké, okay, gelukkig.
2: Dus je moet eigenlijk vooral gewoon heel gemotiveerd zijn.
0: Ja, en ik las ook een oproep voor een marketingpersoon. Is die vacature al vervuld of zijn jullie daar ook nog naar op zoek?
2: Zijn we ook nog naar op zoek, inderdaad. En dat gaat dan voornamelijk om inderdaad de emballageacties en het plaatsen van collectebussen bij winkels of bij tuincentra, dat soort dingetjes. Om inderdaad wat geld in te zamelen.
0: En als we even inzoomen op de oproep dat jullie egelverzorgers zoeken, dus een beetje de algemene functie, wat houdt het werk in en hoe leuk is het om te doen?
2: Nou, het is natuurlijk heel leuk om te doen, vind ik. Het werk is voornamelijk het schoonmaken van de hokken waar de egeltjes in zitten. Ja, en echt het verzorgen van de egeltjes. Dus ze worden ook elke dag gewogen, zodat we goed in de gaten kunnen houden hoe het met ze gaat. We geven ze eten. Sommigen hebben nog wat extra verzorging nodig, zoals een flesje. Ja, dat soort dingetjes. En dan komen er nog wat extra klussen bij, zoals de was. Dat hoort er altijd bij. Dat draait eigenlijk de hele dag rond. Ja, dus dat soort klussen houdt het echte dierverzorg in.
0: Ik kan me voorstellen dat je ook gewoon snel verliefd wordt op die egeltjes, of niet?
2: Zeker, ja. De meeste mensen wel in ieder geval. En ik zeker ook.
0: Ja.
2: Het zijn superleuke beestjes om mee te werken. En ja, het is eigenlijk, zodra je er eentje in je handen hebt, ben je over het algemeen wel verkocht. Ja.
0: We krijgen nu een appje binnen. Iemand heeft 100 weggooischorten nog over, gratis op te halen. Bijvoorbeeld voor de egelopvang of vogelopvang. Is dat iets waar we jullie blij mee kunnen maken?
2: Ja, wij werken
0: schakelen.
2: Wel met schorten.
0: Ja.
2: Ja, we hebben wel altijd schorten om inderdaad voor onze hygiëne maatregelen.
0: Ja.
2: Dus op zich zijn die altijd wel welkom, ja.
0: Nou,
2: zeker.
0: Leuk, het is nog uit de coronatijd, het is nog over. Dus dan gaan we zorgen dat jullie even elkaars gegevens krijgen. Dan moet je maar kijken of jullie daar inderdaad blij mee zijn. Nou, wat lief dat mensen ons appen. Ja,
2: ja, leuk.
0: Als iemand denkt van, nou, die egelopvang in Huizen, dat lijkt me wel wat, maar ik wil misschien eerst even kennis maken. Kan dat? Kan je ook gewoon een keertje even meelopen?
2: Ja, we doen sowieso eerst altijd even een kennismakingsgesprek en dan laat ik de opvang zien. Dus dan leg ik zo goed mogelijk uit wat het precies allemaal inhoudt en kan je het ook allemaal een beetje meekrijgen. Dus dat kan zeker.
0: Ja, en er is iets over te zeggen van hoeveel tijd je eraan kwijt bent. Dat is natuurlijk ook een beetje wat je er zelf in wil steken waarschijnlijk.
2: Ja, in principe als dierverzorger willen we het liefst wel dat je in ieder geval één keer in de week er echt bent op een vaste dag. En dan 4 uur aaneengesloten.
0: Oh ja. Ja, en waarschijnlijk als je één keer binnen bent, dan vind je het zo leuk dat je voor je het weet 3 ochtenden in de week werkt.
2: Nou ja, dat is ook zeker welkom.
0: Ja, ja. Nou, helemaal goed, leuk. Wil je tot slot nog even tot de luisteraar richten en je oproep direct aan alle mensen in Huizen en omgeving kenbaar maken?
2: Ja, nou ja, hou je van egeltjes? Vind je het leuk om egeltjes in je tuin te zien rondlopen? En wil je wat meer voor ze doen? Dan kan dat bij ons en dan ben je heel erg welkom.
0: Nou, helemaal goed. Dank dat we even een inkijkje mochten nemen in de egelopvang. Suzanne van Wijk van de egelopvang in Huizen. Hartelijk dank en succes gewenst met de aankomende drukte.

0: Bell Stars, Sign of the Times hier op NH Radio.
1: NH helpt.
0: De volgende oproep komt van een heel bijzondere organisatie, namelijk de Vakantiebank. Want er zijn heel veel gezinnen in Nederland die het zich niet kunnen permitteren om op vakantie te gaan. En dankzij de Vakantiebank is die mogelijkheid er wel. Projectleider Pim Loef, goedemiddag.
2: Ja, hi, goedemiddag.
0: Hoi Pim, hoeveel gezinnen hebben jullie deze zomer al blij gemaakt?
2: Deze zomer 1000 gezinnen, dat hebben we net bereikt. Dus daar zijn we trots op, want dat zijn er meer dan alle voorgaande jaren.
0: Mooie mijlpaal.
2: Ja, ja, ja, vinden we ook.
0: Gefeliciteerd.
2: Dank je.
0: De Vakantiebank is een stichting. En misschien dat niet iedereen in Noord-Holland het nog kent. Hoe werkt het precies? Wat doen jullie?
2: Ja, nou ja, je hebt een voedselbank en een kledingbank. En wij hopen dat in dat rijtje ook de Vakantiebank genoemd zal gaan worden ooit. Wij geven alle gezinnen uit Nederland die rond de armoedegrens leven, er zijn er 275.000, ongeveer een half jaar per jaar de mogelijkheid om zich in te schrijven voor één vakantieweek. En die inschrijving gaat weer open ongeveer in oktober. En in het voorjaar krijgen al de gezinnen die zich hebben ingeschreven, dat zijn er dan ongeveer 1500, een code om daarmee een 4- of 6-persoons accommodatie te boeken die wij vergaard hebben op dat moment uit van onze partners.
0: En die week vakantie is altijd in de zomervakantie?
2: Nou, in de mei, zomer en herfstvakantie. Dat zijn de drie vakantieperiodes, maar ook wel weken daartussenin. Dus gezinnen die bijvoorbeeld jonge kinderen hebben en die schoolgaand zijn, die kunnen ook die tussenweken boeken.
0: Ja, en je noemde net al 2.

0: 175.000 gezinnen die rond die armoedegrens leven. Eigenlijk zou je er veel meer willen bereiken dan 1.000 per jaar, of niet?
1: Ja, maar ja, inderdaad. Dat zou ook gebeuren als we die wachtlijsten langer dan een half jaar open laten staan. Maar we zetten die altijd dicht, omdat we ook een beperkt aantal vakantieweken tot onze beschikking hebben. En daar gaat mijn vraag ook uiteindelijk over.
0: Precies, ja.
1: Daar zit dan de bottleneck. We vragen dus aan campings en aan particulieren, zou je een aantal weken ter beschikking willen stellen? En dat zijn natuurlijk net in de weken mei, zomer, herfst, waarin zij ook hun eventuele winsten willen maken. Dus we realiseren dat we realiseren ons dat we nogal wat vragen van ze.
0: Ja, maar dat is wel inderdaad jullie oproep. Jullie beginnen nu met het sprokkelen van vakantieweken voor de zomer van 2027.
1: Klopt.
0: En dat mogen ook particulieren zijn, maar het liefst campings en vakantieparken, hè?
1: Ja, nou ja, we denken altijd in grote aantallen. Het is voor ons het prettigst als dan een camping of een vakantiepark meedoet. Want dan hebben we het vaak over wel wat meer dan 3 weken. En dan hebben we ook maar met 1 contactpersoon te maken. Vaak een receptie of een directie van een camping. En die hebben al een website die klaar is. Die weten ook hoe ze mensen moeten ontvangen. En bij particulieren, die overigens ook zeer welkom zijn, moet je altijd aparte afspraken maken over beddengoed mee. Over hoe vinden we de sleutel. Hoe is het met schoonmaak geregeld. Daar zijn... Nou ja, de recreatieondernemers, zou ik maar zeggen, wat verder in.
0: Ja.
1: Dus daar hebben we een kleine voorkeur voor, maar alle weken zijn welkom.
0: Ik vind het wel heel bijzonder om te horen dat er zoveel mensen, organisaties en bedrijven zijn die gewoon inderdaad, wat je zegt, in het hoogseizoen een week willen sponsoren. Want dat doen ze echt helemaal gratis.
1: Ja, nou, daar valt wel iets meer over te zeggen. Als een camping of een park meer dan 40 weken aanbiedt, ja, er zijn dan gelijk grote aantallen, dan betalen we er een symbolisch bedrag voor, namelijk €400 per week.
0: Ja.
1: Dat dekt natuurlijk lang niet, of dat is veel minder dan een park daar commercieel mee zou kunnen verdienen. Maar wij zijn zo tuk op grote aantallen weken, dat we er bij grote aantallen juist voor betalen, maar tot die 40 weken hopen we dat mensen dat gewoon met een goed hart doen en vanuit hun maatschappelijk verantwoord ondernemen. En dan betalen we er inderdaad niet voor. En dat betalen in die zin, we zetten mensen op socials. We hebben een zogenaamde toolkit voor partners, waarin zij allerlei berichten krijgen die zij op hun socials kunnen zetten. Er is een contract wat we afsluiten. Dus we doen wel wat als tegenprestatie. Maar dan in dat geval niet in geld.
0: Nee, ik begrijp het. En ik vind het echt, het klinkt als prachtig werk wat jullie doen. Krijg je er ook iets van mee hoe die gezinnen het beleven? Stuur eens nog een kaartje naar jullie.
1: Ja, dat hebben we zelfs geautomatiseerd. Elk gezin krijgt een enquête na de week, de dag nadat ze terugkomen. Dan is het alle herinneringen nog vers. En daar is ook een rubriek in. Vertel hoe je het hebt gehad natuurlijk. En er is ook een foto-website die eraan gekoppeld is. Ja, en dan krijgen we honderden leuke citaten van, goh, zo fijn om mijn kinderen de hele dag kwijt te zijn omdat ze lekker aan het spelen waren. Of ik ben zo trots op mezelf dat ik dit als alleenstaande ouder gered heb om helemaal vanuit Den Haag naar Ameland op vakantie te gaan.
0: Ja.
1: Of naar de Ardennen. België doet ook mee. Dus ja, die citaten gebruiken we dan weer bij fondswerving. Want het gaat ongeveer €600.000 om in de organisatie. Want dat is wel goed om wel te vertellen. We betalen ook alle reiskosten voor het gezin. 23 cent per kilometer.
0: Ja.
1: En een bedragje van €20 per gezin zit in de betreffende vakantieweek. Dus als je met z'n vieren weggaat, krijg je van ons ook op het moment dat je aangekomen bent die reiskosten vergoed. Maar ook bij 4 gezinsleden €80. Ja, om boodschappen van te doen of ijs van te kopen of bier, whatever. Maar dat wordt dan op je rekening gestort.
0: Je wordt echt even een weekje ontzorgd.
1: Precies.
0: Ja.
1: En we hebben dus dit jaar 1400 weken die we aan kunnen bieden. Dus daar zijn we super blij mee. En ongeveer de helft van die weken, daar betalen we die €400 voor. Want dat zijn echt grotere partners. Ik mag misschien geen namen noemen. Maar de grotere parken in Nederland, die bieden 150, 200 weken. En dan betalen we ervoor. En dat geld wordt door fondsen bij elkaar gebracht.
0: Ja, heel leuk om even een inkijkje te krijgen. We moeten helaas alweer een beetje afronden, maar ik was nog even benieuwd. Ja. Jij was deze week ook zelf mee op een boot met 8 gezinnen, hè?
1: Ja, dat klopt. Ja, er was een clipper, zo'n grote tweemaster charter clipper. Die heeft zijn boot voor een week, en dat gaat over 1000 euro's gratis aan ons aangeboden. En er gingen 8 gezinnen, binnen een week waren er 8 gezinnen die dat volgeboekt hadden. En wij gingen dit keer, dat is eigenlijk heel uitzonderlijk, mee om te koken en eens te babbelen met mensen. En ja, dat was echt een heel avontuur om met 8 gezinnen daartussenin te zitten als medewerkers van de vakantiebank.
0: Heel bijzonder. Je zag even waar je het voor deed.
1: Precies.
0: Ja. De vraag is dus, wie wil er een gezin blij maken met een week vakantie in de zomervakantie, voorjaarsvakantie of herfstvakantie? Heb jij een vakantiepark, een camping of een hele toffe accommodatie? Kijk dan even op nhhelpt.nl. En wie weet maak jij er volgend jaar iemand blij mee. Pim Loef, dank voor de toelichting en heel veel succes gewenst met jullie mooie werk.
1: Dankjewel, graag gedaan.
0: Fijne dag. Doeg.
2: NH Helpt.

0: Wat een heerlijk nummer. We staan lekker mee te zingen hier in de studio. Dolly Parton met het heerlijke nummer Jolene.
1: NH Helpt.
0: We hebben een bomvolle website, nhhelpt.nl. Daar kan je terecht als jij een oproepje wil doen. Als jij op zoek bent naar hulp. Of wellicht als je iets leuks in de aanbieding hebt. Je ziet daar heel duidelijk plaatsvraag en plaatsaanbod. Dus je kan in beide categorieën terecht. En ik werp even een blik op de website. Ik pik er een paar oproepjes uit die even wat extra aandacht verdienen. De Belbus zoekt chauffeurs in de Noordkop. Dat is een soort gratis taxiservice voor ouderen. En die brengen mensen naar de tandarts, de huisarts, het winkelcentrum, de pinautomaat. Je kan het zo gek niet bedenken. Het is trouwens niet helemaal gratis. Ze vragen een kleine vergoeding. Maar de organisatie loopt verder wel helemaal op vrijwilligers. En ze zoeken dus extra chauffeurs. Cormeta zoekt begeleiders bij de fietsclub en de zwemclub. Ken je Cormeta nog, Marcel?
2: Wie ken ik nog?
0: Cormeta.
2: Nee.
0: Dat is de club voor blinden en slechtzienden.
2: Oh.
0: En die hebben een wandelclub, een fietsclub en een zwemclub. En dus bij het fietsen en bij het zwemmen kunnen ze nog extra ziende mensen gebruiken die dan als vrijwilliger de club begeleiden. En tot slot zoekt Inge Zaanse Steekdracht.
2: Sorry?
0: Ja, nou, dat wou ik net zeggen. Als je je afvraagt wat dat is, kijk dan even op nhhelps.nl. Waar daar staat een mooie foto waar ze naar op zoek is. En je mag ons ook direct bellen of appen op 088 850 51 52. Of kijk dus even op nhhelps.nl.

0: Bruno Mars, On My Soul.
1: NH helpt.
0: De zomer lijkt deze week met het weer alweer voorbij. En wat is er dan leuker dan alvast een beetje vooruitkijken naar de volgende zomer. Dus die van 2027. Want misschien heb jij wel zin om een camping bij jou in de buurt te organiseren. Fleur Gabel van Stichting De Buurt, goedemiddag.
2: Hi, goedemiddag, hallo.
0: Heb je zelf lekker gekampeerd deze zomer?
2: Ik heb zalig gekampeerd. Ja, absoluut. Het was natuurlijk top weer. En ik ben op zelf ook heel veel buurtcampings een nachtje gaan slapen.
0: Ja, want dat is wat jullie doen met Stichting De Buurt. Jullie organiseren buurtcampings eigenlijk door heel Nederland. En wij hebben elkaar natuurlijk al vaker gesproken. Dus ik weet al een beetje wat een buurtcamping is. Maar als er nu mensen luisteren die denken, nou, ik heb geen idee waar het over gaat. Neem ons nog even mee. Wat is een buurtcamping precies?
2: Nou, een buurtcamping is een ontmoetingsplek. En het zegt eigenlijk al, het is een camping, een pop-up camping. 3 dagen lang, veelal in een stadspark. Waarbij buren met elkaar gaan kamperen. En de buren, die noemen wij buurtmakers. Die maken de buurt, zodat er meer verbinding komt in hun buurt. En die organiseren het dan helemaal zelf met begeleiding van ons.
0: En dus jullie zijn op dit moment op zoek naar dat soort organisatoren. Stel dat ik het wil gaan doen. Hoe ga ik dan te werk? Ga ik met de gemeente praten? Hoe begin ik?
2: Nou, je meldt je aan bij ons via www.debuurtcamping.nl. En dan nemen we je helemaal mee van A tot Z. En iedereen kan het. We beginnen in de winter. Waarbij je dan de buurtcampus gaat volgen. En dat is echt de meest vrolijke opleiding van heel Nederland. Mede mogelijk gemaakt door UWV Buurtfonds. En dan gaan we je echt van alles leren. Van hoe je vergunningen aanvraagt, doet. Maar ook hoe stel je nou een leuk programma op voor je buurtcamping. En dan kan je denken van yoga tot aan schilderlessen, silent disco, van alles. Hoe je gaat promoten en hoe je de fondsen aan gaat vragen. Dus wij helpen jou echt helemaal en iedereen kan het.
0: Nou, het klinkt wel alsof het een hoop werk is, of niet?
2: Het is, er wordt inderdaad wel wat gevraagd, maar dat is gelijk, je krijgt gelijk wat voor terug, want je gaat het samen met je buren doen. Dus je hebt een aanleiding om in contact te komen met je buren, maar ook met bijvoorbeeld de plaatselijke bakker, om te vragen of zij bijvoorbeeld de broodjes sponsoren. En zo maakt de buurt het echt samen, de buurtcamping. En dat is ontzettend leuk om te doen.
0: Eigenlijk komt de buurt in de voorbereiding al best wel samen.
2: Heel erg, ja. Ja, dus wij meten ook echt de impact. En 88 van de bezoekers voelt zich meer thuis in de buurt door deel te nemen aan een buurtcamping.
0: 88%.
2: Ja, precies. Ja, sorry. Ja.
0: En je noemde net al wat activiteiten, maar stel dat ik rondloop op een buurtcamping, ik zeg maar wat in Amsterdam of in Alkmaar. Wat is de sfeer? Hoe gaat het eraan toe?
2: Het is heel gemoedelijk. Het is relaxed sowieso, hè? Want iedereen viert vakantie. Nou, er is niks lekkerder dan vakantie vieren. En elke buurtcamping is anders. Maar er zijn wel wat elementen wat altijd terugkomt. En dat is bijvoorbeeld rond het kampvuur met elkaar marshmallows roosteren. Waarbij we dan ook echt zien dat er zulke mooie, leuke, grappige, maar ook diepgaande gesprekken ontstaan. Er wordt gebarbecued, maar er zijn ook veel activiteiten voor kinderen. En iedereen in de buurt kan eraan deelnemen en ook iets aanbieden om te gaan doen.
0: En hoeveel tentjes staan er dan meestal?
2: Dat is heel erg verschillend. Dus we hebben buurtcampings waar wel 100 tenten staan.
0: Oh, wow.
2: En we hebben buurtcampings waar we beginnen met 10 tenten.
0: Ja.
2: We zorgen er wel voor dat het niet meer dan 200 tenten zijn. Want dan gaat het zijn doel ook voorbij. Dan is het lastig om ook echt contact te maken met elkaar.
0: En als iemand nu luistert en denkt, nou, ik wil wel zo'n camping organiseren, mag het ook op een nieuwe locatie?
2: Ja, juist. Ja. We zijn echt op zoek naar nieuwe buurtcampingbeheerders. Die denken van, nou, ik heb wel een mooi veldje of een mooi stadspark hier in de buurt. En het lijkt me ontzettend leuk om mijn buren een fijne ervaring te bieden. En ook gelijk voor jezelf. Je gaat misschien ook wel talenten van jezelf ontwikkelen of leren kennen. Op het gebied van organisatorisch. En dat je met elkaar in verbinding komt. Dat is echt heel bijzonder.
0: Ja, en je doet het niet alleen. Dat is goed om even te benadrukken inderdaad. Jullie helpen en je gaat natuurlijk een clubje mensen om je heen organiseren om het samen te doen.
2: Absoluut. We begeleiden je echt van A tot Z. Dat is inderdaad belangrijk. En ook als je denkt van dat kan ik niet. We kijken juist heel erg van wat kan je wel? Wat zou je wel leuk vinden? Ja. En iedereen heeft wel een talent. En wat je niet hebt, dat zou je kunnen ontwikkelen. En anders dan ga je inderdaad andere mensen om je heen verzamelen die dat wel kunnen.
0: Nou, helemaal goed. Jouw oproep die staat ook op nhhelpt.nl in de categorie aanbod. Er staat ook een linkje voor een online informatieavond die er binnenkort is. Dus als mensen even eraan willen proeven, dan kan je daarop klikken en kan je je aanmelden. Fleur Gabel van Stichting De Buurt, hartelijk dank. En ik wens je nog een fijn staartje van de zomer.
2: Heel erg bedankt ook. En ik hoop op heel veel meer buurtcampings volgend jaar weer. Want het was ontzettend leuk. We hadden de afgelopen jaren 70. We hopen op nog meer buurtcampings volgend jaar.
0: Op naar de 100.
2: Yes, precies. Op naar de 100. Dankjewel.
0: Dankjewel. Doei.

0: Suzanne Vega met het prachtige nummer Luca.
1: NH helpt.
0: Veel oproepen die iets met vakantie te maken hebben vandaag. Zowel van de vakantiebank als van de buurtcamping. En Marcel, je hebt daar nog een leuke vakantietip bij voor mensen die nog even in de zomerse sferen willen blijven?
2: Nou, morgen hebben we weer vakantieadressen op de radio. Hè. De adres onbekend is op vakantie. En daarna hebben we vakantieadres. En Bas van Tijdingen die doet dat morgen weer tussen 12 en 2. En dan gaat hij weer allerlei... gaat de kriskras door de wereld eigenlijk met muziek over de hele wereld. En aan zich kaarten die hij voorleest.
0: Heerlijk.
2: Van mensen die ze ingestuurd hebben.
0: Voor de thuisblijver toch een beetje vakantiegevoel.
2: Dat is best leuk. Zo.
0: Klinkt goed. We gaan luisteren. Straks na het NOS Journaal nog een heel uur NH helpt. Dan gaan we het hebben over verslaving. En over hoe je anderen nodig hebt om daar vanaf te komen. En we gaan het hebben over spekkoek.

0: Beleef de marine op en onder zee in het Marine Museum. Daar ontmoet je zeehelden, ontdek je de wereld van de marine en stap je aan boord van een echte onderzeeboot. Plan je bezoek op marinemuseum.nl.
1: Waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
2: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
3: Dus het maken van staal wordt schoner?
4: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
5: Maar moet dat dan in Nederland?
6: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
1: En wat levert dat dan op?
4: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
1: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
7: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
8: Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals een grotere uitstootvrije zone voor bestel- en vrachtauto's. Geef uw mening via de online vragenlijst of op een van de bijeenkomsten. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.
9: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
10: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
11: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van Prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
10: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
12: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
13: Hallo, eet smakelijk voor straks.
12: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
14: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden eSIM.
12: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
14: Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis weer met Golden eSIM.
15: Ik ben Ellie uit Stompetoren.
16: Hoi, ik ben Riff en ik kom uit Haarlem.
17: Ik ben Sunny uit Amsterdam.
18: Hi, ik ben Emily en ik kom uit Hoofddorp.
19: Ik ben Peter uit Stompetoren.
20: Ik ben Lisanne en ik kom uit Limmen.
21: Thuis in heel Noord-Holland.
22: Het is 1 uur.
23: Zit van der Linde met het NOS-journaal. De onderhandelingen over een handelsakkoord tussen de VS en Canada zijn mislukt. De landen hadden voor vanochtend een deadline gesteld, maar vlak daarvoor trok Canada zich terug. Volgens de Canadese regering ging het mis toen de VS op het laatste moment allerlei grote dingen wilde veranderen aan de deal. Nu er geen akkoord is, voert de VS hoge importtarieven in op bepaalde Canadese producten. Canada zegt dat het op dezelfde manier zal reageren op die tarieven. Oekraïne heeft vannacht in Rusland opnieuw een droneaanval uitgevoerd op een magazijn van een webwinkel. Het gaat om een magazijn van Ozon. De laatste tijd zijn er ook aanvallen geweest op distributiecentra van Wildberries, een andere webshop. Oekraïne zegt dat daar spullen liggen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. Formule 1-coureur George Russell heeft de sprintrace in Zandvoort gewonnen. De Mercedes-coureur was vrijdag al de snelste in de kwalificatie en startte daarom vanaf pole position. Charles Leclerc en Lando Norris werden tweede en derde. Max Verstappen is als zesde geëindigd. Later vanmiddag wordt de kwalificatie voor de hoofdrace van morgen gereden. Tienduizenden fans zijn vanochtend met de trein naar Zandvoort gekomen voor de laatste Grand Prix in Nederland. Er is ruimte voor zo'n 100.000 bezoekers. Een Japanse vader is door de politie teruggefloten omdat hij zijn zoon van 7 had achtergelaten op de berg Fuji. De man wilde met zijn 2 zoons naar de top, maar de jongste werd moe. Toen liet hij hem met wat snacks wachten op een bankje, ook al zou het nog 8 uur duren tot de vader en broer terug waren. Een medewerker van een berghut schoot de hulp en belde de politie. Die spoorde de vader op en gaf hem opdracht om terug te komen. Het is nog niet duidelijk of de vader wordt vervolgd. Het weer. Vanmiddag wisselen zon en buien elkaar af. Het wordt maximaal 18 tot 20 graden. Ook vanavond nog kans op een bui. Morgen vaker droog, dan is het 19 of 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Beleef de marine op en onder zee in het Marine Museum. Daar ontmoet je zeehelden, ontdek je de wereld van de marine en stap je aan boord van een echte onderzeeboot. Plan je bezoek op marinemuseum.nl.
2: Helpende hand uit de buurt nodig? Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf of iemand waar je voor mantel zorgt. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
3: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
17: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van Prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
24: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
25: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
24: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
25: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
26: Leren mediteren? Zen.nl.
27: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
28: Leren mediteren? Zen.nl.
9: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
29: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maakt bereikbaar.
30: Nu bij Zeeman. 5-pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinderonesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
29: TKE Trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
31: NH helpt.
32: Met Rachel Morsink.

0: Angel of Harlem van U2 hier op NH Radio.
1: NH Helpt.
0: Goedemiddag, welkom bij NH Helpt. Leuk dat je luistert. Aan mijn zijde Marcel voor productie en redactie. Goedemiddag, Marcel.
2: Goedemiddag.
0: Ik was een beetje snel, hè? Je vloog naar de microfoon toe.
2: Ik vloog naar de microfoon. Ik was even iets anders aan het doen. Maar
0: je bent er.
2: Het is hier altijd heel druk bij jou. Dus eigenlijk moet je er steeds bij blijven. Maar ik ben erbij, hoor.
0: Je bent erbij. Je bent ja. Helemaal goed. Komen er nog appjes binnen met leuke oproepjes die we even moeten noemen?
2: Een foto van de daadwerkelijk zo'n weggooischort waar we het net over hadden voor de egelopvang.
0: Ja.
2: Er was dus Ria die appte van, ik heb nog 100 schorten liggen van COVID nog over, blijkbaar.
0: Zo, ja.
2: En die kun je wel dan mooi gebruiken als je met die egels bezig bent, kan ik me zo voorstellen.
0: Dat was een mooie voltreffer.
2: En daar stuurt ze een foto van, ja, dat ziet er echt als een weggooischort, inderdaad.
0: 100 stuks heeft ze er.
2: Ja.
0: Ja. Ja. Heb jij ook iets wat je wil wegdoen, wat je wil doneren, of heb je ergens hulp bij nodig, dan kan je dus bij ons terecht, 088 850 51 52. En ik wil ook even om hulp vragen, Marcel.
2: Wat heb je?
0: We hebben iets leuks gedaan bij NH Helpt. Fieke en ik, Fieke die hoort ook bij het NH Helpt team, maar die zit meestal achter de schermen. We hebben een flyer laten maken, een NH Helpt flyer, die wij overal neerleggen in buurthuizen en bibliotheken. Kunnen mensen er eentje van pakken, kan je de QR-code scannen en dan kan je meteen een oproepje plaatsen op nhhelpt.nl.
2: Okay.
0: En ik zat te denken, als mensen graag een stapeltje willen, dan mogen ze ons nu appen of bellen en dan stuur ik een envelopje toe.
2: Oh ja.
0: En op die manier help je ons dus om die flyer te verspreiden en om NH Helpt nog groter en bekender te maken.
2: En dan op een mooi punt te leggen bij een bibliotheek of een stichting.
0: Een van die rekjes. Of als je iemand spreekt dat je denkt, oh, die wil misschien een oproepje doen. We gaan het ook via onze verslaggevers verspreiden in de hele provincie. En dan komen er steeds meer oproepjes en steeds meer mensen op nhhelp.nl.
2: Heb je ook een filmpje van gemaakt van de flyers uitdelen? Of is dat niet?
0: Nee.
2: Mensen bedenken dat.
0: Dat zou dan weer jouw ding zijn.
2: Nee, maar dat bedenk ik wel deze.
0: Hey. Wel een foto.
2: Wel een foto.
0: Ja. Okay. En wel op Facebook laten weten dat wij hard aan aan de slag zijn.
2: Nou, ben benieuwd wat er binnenkomt.
0: Ja. We hebben lekker nog een heel uur NH Helpt voor de boeg. Waar gaan we het over hebben? We spreken zo Amies uit Haarlem. Zij organiseert een speurtocht volgende week. We gaan het hebben over een hele bijzondere lezing. Volgende week woensdag over verslaving. We spreken Jolanda daarover. En we gaan even kijken straks wat de sfeer is in Zandvoort. Bij de Formule 1 natuurlijk. Maar eerst gaan we het eventjes hebben over de NH Helpt taart. Na Max en Andy Grammer.

0: Max en Andy Grammer met een heel abrupt einde. The Thing I Love.
1: NH helpt.
2: Wie is een taart waard? Wie is een taart waard?
0: Wie is een taart waard? De belangrijkste vraag van de week. En vandaag geven we er geen weg, helaas, Marcel. Ja, je kijkt me verschrikt aan. Maar we gaan wel even vertellen hoe je iemand kan trakteren op zo'n taart.
3: Hoe werkt het?
0: Hoe werkt het? Nou, ken jij iemand, Marcel, waarvan je zegt, die zou ik wel graag een keer willen verrassen met een taartje?
3: Jawel.
0: Ja?
3: Ja.
0: Je buurvrouw, je moeder?
3: Nee.
0: Je oude juf?
3: Nee.
0: Wie?
3: Maar moet ik dat vertellen nu?
0: Ja.
3: Oh.
0: Heb je wel iemand of doe je alsof?
3: Nee, ik heb wel iemand.
0: Wil je dat toch vertellen?
3: Dat is toch genoeg al eigenlijk, vind je niet? Ja, nee, maar hoe überhaupt dat je iemand in je hoofd hebt van, ja, dat zou ik wel willen.
0: Die
3: heb jij toch ook wel?
0: Ja, want bij NH Helpt draait alles om elkaar helpen. En die taart is bedoeld voor mensen die dus eigenlijk altijd al klaarstaan voor anderen. En anderen helpen waar het nodig is. En als je dus zo iemand kent, vaak is dat een buurman die heel veel klusjes doet in de buurt. Of je moeder of je dochter die elke week langskomt voor een kopje koffie. En waar je heel blij mee bent. Of iemand die de boodschappen voor jou doet. En als je dus zo iemand kent, dan mag je die een keer in het zonnetje zetten. We hebben de taart in het leven geroepen om de kanjers van onze provincie een keertje te belonen. Maar, dat is een goede toevoeging, het mag ook een hart onder de riem taart zijn.
3: Oh, oké. Okay. Ja. Om iemand te steunen.
0: Eigenlijk om iemand te steunen, ja. Ja. Dus dan help jij iemand met die taart.
3: Oh, dat kan ook. Zo van, je hebt een rare periode gehad en hier is een taart. Zo.
0: Ja.
3: Dat kan ook.
0: Succes met je leven. Nee, maar hier is een taart en door.
3: Van. Ja, dat steuntje in de rug. Ja.
0: Een steuntje in de rug. Een steuntje in de rug. Wil je ons inmiddels al vertellen wie jij wil gaan trakteren op een taart? Of gaan we het gewoon een keer over een paar weken op de radio doen?
3: Nee, dat gaan we niet doen. Maar nee, dat zit wel in het hoofd. Dat is ook wel belangrijk. Dat nu, misschien zitten nu ook wel mensen te luisteren die niet over de drempel willen. Ja, moet ik dat helemaal gaan zeggen en doen en zo?
0: Die dat eng vinden.
3: Die dat eng vinden, maar wel in het hoofd hebben. Maar misschien dan toch nu denken, ja, wel heel leuk om
0: want
3: te doen.
0: Want het is eigenlijk een kleine moeite. Ja. Hoe doe je het? Je gaat naar nhnieuws.nl/taart. Dus niet naar nhhelpt.nl, maar naar nhnieuws.nl/taart. Daar vind je een klein formuliertje, dat vul je even in. Wat is jouw naam? Wie wil je verrassen en waarom? Waarom verdient hij of zij een taart? En dan druk je op versturen en dan komt dat in mijn inbox terecht. En dan neem ik contact met je op om te kijken wanneer het uitkomt om die taart te laten bezorgen. Die wordt dan op zaterdagochtend bezorgd. Daarom zit ik hier op zaterdagochtend altijd duimen te draaien van, is die er al? Is het goed gegaan? Of is de postbode verdwaald? En dan bellen we op de radio zowel met de aanvrager als de ontvanger. De ontvanger weet dan nog helemaal van niets. Van wie komt die taart? Waarom verdien ik dit? Wie heeft dit geregeld? En dan mag jij op de radio gaan vertellen, jij als aanvrager, waarom de ontvanger de taart verdient en waarom je diegene zo graag in het zonnetje wilde zetten. En dat levert vaak heel mooie verhalen op.
1: NH helpt.
2: Wie is een taart?
4: Omdat ik vond dat je wel een opkikkertje kon gebruiken na al je pech.
2: Waard. Wie is een taart waard?
4: Ja, natuurlijk.
0: En hoe fijn is het om Carina als vriendin te hebben?
4: Ja, super lief mens. Die heel veel verwacht. Ik krijg helemaal een beetje emotioneel.
2: Ook iemand aanmelden voor Wie is een taart waard? Ga dan naar nhnieuws.nl/taart en vul het formulier in. Wie is een taart waard?

0: Rio van Maywood hier op NH Radio.
1: NH helpt.
0: Ja, we zijn lekker bezig met NH helpt, maar we kunnen er niet omheen. Het is natuurlijk het weekend van de Formule 1. Ben jij groot fan, Marcel?
2: Nee. Jij?
0: Ik lees dit nieuws. Maar ik zit niet aan de buis gekluisterd.
2: Ik wil dat zeggen. Maar heb je wel mensen om je heen die aan de buis zitten? Voor de buis? Achter de buis? In de
0: hier,
2: buis?
0: Hier op de redactie?
2: Ja, maar niet thuis. Er wel een paar verslaafd, iemand zit thuis op de bank.
0: Nee, nee.
2: Zich afzonderd.
0: Hoe gaat het eigenlijk nu bij het racen? Dat vraag ik aan jou. Weet jij er iets van? Wij zijn echt een stel leken hier. Slecht verhaal. Maar wie het wel weet, wie ons wel kan vertellen hoe het nu in Zandvoort is, dat zijn Bart Slim en Nina Vermeulen. Dat zijn onze verslaggevers die het hele weekend daar zijn om de sfeer te proeven en daar verslag van uit te brengen. En Bart heeft ons een berichtje gestuurd waarin hij laat weten hoe het er is.
3: Hier in Van Spijkstraat in Zandvoort kijk je je ogen uit naar alle versierde terrassen, tuinen en balkonnetjes. Het zijn zwart-wit vlaggen, er is keiharde muziek. En er is een oneindige stroom van mensen die allemaal richting dat circuit lopen, waar op dit moment die sprintrace bezig is. Je merkt aan alles dat de Formule 1 nog volop leeft hier in het kustdorpje. Het is een komen en gaan van mensen. Het is een waar spektakel. Je hoort de racegeluiden op de achtergrond. En het hele dorp staat in het teken van de allerlaatste Grand Prix hier op het circuit van Zandvoort. Het is genieten geblazen. Het is druk. Het is sfeervol. Het is gezellig. En het is de moeite waard om hierheen te komen. Het vervoer hierheen ging eigenlijk perfect. Gisteren was het niet zo heel erg druk in de treinen. Vandaag was het, ik denk wel twee keer zo druk. Volle treinen, maar geen onvertogen woord. De NS heeft het allemaal picobello geregeld. Het is kortom genieten geblazen hier in Zandvoort.
1: NH helpt.
4: NH.
1: Rachel Morsink.

0: Rose, Hornsby en Derange met The Way It Is.
1: NH Helpt.
0: Zoals je weet is er bij NH Helpt de categorie vraag, maar ook de categorie aanbod. De een heeft ergens hulp bij nodig en de ander heeft juist iets leuks in de aanbieding waar hij een ander blij mee wil maken. De enige regel is eigenlijk dat er geen geld mee gemoeid mag zijn. Alles is dus gratis. En zo'n mooi aanbod staat ook op onze website nhhelpt.nl. Het komt van Jolanda Huiting uit Alkmaar. Zij kampte met verslaving en wil daar nu graag anderen bij helpen. Jolanda, goedemiddag.
2: Goedemiddag, hallo. Fijn dat je belt.
0: Ja, nou, fijn dat jij je verhaal wil doen. Jij geeft namelijk volgende week woensdag een lezing. En daar zou je graag zoveel mogelijk mensen willen bereiken met jouw verhaal. Vertel.
2: Ja, ik vond het een heel mooi liedje over wat je net... That's the way it is. Want ik heb heel lang gedacht, dit is wie ik ben. Ik ben iemand die moet drinken elke dag. Dit hoort bij mij, dit past bij mij. En uiteindelijk kwam ik in een web terecht... Wat

0: verslaving heet. En kon ik mezelf daar niet meer uitkrijgen. En elke dag deed ik eigenlijk iets wat ik verschrikkelijk vond. Maar het was vooral mijn gedrag wat heel erg naar werd. Vooral naar mijn dochter toe. En ook naar mezelf toe. Er zat totaal geen zelfliefde meer in. En ik dacht, weet je, dit is wie ik ben. Ik accepteer het. It's the way it is.
1: Ja. Ik geef er dan over. Het is kut. Ik zit in de put.
0: Ja, ik kan er toch niet mee stoppen. Ik heb het zo vaak geprobeerd. En ik ga gewoon iedere keer weer halen. Dus ik accepteer maar gewoon dat ik dit ben. En uiteindelijk heb ik 4,5 jaar geleden... tegen mijn dochter gezegd ook... ik heb hier geen zin meer in. Ik stop hiermee. Ik was helemaal op. Ik was moe. Ik had echt geen zin meer in het leven. En toen heeft mijn dochter gezegd... ik kan nog niet zonder jou... En toen dacht ik, hoezo kan je nog niet zonder mij? Ik ben een waardeloze moeder. Het gaat maar om één ding in mijn leven en dat is om mijn middel. Ik ben, als ik in gebruik ben, enkel met mijn middel bezig. Enorm egoïstisch. En iedereen moest eigenlijk maar zo ver mogelijk bij me wegblijven... met de gordijntjes dicht. En het liefst zat ik alleen te zuipen.
1: Ja.
0: En toen heeft mijn dochter gezegd, ik wil nog niet zonder jou. En die woorden hebben mij doen knakken. En toen ben ik op mijn knieën gegaan. En toen heb ik gezegd, meisje, ik ga er alles aan doen om te veranderen. En ik ben naar de kliniek gegaan. Ik heb mezelf op laten nemen. En ik heb mezelf echt ook daar heel goed doen inzien. Ik ben verslaafd.
1: Ja.
0: Ik ben niet iemand die het kan hanteren. Ik moet elke dag hebben... Ik kon geen dag stoppen en ze hebben me in de kliniek handvaten gegeven... hoe ik een mooi leven kon krijgen in herstel. En dat doe ik nog steeds elke dag. En daar wijk ik ook niet van af. Dus, en om anderen te helpen misschien ook deze stap te zetten... en dat je kan horen van hey, er is een leven na de verdoving... denk ik, ik ga het delen. En vandaar dat ik woensdagavond deze lezing geef over mijn herstelverhaal.
1: Jeetje, Jolanda, ik ben er helemaal stil van. Wat prachtig dat je er zo openhartig over wil vertellen. Zowel bij de lezing, maar ook gewoon hier nu op de radio.
0: Ja. Ja, ik merk dat er toch een heel groot stigma op zit. En dat wil ik er best wel graag af hebben. Want ik had zelf dat stigma ook als ik naar mijn werk fiets. Want ik had altijd nog wel werk. En dan zag ik mensen om 9:30 's morgens met een blik bier. En dacht ik, ja, die zijn pas erg. Die zijn verslaafd. Maar eigenlijk was ik net zo erg, alleen begon ik later.
1: Ja.
0: Het heeft zo'n schaamte ook, omdat je natuurlijk... Ik ben moeder het klopt gewoon niet met wie ik 's morgens was. 'S morgens was ik heel sociaal en gezellig. En 's middags transformeerde ik in een of ander monster die dood wilde. En dat was niet meer te rijmen met elkaar. Dat was me zo... ik was daar zo zat van dat ik dacht, ik stap uit dit leven...
1: Ja.
0: Of ik ga er alles aan doen om te leven... en hoe ik met het leven om moet gaan zonder te verdoven. Want ik heb 30 jaar gedronken en dat is best veel.
1: En je zegt ook, ik ben nog steeds in herstel, toch? Elke dag is het nog hard werken.
0: Ja.
1: Ja,
0: voor mij wel.
1: Ja.
0: Ja, ik heb te maken met iets wat 30 jaar zin gekregen heeft. Dus dat is best wel een hele grote ruimte in mijn brein geworden. Ik zeg altijd, ik heb één vijand, dat is mijn eigen brein. Want die vertelt me nooit wat leuks. Die zegt altijd, je bent het niet waard, je ziet er niet uit. Ik heb ook chemo's gehad na borstkanker. En heb ik een heel oud gezicht gekregen. En ik haatte mezelf echt. En nu denk ik, jeetje, weet je, je doet je best. En vandaag gebruik ik niet. Ik kijk heel erg naar alleen vandaag. Soms is het alleen dit uur gebruik ik niet. Want ik weet hoe sluw mijn vijand is. En ik wil nooit meer terug naar dat hele zwarte gat waar ik in zat. En door het juist te delen blijf ik zelf ook in herstel.
1: Je hebt eerder ook de wandelgroep Klaar Mee, Loop Mee opgericht. En hoop jij nu eigenlijk weer gewoon bijna een beweging op te richten... en mensen te inspireren?
0: Oh, dat klinkt wel heel mooi. Dat is een heel mooi bruggetje. Nou, dat zou geweldig zijn.
1: Ja.
0: Als ik iemand kan raken met het delen van mijn verhaal, dan doe ik dat graag. En ik heb al de eerste aanmeldingen echt binnen en dat vind ik echt superleuk. De vorige keer heb ik het georganiseerd in mei, toen was er niemand.
1: Oh.
0: En ik heb het ook 2 jaar terug georganiseerd. Of 3 jaar terug een keer heb ik mijn verhaal verteld. Ook in de Alkenhorst, waar ik toevallig ook Klaar Mee, Loop Mee ben gestart. En toen waren er wel 40 mensen. Maar het maakt mij niet zoveel uit. Als er 2 mensen zijn waarvan ik 1 iemand kan raken, vind ik dat prima. Dus de kwaliteit, kwantiteit, hoe gaat het ook alweer? Dus iedereen is welkom.
1: Ja.
0: Ik heb nu ook een aanmelding gekregen van een mevrouw... die haar kind is verslaafd. ja, misschien hebben die er ook iets aan. Dus iedereen mag komen. Ik vind het zo belangrijk om te doen dat ik vooralsnog de zaalhuur zelf betaal. En dan ga ik gewoon kijken wat eruit komt. Misschien kan ik iemand helpen.
1: Volgende week woensdag. Vertel nog even waar en
0: nee,
1: hoe laat.
0: Deze woensdag.
1: Aankomende woensdag, ja.
0: Aankomende woensdag. En ik start om 7:00 s'avonds in de Alkenhorst. Dat is op de Schelfhoutlaan nummer 2 tot en met 4 in Alkmaar bij het Hoefplan. En het is een uurtje hoor, het is niet te lang. En vooralsnog koffie en thee zelf halen.
1: Zelf meenemen. Oh, zelf halen, zelf betalen aan de bar.
0: Ja.
1: Nou, ontzettend mooi dat je hier en dapper dat je hier bij Anna helpt je verhaal wilde vertellen, Jolanda.
0: Heel graag gedaan.
1: Ik wens je heel veel succes toe met je missie.
0: Dank je wel.
1: Dat je maar heel veel mensen mag bereiken.
0: Nou, heel fijn. Dank je wel.
1: Dank je wel.
0: Fijne
1: dag.
0: Oké,
1: dag. 2, 3.

0: Lekker swingen op de Doobie Brothers. Listen to the music hier op NH Radio.
1: NH Helpt.
0: Nog een leuk aanbod op nhhelpt.nl. Namelijk een speurtocht voor kinderen volgende week zaterdag in Haarlem. In de Indische buurt om precies te zijn. En de organisator is Amies Agung Boersma. Amies, goedemiddag.
2: Hi, goedemiddag.
0: Onder de titel Op zoek naar spekkoek organiseer jij 3 buurtetentjes en nu dus ook een speurtocht voor kinderen.
2: Dat klopt.
0: Hoe kwam je op dat idee?
2: Ik ben zelf Indisch, heb Indonesisch gestudeerd en woon nu al meer dan 10 jaar in de Indische buurt in Haarlem. En ineens vielen al de puzzelstukjes bij elkaar. De gemeente die had ook nog een hele leuke subsidieronde. Toen dacht ik, nou weet je, ik ga het gewoon doen. En er hebben meer dan 900 mensen op mijn idee gestemd. Dus
0: wow.
2: Ik mocht het gaan doen. Ja, superleuk.
0: Oh, je hebt een kleine subsidie gekregen om dit te gaan doen.
2: Ja.
0: Ja. En je hebt al 2 buurtetentjes gehad. Hoe was dat?
2: Klopt, ja, ontzettend leuk. Echt heel bijzonder. Allerlei mensen die elkaar dus nog helemaal niet kenden. Ik laat ze dan met elkaar in gesprek gaan en natuurlijk heel lekker eten. Allemaal mooie verhalen gehoord van mensen die... Er is 1 buurman die blijkt al 70 jaar in deze straat te wonen waar ik woon.
0: Ja.
2: En die vertelde dan prachtige verhalen over hoe dat was om hier op te groeien toen er nog weinig auto's reden en zo. En die had ook nog van zijn zolder een Indonesisch instrument meegenomen, wat hij ooit eens had meegenomen op vakantie. Dus nou ja, dus zo komen een beetje verhalen uit de wijk samen met verhalen uit Indonesië. En proberen we een beetje de link te leggen met ook de herkomst van de straatnamen. Want heel veel mensen weten eigenlijk helemaal niet... ik woon in de Aceh-straat.
0: Ja.
2: Wat Aceh eigenlijk is. Dus ik heb een hele grote kaart van Indonesië. Iedereen krijgt een straatnaambordje. En dan gaan we allemaal samen op zoek naar... waar ligt Aceh eigenlijk op de kaart in Indonesië bijvoorbeeld?
0: Oh, wat leuk. Dat was bij de etentjes. Of dat is ook bij de speurtocht?
2: De kaart hangen we ook op bij de speurtocht. Dus dat is ook een van de onderdelen van de speurtocht, ja.
0: En weet jij zelf inmiddels alle verhalen achter de straatnaamborden?
2: Nee, zeker niet. Nee. Dus ik stel me ook zeker niet op als de expert. Ik weet er wel wat van, maar zeker niet alles. Dus het is ook heel leuk om samen echt te zoeken. En heel veel mensen hebben natuurlijk ook al onderzoek gedaan van... wat betekent het eigenlijk? En die weten dan ook van alles over te vertellen. Dus het is ook heel erg de bedoeling dat we onze kennis samen brengen.
0: Ja, het is wel heel mooi dat jij Indonesische roots hebt en dan zelf in de Indische buurt woont. Of zeg jij van ik wil gewoon alleen nog maar in Indische buurten wonen in Nederland?
2: Nou, eigenlijk ja, misschien nee. Nee ja, het is toevallig. Ik heb in Amsterdam ook ooit eens in de Indische buurt, ook in de Aceh-staat gewoond. Ja, heel toevallig.
0: Wat grappig, ja.
2: Maar nee, ik heb er niet op uitgekozen. Het is inderdaad puur toeval, ja.
0: Leuk. En dan volgende week dus de speurtocht. Mensen moeten zich even aanmelden. Wat staat er precies op het programma? Hoe ziet het eruit?
2: Ja, het idee is, we komen allemaal bij elkaar bij ontmoetingscentrum De Schakel. Tussen 3 en 3:30 volgende week zaterdag. Dan krijg je een zoekspeurkaart van de buurt. Met daar staan punten op. En als je naar die punten gaat, dan kom je bij mensen die iets in de aanbieding hebben. Dat kan zijn kroephoekhappen of een quiz over Indonesië. Of spekhoek met limonade, kleurplaten, fotoshoot, muziek misschien. Het idee is dat je langs al die stops loopt, daar iets leuks doet. En dan daarmee letters verzamelt. En als het goed is, kom je dan ergens tegen 5:00 bij het Spaarnekade terras uit. Met alle letters. En heb je de oplossing gevonden. En dan hebben we daar een feestelijke afsluiting met een barbecue.
0: Wat leuk, wat mooi. En ik zeg net, het is voor kinderen, maar is het eigenlijk gewoon voor jong en oud?
2: Zeker, ja, dat wilde ik ook al meteen zeggen. Van grote mensen zijn ook zeer welkom.
0: Het is gewoon een hele mooie manier om je buurt een beetje beter te leren kennen.
2: Ja, ja, en wat erg leuk is dat kennelijk is 29 augustus de dag waarop iedereen in de Indische wijk hier straatfeesten organiseert. Dus er zijn ik heb er zeker al van 3 gehoord. En daar lopen we dus ook langs. Dus er zijn wat stops op plekken waar ook straatfeesten zijn. Dus volgens mij wordt het echt een heel feestelijke wandeling.
0: Goede sfeer. En zoek je ook nog mensen die op de route iets willen organiseren?
2: Ja, dat is zeker welkom. We hebben nu al een goed aantal stops. Maar als er mensen zijn die in de Indische wijk wonen, dan laat het wel weten. dan heel graag.
0: Ja, en deelnemers moeten zich inderdaad even aanmelden, hè?
2: Ja, je kan je aanmelden gewoon via onze website. En je kan ook aanwaaien bij Ontmoetingscentrum De Schakel. Maar het is fijn voor ons om een beetje een idee te hebben, vooral van hoeveel mensen er bij het barbecue zullen zijn in verband met de catering.
0: Dus, ja. Ja, en zowel de etentjes als de speurtocht, die organiseer jij onder de naam Op zoek naar spekkoek. Ik was even benieuwd, is de prijs een lekker groot stuk spekkoek?
2: Nou, dat laat ik natuurlijk in het midden nog. Dat begrijp je.
0: Dat is nog even een verrassing.
2: Dat is een verrassing.
0: Ja. Nou, alle informatie om je aan te melden, die staat ook bij jouw oproepje op nahelps.nl in de categorie aanbod. Tot slot, hoeveel zin heb jij in volgende week?
2: Ja, ontzettend veel zin. Ja, heel veel laagjes zin, net als de spekkoek.
0: Oh ja, mooi gezegd. En de boodschap aan iedereen die luistert, kom gewoon langs, sluit aan en leer je buurt beter kennen, zou ik zeggen.
2: Zeker, zeker. The more the merrier. Dus heel leuk als iedereen mee komt doen.
0: Amies Boersma van Op zoek naar spekkoek, dank voor je verhaal en ontzettend gaaf dat je dit organiseert in jouw buurt. Ik wens je heel veel plezier volgende week.
2: Dank je wel, fijne dag.
1: NH helpt.

0: Alex Warren met het nummer Passenger.
1: NH helpt.
0: Ja, voor de zomervakantie hadden we een hele leuke oproep hier in de uitzending. De oproep kwam van Docus uit Schermerhorn. En hij verzamelt pennen en hij wilde er graag nog veel meer hebben. Kan je die oproep nog herinneren, Marcel?
2: Ja, dat weet ik zeker. En volgens mij ging jij er ook een filmpje van maken. Maar ik weet niet of dat zo is gelukt.
0: Dat klopt, want van alle kanten stroomden de pennen toe. En het waren er op een gegeven moment zoveel dat we zeiden, ja, die gaan we gewoon zelf even bezorgen bij Docus. En ja, hij was daar heel blij mee. Dus hij heeft een bedankje voor iedereen.
3: Oh. Bedankt voor de pennen. En kom eens een keer een bakje halen. Met je pannen natuurlijk, hè.
0: Dat vindt Docus dus het allerleukst als je de pennen zelf komt langsbrengen en dan even blijft hangen voor een bakje koffie. En je partner is ook welkom. Hoe meer gezelligheid, hoe beter. En het leuke is, deze video is dus te bekijken op onze Facebookpagina NH Helpt. Mm-hmm. Even zoeken en dan kan je ons volgen. En dan krijg je die voortaan meteen vooraan op je tijdlijn te zien. Mm-hmm. Heel leuk filmpje. Maar het leuke is, we hebben dat dus gepubliceerd en nu komen er weer nog meer reacties binnen.
2: Oh my god.
0: Er heeft zelfs iemand gebeld die zei, ja, ik heb 3.000 of 4.000 pennen liggen.
4: Echt.
0: Ik viel stijl achterover. Oh, wow. En die hebben we in contact gebracht met Docus. En die gaan dus binnenkort ook bezorgd worden.
2: Hij moet ook heel veel koffie zetten. Want hij zei, ik kom dan ook wel even een bakje drinken als je een pen komt brengen. Maar dan heeft hij heel veel koffie te zetten.
0: Gelukkig zijn het niet 4.000 losse pennen, maar 1 kopje koffie.
2: Ja, nee, snap ik. Maar nog meer mensen die iedere keer langskomen met pennen. Nou, dat gaat rap, hoor.
0: Ja, gezellig,
2: leuk,
0: hè?
2: Hoor.
0: Ja, helemaal goed.
2: Gezellig.

0: Madonna met True Blue.
1: NH helpt.
0: Ik blik nog even terug op een aantal van de oproepen die hier vandaag voorbij kwamen. Jolanda bereikt graag zoveel mogelijk mensen met haar verhaal over verslaving en afkicken. Aanstaande woensdag dus in Alkmaar. Vakantieadressen gezocht in heel Noord-Holland voor de zomer van 2027. En de egels in huizen die kunnen je hulp weer hard gebruiken. Ze zoeken daar verzorgers en iemand met marketingervaring. Alle oproepen van vandaag die kan je nog eens rustig teruglezen op nhhelpt.nl. En hier zijn we alweer aan het einde gekomen van deze uitzending. Op deze, ik kan wel zeggen, zonnige zaterdagmiddag. Straks luister je hier naar de broers Nico en Leo in het programma De Duizend van Driessen. Marcel, dank je wel weer voor vandaag.
2: Ja, die Zandvoort-updates even in de gaten houden, hè, bij ons online en op tv.
0: Blijf het volgen.
2: Ja.
0: Ja, gaat Max Verstappen winnen of niet?
2: Dat is de vraag.
0: Dat is de vraag.
2: En de sfeer eromheen, die vind je bij ons.
0: We gaan het volgen. Volgende week zaterdag is NH Helpt er weer tussen 12 en 2. Ik heb er nu alweer zin in en ik wens jullie allemaal een heel fijn weekend. Tot later.
3: Doei, doei. Doei.
4: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
5: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rabo-dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rabodakwerken.nl.
6: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand Reis Specialist, Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
7: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
6: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
8: Leren mediteren, zen.nl.
9: Het hart wordt niet dement, van psycholoog Huub Buysse. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement, van Huub Buysse.
10: Leren mediteren, zen.nl.
9: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement, van Huub Buysse.
11: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
12: En hoe was het bij het ING servicepunt?
13: Goed, het is gelukt.
12: Wat is er gelukt?
13: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
12: Fluitje van een cent dus?
13: Nou, het was wel wat meer dan dat.
14: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
11: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
15: Ik ben Ina en we wonen in Hoorn.
16: Ik ben Sam van Haaster. Ik heb geen vaste woonplek, want mijn woonplaats is mijn schip.
17: Ik ben Kirsten, kom uit Goed.
18: Ik ben Joep uit Beverwijk.
19: Thuis in heel
20: Het is 2:00. Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De onderhandelingen over een handelsakkoord tussen de VS en Canada zijn mislukt. De landen hadden voor vanochtend een deadline gesteld, maar vlak daarvoor trok Canada zich terug. Volgens de Canadese regering ging het mis toen de VS op het laatste moment allerlei grote dingen wilde veranderen aan de deal. Nu er geen akkoord is, voert de VS direct hoge importtarieven in van 50% op bepaalde Canadese producten. Canada zegt dat het op dezelfde manier zal reageren op die tarieven. Oekraïne heeft vannacht in Rusland opnieuw een drone-aanval uitgevoerd op een magazijn van een webwinkel. Dat vloog in brand. Volgens Rusland raakten meerdere mensen gewond. Het zou de eerste aanval zijn op een magazijn van Ozon, de op één na grootste webwinkel in Rusland. De laatste tijd zijn er wel geregeld aanvallen geweest op distributiecentra van Wildberries, de grootste Russische webshop. Oekraïne zegt dat daar spullen liggen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. De politie in Brabant heeft gisteren een automobilist van de vluchtstrook van de A58 gehaald bij Oorschot. Een bestuurder stond stil met zijn auto en lag met zijn hoofd op het stuur. De man bleek te hebben gedronken en lag zijn roes uit te slapen. Ook had hij cocaïne gebruikt. Hij heeft meerdere bekeuringen gekregen. Formule 1-coureur George Russell heeft de sprintrace in Zandvoort gewonnen. De Mercedes-coureur was vrijdag al de snelste in de kwalificatie en startte daarom vanaf pole position. Charles Leclerc en Lando Norris werden tweede en derde. Max Verstappen is als zesde geëindigd. En later vanmiddag wordt de kwalificatie voor de hoofdrace van morgen gereden. Dan het weer. Vanmiddag wisselen zon en buien elkaar af. Het wordt maximaal 18 tot 20 graden. Ook vanavond nog kans op regen. Morgen vooral in het noorden een bui. In het midden en zuiden blijft het droog en zonnig. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
18: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-2726-0222.
21: Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals genoeg laadpunten voor elektrische auto's in heel Amsterdam. Geef uw mening via de online vragenlijst of op een van de bijeenkomsten. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.
22: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06-272-60222.
23: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maak bereikbaar.
24: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
25: Ik mag graag tuinieren.
26: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
27: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
28: Ik niet.
24: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
23: TKE Trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
24: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
29: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
30: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
31: Rustig, adem in,
30: ja, maar misschien
31: uit.
30: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
31: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
32: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
33: Leren mediteren? Zen.nl.
32: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
34: Leren mediteren? Zen.nl.
35: Nog wel. Het zijt van de lucht de hele tijd, man. Ja. Af, Kees, met je zomer. Hé, Arend?
4: Ja, we zijn, weet je waar, ik ben zo blij dat we er zijn.
35: Weet je waarom ze het bosplan noemen?
4: Nee.
35: Het is eigenlijk Amsterdamse bos nu, maar vroeger was het bosplan. Nee, ik ken het als bosplan.
4: Ja.
35: Dat wist ik niet.
4: Ja, ik ook. Ik weet het.
35: Echt niet?
4: Ja, ik weet het wel, ja.
35: Ga naar bosplan. Nou, kijk, het was dus in de jaren 30. Had je een grote economische crisis.
4: Ja.
35: En toen zijn er allerlei grote gemeenschappelijke werken aangepakt om mensen toch een beetje aan het werk te krijgen. Dus met duizenden zijn ze het bosplan gaan aanleggen. Het bos gaan aanleggen. Het Amsterdamse bos gaan aanleggen. Dat was het bosplan.
0: Ja, hou.
35: Oh. Ah, op die manier.
0: Wat? En nou wel het toeval. Check maar na. Die man die het...
35: Check maar na.
0: Die het heeft...
35: Ah, kijken of checken.
0: Die heeft...
35: checken is wat
0: hij heeft bedacht, heet ook Bos.
35: Ja?
0: Daarom werd Bosman. Let op.
35: Dit is zo'n, dames en heren, laat u niet misleiden. Want Arend weet niks. Doet ook nooit enige moeite om iets te weten te komen.
0: Ik...
35: En heeft een maatje gevonden in Reinoud... die eigenlijk helemaal nergens voor geschikt is.
0: Oh.
35: En zelfs hier niet voor. Hé, Reinoud, nou, gaat het verder?
1: Ja, goed hoor.
0: En dan moet je nog 3 uur verder, hè? Nu.
35: Ja.
0: Ik heb alles gefect.
35: Wat zei hij?
0: Gefect.
35: Wat? Wat zei hij?
0: Alles gefect.
35: Reinoud, doe jij alles zeggen?
1: Ja, dat laat ik over aan Arend.
35: Ja, wat laat jij niet over aan het ander?
0: Perfect, check. We beginnen eerst met... Allee, wow, maar...
35: Rust gaat dat je zelfs niet eens zelfs naar het toilet gaat. Wat? Maar ja.
0: Met wie gaan we allemaal interviewen? We hebben...
35: Ja, nee, dat is wel leuk. Dat heeft je goed, heb je goed geregeld, Reinhard. Dat is toch een goede producer. Ja,
0: hele goede producer.
1: Nou, bedank je wel.
35: Hubert Holtz?
0: Ja.
35: Uit Koefstein.
0: Uit Koefstein. En die is...
35: Dat schijnt de kleinzoon, de achterkleinzoon van de bedenker van dit bosplan te zijn.
0: Oh, en dan hebben we ook nog in de 2 uur iemand die de vogeltjes kent.
35: Ja, een ornitholoog.
0: Een Duitse ornitholoog.
35: Ja, de heer Abknaller.
0: Ah, de heer Abknaller, daar ben ik benieuwd. De heer Veugelt.
35: Ja, de Veugelijn Abknaller heet.
0: Veugelijn Abknaller. Cat Stevens, Tony Bennett en
35: George. Alles een beetje Arend.
0: En George Baker.
35: Weet je, zit er ook heel raar uit trouwens met je in dat groene pakje.
0: Ja, George Baker.
35: Speel je nou boswachter?
0: Ik ben gecamoufleerd.
35: Dat is het luiste beroep wat er is, hè? Gewoon wachten op een bos.
1: Ja.
35: Ja.
1: En wat moet ik dan zeggen? Nee?
2: NH. De 1000 van Driessen. Met Leo en Nico Driessen.
5: Heel erg leuk. Ik vind het zo fantastisch.
6: Nou, ik heb het gemist, hoor.

0: De 1000 van Driessen.
1: Heeft er iemand dat ding door de voorruit gegooid?
2: Nee, dat heb ik niet.
1: Is er iemand hier die die pot kan openkrijgen?
3: Nee, dat is het ook niet.
2: Nee. Goed, dan ga ik verder met mijn vragen.

0: zo, lieve vrienden van de radio. Als je zelf een idee hebt voor een liedje en het laatste uur een triootje, dan stuur je dat naar...
1: NAMedia.nl. We gaan naar André Verduin luisteren. Maar jij...
0: Ja, wacht even. Nee, Arend, ik kan iets nadoen. Dan moet jij raden wat het is, hè? Ja,
1: oké.
0: Okay. Ja, luister jij ook, hè?
1: Ja.
0: Dames en heren, we zitten in het Amsterdamse bos. En ik ga nu volgende nadoen. Ja, luister je goed? Luister jullie goed?
1: Ja, ik luister. Komt, hè? Het is een houtduif. Het is een houtduif. Hoe? Scheldt u houtduif?
2: Ja, daar lijkt het op. Dan is het geen duif, want die praat niet.
1: De duif praat normaal niet. Scheldt gewoon. Nou, dankjewel. Ik moet zo maar even vertellen wat je nadoet nu.
0: Heel even naar Stevie Wonder en Tiffanatje.
3: De buurt super. Goedemorgen.
4: Goedemiddag.
3: Het zit zo, ik ben een klant.
4: Goedemorgen.
3: Goedemiddag.
4: Een klant, wat interessant.
3: Goedemorgen.
4: Goedemiddag.
3: Wat heeft u hier zoal?
4: Goedemorgen.
3: Goedemiddag.
4: We verkopen hier geen bal.
3: Goedemorgen.
4: Goedemiddag.
3: Maar wat heeft u hier dan wel?
4: Goedemorgen.
3: Goedemiddag.
4: Ik heb alleen een winkelbel.
3: Goedemorgen.
4: Goedemiddag.
3: Nou, dan ga ik dan maar weer.
4: Goedemorgen.
3: Goedemiddag.
4: Tot de volgende keer.
3: De buurtsuper. Goedemorgen.
4: Goedemiddag.
3: Ik ben een klant. Heeft u kip?
4: Kip?
3: Ja.
4: Wat voor kip?
3: Gewoon kip.
4: Ja, maar een hele kip. Een halve kip. Een kip in het balletje. Een kip uit het balletje. Een kip met een oorlogsverleden. Wat voor kip?
3: Een kip met een oorlogsverleden?
4: Ja, dat is weer nieuw.
3: Oh, nou doet u die dan maar.
4: Die hebben we niet.
3: Wat heeft u dan voor kip?
4: We hebben helemaal geen kip.
3: Oh ja. Goedemorgen.
4: Goedemiddag.
3: Het zit zo, ik ben een klant.
4: Oh, goedemorgen.
3: Goedemiddag.
4: Een klant, wat interessant.
3: Goedemorgen.
4: Goedemiddag.
3: Wat heeft u hier zoal?
4: Wat? Goedemorgen.
3: Goedemiddag.
4: We verkopen hier geen bal.
3: Goedemorgen.
4: Goedemiddag.
3: Maar wat heeft u hier dan wel?
4: Goedemorgen.
3: Goedemiddag.
4: Ik heb alleen een winkelbel.
3: Goedemorgen.
4: Goedemiddag.
3: Nou, dan ga ik dan maar weer.
4: Ja, goedemorgen.
3: Goedemiddag.
4: Tot de volgende keer.
3: De buurtsuper. Goedemorgen.
4: Goedemiddag.
3: Ik ben een klant. Heeft u dipsaus?
4: Dipsaus?
3: Ja.
4: Wat voor dipsaus?
3: Oh, gewoon dipsaus.
4: Ja, maar dip chili saus, dip Hawaii saus, dip met ons.

0: Ik ben een klant.
1: Oh, goedemorgen.
0: Goedemiddag.
1: Een klant, wat interessant.
0: Goedemorgen.
1: Goedemiddag.
0: Wat heeft u hier zoal?
1: Goedemorgen.
0: Goedemiddag.
1: We verkopen hier geen bal.
0: Goedemorgen.
1: Goedemiddag.
0: Maar wat heeft u hier dan wel?
1: Goedemorgen.
0: Goedemiddag.
1: Ik heb alleen een winkelbel.
0: Goedemorgen.
1: Goedemiddag.
0: Nou, dan ga ik dan maar weer.
1: Ja, goedemorgen.
0: Goedemiddag.
1: Dag, tot de volgende keer.
2: De buurtsuper.
0: Goedemorgen, ja. Ik ben een klant. Heeft u pruimen?
1: Pruimen?
0: Ja.
1: Wat voor pruimen?
0: Nou, gewoon pruimen.

0: verpruimen.
1: Niet te pruimen?
0: Ja, wat is weer nieuw?
1: Oh, nou, doet u die dan maar.
0: Die hebben we niet.
1: Wat heeft u dan voor pruimen?
0: We hebben helemaal geen pruimen.
1: Oh ja, goedemorgen.
0: Goedemiddag.
1: Het zit zo, ik ben een klant.
0: Goedemorgen.
1: Goedemiddag.
0: Een klant, wat interessant.
1: Goedemorgen.
0: Goedemiddag.
1: Wat heeft u hier zo al?
0: Goedemorgen.
1: Goedemiddag.
0: We verkopen hier geen bal.
1: Goedemorgen.
0: Goedemiddag.
1: Maar wat heeft u hier dan wel?
0: Goedemorgen.
1: Goedemiddag.
0: Ik heb alleen een winkelbal.
1: Goedemorgen.
0: Goedemiddag.
1: Nou, dan ga ik dan alweer.
0: Ja, goedemorgen.
1: Goedemiddag.
0: Dag, tot de volgende keer.
1: Goedemorgen.
0: Goedemiddag. Tot de volgende keer.
2: NH. De duizend van Driessen.
3: Leo en Nico.

0: neem wat plaatjes mee.
1: Keuzes die je maakt.
2: De tip van Ad.
3: Advies.
4: Goedemiddag, Adje.
5: Hey, goedemiddag, Harold.
4: Heb jij een vogel waar je een hekel aan hebt? Als je

0: Heel snel bekend als zijnde een goede zanger en een goede pianist. Daardoor toerde hij al begin jaren 60 al vroeg, onder andere met rock'n'roll helden als Gene Vincent en Eddie Cochran. Maar toen zo rond 364, toen kwam een beetje het probleem dat hun soort muziek, dat God zelfs voor de Stones, op de BBC nauwelijks gedraaid werden. Het was allemaal een beetje moeilijk, want ja, de BBC en ook de Engelse platenmaatschappijen waren vrij conservatief. Hè? Ja. Ze hadden weliswaar die bands onder contract staan, maar om nou te zeggen dat ze er veel mee deden niet, want ja, dat was niet goed voor de jeugd. En had Georgie Famous geluk dat hij een manager had, Ronan O'Reilly. Prachtige naam alleen al. Hij was onder andere ook manager van George Lazenby, de eenmalige James Bond. En die was er helemaal klaar mee. Want de grote Engelse maatschappijen, EMI, Decca en zo, die blokkeerden eigenlijk alles. Die hadden de macht op de BBC. Dus ging hij naar Radio Luxemburg. Maar ook daar hadden ze alles in tijd gekocht. Dus wat deed de goede man? Die ging een radiostation beginnen op zee. Dus eigenlijk is hij de uitvinder van die piratenradio. Radio Caroline heeft hij bedacht in 1964. En daarmee werd in één keer ook voor de Engelse jeugd veel meer de muziek die ze wilden horen op de radio gedraaid. Stones, alles werd Georgie Fame, alles wat ze, Animals, Yardbirds, alles wat ze wilden horen, kwam in één keer los. Dus de goede man heeft heel veel betekend. En ook voor de carrière van Georgie. En ja, en dan kom je eigenlijk uit bij zijn eerste grote hit. Yeah, yeah. Oorspronkelijk een instrumentaal nummertje, maar uiteindelijk wat tekst opgezet. En dan zie je, ja, het is geen echte ruige muziek, maar het is gewoon lekkere zwoele jazz op het stijl Georgie Fame. En dan laat hij horen hoe hij kan zingen en hoe hij gaat spelen.
1: Veronica, sorry.
0: Ja, dat was wat later.
1: Ja, goed. Hey, top, mooi verhaal, Radio Caroline. Leuk, ja. Heel goed.
0: Ja, leuk hè. Indirect is het toch heel belangrijk voor de geschiedenis geweest.
1: Heel goed. Dankjewel, Adje, voor de fijne informatie.
0: Graag gedaan. Fijne uitzending. Tot volgende keer.

0: leuk, hè, André? Heb je nog geraad wat ik na deed? Zal ik nog een stukje doen?
1: Ja, hey, mag ik iets na doen?
0: Nee, je hebt niet eens geraad
1: een houtduif. Een houtduif die schilt. Ik weet niet, weet je maar, ja.
2: Ja, dat was lastig. Door.
1: Maar waarvoor moet je die helder voor je mond doen?
0: Het was een houtduif en die woont op het Scheldeplein.
1: Oh, die woont op het Scheldeplein. Oh, die is leuk.
2: Dat is het.
0: Dat was de tip.
1: Ja.

0: Nou, doen we het na.
1: Ja, dat komt. Kom.
0: Ja, ik zie het al.
1: Ja. Ik laat even eerst geluid maken.
2: Knak. Knak.
0: Ja,
2: knak.
0: De rijden is wat jij weet ook, hè?
2: Knak.
0: Ja, stop maar.
2: Nog één keer.
0: Ik heb echt geen idee. Een worstje.
1: Nee, een tak dat afbreekt.
0: Nee, een worstje. Dat knak.
3: Oh, een knakworst.
1: Nee, ik deed een tak. Ik deed
0: maar jij ziet eruit als een knakworst.
1: Dat klopt.
0: Zo kom ik op.
1: Oké, okay, we gaan naar Graham Goodman, Sunburn. Leuk.
0: Get a sunburn.
1: All around my head.
0: In de hele 7 weken zon gehad en dan gaat het regenen, ga jij sunburnen.
1: We krijgen donderdag en weer een hele
0: dag. Wordt
1: al afschrikkelijk.
0: En u?
1: En de tip van...
0: All around my head. En de tip...

0: Dit is NH.
1: De Duizend.
0: De Duizend van Driessen. Met Leo en Nico Driessen.
2: Nou, dat is fantastisch om te zien natuurlijk. Oh.

0: je horen.
1: Neem wat plaatjes mee.
0: Keuzes die je maakt.
2: Hele goede middag, Ron.
3: Dag, goedemiddag.
2: Ron, als jij in het park loopt of op straat, heb je dan een vogel waarvan je denkt, nou ga ze uit de weg, of waar je een beetje een hekel aan hebt?
3: Nee, ja, hoe heet het? Zwanen en ganzen, die kunnen wel bijten.
2: Ja, zijn er ook veel, hè, de laatste tijd, ganzen.
3: Ja, en dan loop ik te wandelen en dan hebben ze kleintjes. Mooi. Is wat groter, maar het is nog klein. Dan gaan ze naar sissen.
2: Ja, maar luister.
3: Ik mag hier ook lopen, hè?
2: Jij mag er ook lopen. Jij loopt te wandelen. Jij loopt te wandelen.
3: Ja.
2: Als je dat ook,
3: maar dat wordt niet aanvaard als excuus.
2: Als je naar die kleine ganzen kijkt en je kijkt een week later, zijn ze gelijk 5 centimeter groter.
3: Nou.
2: Die beesten groeien als een kip in het water.
3: Nou.
2: Ik voel me als een kip in het water. We gaan het hebben over Youngboy van Paul McCartney. Maar even voordat je erover begint. Het geluid, wat volgens mij, ik weet het niet, ik heb er geen verstand van, is het een 12-snarige gitaar waar hij mee begint. Het is zo mooi vol geluid. Ik weet niet of je het voor je kan halen even gaan, maar...
3: Ja, ik weet precies wat je bedoelt. Oh. Ik weet niet of het een 12-snarige is. Het zou best kunnen.
2: Het klinkt zo fantastisch mooi. Maar goed, weet je er iets over te...
3: Ja, ik weet er wel iets over te vertellen.
2: Graag, Ron, barst los. Want het is voor mevrouw van Heusden uit Heemstede.
3: We zitten natuurlijk halverwege de jaren 90. De Beatles hebben net Anthology, dat hele project gehad. Hè, met al die interviews en terugblik. En daar hebben ze ook gewerkt met Jeff Lynne. En McCartney kiest Jeff Lynne als producer voor Flaming Pie. Wat ik best opmerkelijk vind.
2: Ja.
3: Omdat Jeff Lynne in het kamp George Harrison zat.
2: Maar wel een Beatle-liefhebber.
3: Maar goed, hij heeft toch die als producer genomen.
2: En dat kan je horen.
3: En ja, dat resulteert dus in een prachtig album. Maar op de eerste single, Youngboy was...
2: Nou, ik vind het een fantastisch nummer, Youngboy. Ik zal eens kijken naar Reinhard of je even Youngboy kan vinden. Van Paul McCartney. Even, dat hij even het begin laat horen. Dan kunnen we even met z'n tweeën kijken of het eventueel 6-snaar, 12-snarig of andere gitaar is. Ik denk dat hij hem...
3: Het kunnen ook twee partijen tegelijk zijn.
2: Oh, dat...
3: De Beatles ook wel vaker doen.
2: Misschien dat hij... Even kijken hem even aan.
3: En Joe Bird can sing.
2: Oh, ja.
3: Lijkt het toch wel een heel klein beetje op, moet ik zeggen.
2: Ja,
3: nee, ik wil gewoon intro, maar geluid.
2: En het is een minuutje of 4, geloof ik. En dit is dus geproduceerd door meneer...
3: Jeff Lynne.
2: Jeff Lynne.
3: En de gitarist op deze... gastgitarist op dit nummer was Steve Miller.
2: Steve Miller?
3: Ja, van de Steve Miller Band. Altijd leuk als je Steve Miller bent.
2: En heb jij... even kijken hoor. Op dat album staat nog een redelijk hitje. Ik weet niet welke het nu is. Ja, oké. Okay. Luister even mee, Ron. Even kijken of we kunnen beslissen.
3: Ja.
2: Dit... Ah, hoe mooi kan je dan nu beginnen?
3: Het is een mooi loopje.
2: Maar
3: 6 of 12 is het wel een niet.
2: Nog één keer het begin, Reinhard. Nog één keer. Dit. Oh, jongen. Dankjewel,
3: Reinhard. Hey. We zullen een boekje er eens op aan moeten slaan.
2: En die drum die er zo lekker in dondert. Dat is jongen.
3: Ja, zo leerde Steve McCartney ook kennen.
2: Oh.
3: Want Steve Miller was in 1969 aan het opnemen in Londen. En toen hadden de Beatles een grote ruzie gehad. En McCartney stormde dus weg uit die sessie.
2: Oh.
3: Liep bij Steve Miller naar binnen en ging op het nummer My Dark Hour meedrummen. Hele agressieve mooie drumpartij.
2: Was hij boos?
3: Ja, McCartney was boos. Maar dat komt heel erg goed in dat nummer... Ja, een hele lekkere drumpartij.
2: Ik denk dat wij ook de mensen nu wel een beetje nieuwsgierig hebben gemaakt naar de rest van het liedje. Ga je mee luisteren, Ron?
3: Ik luister altijd mee.
2: 3 minuten 41. Dankjewel voor de fijne informatie, Ron. Oh, die ganzen. Ganzen. Zit hij bij jou?
3: Hij zit hier allemaal bezig vast. Laat los. Laat nou los.
2: Tot volgende week, Ron.
3: Tot volgende week, hoop ik.
2: Succes.

0: Zeg, Arend.
1: Ja.
0: Zou Reinoud wat na kunnen doen? Behalve wat hij de hele dag doet.
1: Oh, ik ben benieuwd.
0: Nou, Reinoud, ga je gang.
1: Dat is een vogel.
2: Dat is een vogel.
0: Nog een keer. Nog een keer. Oh, nou, wat weet je wel? Het is een vogel.
1: Ja, nou, ik heb veel...
0: Ik heb geen idee.
2: Iemand die een vogel nadoet.
0: Dat is een flauw.
1: Er zijn heel veel duizenden vogels. Zijn er. Dat is heel...
0: Is er allemaal, slaat er nergens op, Arend.
1: Dat vind ik ook.
2: Oh.
0: Hey, we gaan dadelijk praten met Hubert Holtz uit Koefstein.
1: Ja.
0: Want dat schijnt dus de achterkleinzoon van de oprichter van Bosman zijn geweest. Ja. En we gaan misschien daarna nog praten met de heer Vögelein Abknaller.
1: Ja, Vögelein Abknaller.
0: Uit Roepstein. Roepstein.
1: Roepstein. En die schijnt elk vogeltje van een kilometer afstand te kunnen herkennen.
0: Ja. Jij hebt allemaal vogelgeluiden.
2: Ik heb allemaal vogelgeluiden bij me. Dus.
1: Die kent hij allemaal, ja. Nou, ja. Dat doet de deur dicht.
0: Ja, maar heb je ook...
1: De deur dicht.
0: Nee, maar heb je ook de diaremus? Heb je die ook?
2: De diaremus.
0: Zie je, die heb je dan weer niet, hè?
1: Niet.
0: Ja, of ik lees het verkeerd, die diaremus moet het zijn. Maar ik dacht dat diaremus.
1: Diaremus.
2: Zoiets.
0: Dat is hem, ja.
1: Dat is
2: heel, maar een heel kort geluidje.
1: Dat is het diaremus, ja. Dat klopt.
0: Dan heb je langer opgezeten. Nee, wat is jouw tip?
1: So long van Vieze Z.
0: En de mijne is...
1: The Cure. Leuk.
0: Ja, dat is mijn tip. Dan ga jij toch niet?

0: waterstuw. Waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
1: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
2: Dus het maken van staal wordt schoner?
3: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
4: Maar moet dat dan in Nederland?
5: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
0: En wat levert dat dan op?
3: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
0: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
6: Wil je meer weten over het Groen Staal project? Kijk dan op www.groenstaal.com.
7: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
8: In het echte Amsterdam is er Kema Vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Let op! De hele maand augustus varkensbraadworsten 7,99 per kilo. Kijk op kemavlees.nl.
9: Het hart wordt niet dement, van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement, van Huub Buysen.
10: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
11: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
9: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
11: Persave. Vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
12: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
12: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
14: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
15: Ik mag graag tuinieren.
16: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
17: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
18: Ik niet.
14: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
19: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden eSIM.
14: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
19: Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis weer met Golden eSIM.
20: Mijn naam is Tina en ik woon in het mooie Venhuizen in Heerhugowaard.
21: Ik ben Jaap Boesbal uit Marken.
22: Ik ben Loes Scheen en ik kom uit Egmond aan Zee.
23: Thuis in heel Noord-Holland.
24: Het is 3:00.
25: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het dodelijke slachtoffer van de zwaardaanval op een Zweedse school is een meisje van 17. Drie leerlingen raakten gewond, waarvan twee ernstig. Een jongen van 12 en een jongen van 17. De aanval was gistermiddag op een middelbare school op zo'n 170 kilometer van Stockholm. De dader is door de politie neergeschoten en aangehouden. Het is een oud leerling van 18 jaar. Het is onduidelijk wat zijn motief was. Oud-eurocommissaris Siem Kallas is overleden. Dat maakt zijn dochter Kaja Kallas bekend. Siem Kallas werd eurocommissaris toen Estland in 2004 toetrad tot de Europese Unie. Daarvoor was hij premier geweest van Estland. Tot 2024 zat hij nog in het nationale parlement. Siem Kallas was 77 jaar. Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. De politie in Brabant heeft een automobilist van de vluchtstrook van de A58 gehaald. Het gebeurde gisterochtend bij Oorschot. Agenten hadden een melding gekregen van een bestuurder die stilstond op de vluchtstrook en met zijn hoofd op het stuur lag. De man bleek gedronken te hebben en lag zijn roes uit te slapen. Ook had hij cocaïne gebruikt. De man werd meegenomen naar het bureau en kreeg meerdere bekeuringen. Een Japanse vader is door de politie teruggefloten omdat hij zijn zoon van 7 had achtergelaten op de berg Fuji. De vader wilde met zijn twee zoons naar de top, maar de jongste werd moe. Toen liet hij hem met wat snacks wachten op een bankje. Ook al zou het nog zo'n 8 uur duren tot de vader en broer terug waren. Een medewerker van een berghut liet de jongen schuilen en belde de politie. Die spoorde de vader op en gaf hem opdracht om terug te komen. Het is nog niet duidelijk of de vader wordt vervolgd. Het weer, vanmiddag redelijk zonnig, met af en toe een klein buitje. Het wordt 18 tot 20 graden. Morgen vooral in het noorden kans op een bui. In het midden en zuiden blijft het droog en zonnig. Het wordt dan 19 of 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Beep for help. Soms heb je hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf, voor iemand waar je voor mantelzorgt, of voor jullie allebei. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
2: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
4: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020-670-6067. Smitje met DT.
18: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis... inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten... en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
23: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
24: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
18: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis... inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
26: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN... standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten... de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
27: Voor wie zijn we ook alweer?
26: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles-netwerk. Ziggo.
28: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
29: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke.
30: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
29: Oké, we gaan.
26: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
31: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
32: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
33: De zomer is begonnen.
34: Ik heb er zin in.
33: De duizend van Driessen.
35: Met Leo en Nico Driessen.
36: Wil je zelfs als een bos Rijnhoud?
37: Nee.
36: Waarom niet?
37: Ja, weet ik eigenlijk niet meer.
36: Jij, Arend?
38: Ja, ik woon er redelijk dichtbij, dus het is best wel... maar wel vaak. Lekker.
36: Heb je nooit de bosbaan gezien?
37: Hier? Nou, de bosbaan heb ik dat sowieso niet gezien. Daar staan geen bomen, toch?
38: Ja, aan de zijkanten.
37: Ja, maar...
38: Nou, dat mag je geen
37: water,
38: boom,
37: toch?
38: Dat mag je geen boom noemen.
36: Je bent nog nooit in het Amsterdamse bos geweest?
37: Ik ben daar nog nooit geweest.
36: Oh, jij hebt natuurlijk een gebiedsverbod.
37: Ja, dat...
36: Of van alles en nog wat.
37: Ik wil wel, maar mag niet.
38: Nou, voor hem is de godsgeschenk...
36: Hij mag niet veel, hè?
38: Geschenk geweest dat van Amsterdam de Hilversumsbrug verhuisd stond.
36: Ja.
38: Hij mocht er eigenlijk niet in.
36: Nee. Nee, je bent wel vrij met beperkingen, hè?
38: Ja.
36: Toch?
37: Ja.
36: Oké, het elftal. Dit is maar een grapje hoor. Reinoud is in werkelijkheid...
38: En dan wil ik even met klem...
36: Ja, toch even met klem zeggen. Ja, Reinoud
38: geen
36: is in
38: strafblad.
36: Werkelijkheid... Nee.
38: Hij heeft geen strafblad.
36: Nee, en ook geen... hij is eigenlijk niks.
38: Geen.
36: Easy Beats op 14, dan Gary Moore. En op 10, Dutch Rhythm Steel. No man, January, February. Zelf een idee hebt voor het elftal, stuur het naar...
38: Nico.Riesen@nhmedia.nl.
0: Klaar voor de start.
3: Weet jij ook wel je kippen?
0: Het elftal van de week.
5: Ja, dit is een goed stel hoor.
0: Nummer 11.

0: 14 Easy Beats, op 11 Gary Moore. Op 10 Dutch Rhythm Steel Show ben ik. Zie daar een mannetje bij jou staan. Is dat die Hubert Groot, Arend?
1: Nee, dat is de man die achternicht van meneer Bos van Bosplan.
0: Ja, meneer Hubert Groot.
1: Oh, Hubert Holtz. Casey Sitsen, Bieten. Is het werkelijk zo dat zie die...
2: Robert Holtz. Oskofstein.
1: Ja, ons is in die achter niet. En de buurman vond de achternicht van de meneer Bos van het Bosplan.
2: Mijn übergroßvater.
1: Waarom moet het altijd Duits? Ik word het.
2: Ja, dat wel, die Holländer hebben keine Ahnung. Und,
1: scher ons maar over überreiden kan. Scher ons maar überreiden kan.
0: Was?
1: Ja, de Hollanders hebben keine Ahnung.
0: Dat zijn ze einverstanden.
1: Ja,
0: okay. Gut. Naja, mijn Übergroßvater, der hatte weer nichts zu tun. En er had toen een Wald gezeichnet. En dat had er naar Amsterdam geschickt. En had in Amsterdam gezegd: zo, dat is een schönes Idee voor een Wald. En dan hebben ze dat zo abgeguckt. En dan hebben de viele arbeitslose Holländer. Die hebben dan dat bos in elkaar geramd.
1: Dankjewel, meneer Wutschhauser.
0: Nee, Hubert Holtz.
1: Hubert Holtz, dankjewel.
0: Wil ze niet wissen wat ik hier mache? Zo,
1: Nee, ik wil niets. Gar niets meer wissen van ze.
0: Ik woon dus in Kufstein.
1: Ja.
0: Dat is een heel leuk plaatje.
1: Bent u getrouwd?
0: Bent u?
1: Bist u getrouwd?
0: Verheiratet, meinst
1: du? Ja, bist u verheiratet?
0: Ja, met mijn arbeid.
1: Oh, dat is schön. Ja.
0: Willen Sie wissen, was ich mache für Arbeit?
1: Nein.
0: Ja, liebe Freunde, dat is dus iets waar ik zeer stolz op ben. Hubert Holtz is stolz. Dat zijn übergroßvater dus eigenlijk dat Bosplan bedacht heeft. En eigenlijk hebben we dat bedacht.
1: Kerel, ouwe hoer, ik heb helemaal niks bedacht. Je zit gewoon wat
0: dat wij een paar jaar later, als dat bos klaar was...
1: Ja.
0: Wisten dus de Duitse soldaten wisten dus waar ze zijn moesten.
1: Ah, daar
0: dat was een vooropgezet bosplan.
1: Op 9 de Scorpio.
0: En daar zijn die Hollanders mooi ingetrapt.
1: En op 8 ABBA.
0: En die Hollanders zijn nog immer zo'n beetje naïef. Ja. En dan hebben we in de jaren 30 gezegd... Ja, we maken dat de bosplan, dat maken we omzonst. Daar brauchen we überhaupt kein Geld dafür.
1: En op 7.
0: En dat was dan alles zo een vooropgezettes plannetje. En zo in de jaren 40 zijn we zo dat Hollandse Wald ingezogen.
1: Ja,
0: en hebben we 5 jaar veel spaas gemaakt.
3: Het elftal van de week, nummer 9.
4: Hou je vast, daar gaat-ie weer.

0: Goed, ja, fijn dat u, meneer, dat u daar zo belangstelling voor heeft.
1: Nee,
0: dat
1: jongen,
0: u,
1: helemaal.
0: Ik heb hier dus de prospectus nog van...
1: Prospectus uit 1930?
0: Ja, van hoe bedondert men Holland.
1: Hoe bedondert men Holland. Dus eerst weer alle Hollander uberijnlijk kammen.
0: Ja, dat is waar, geen probleem.
1: Nee, dat mag ik.
0: Kan je hier aprechnen, heer Heidenzeer?
2: Ja, dat doen, dat regelen we zo wel, na de uitzending.
0: Zijn als weer een koepel.
2: Ja.
1: Koepel? Als een mijnwerker? Huh? Ben jij een mijnwerker?
0: Nee, een koepel.
1: Ja, een koepel is toch een mijnwerker?
0: Koepel.
1: Ja, nou, lang.
0: Op zes... Het zijn een koepel.
1: Op zes, P.P. Arnold, Angel in the Morning, door heel veel mensen gezongen. Mary and the Faithful, STS Go By. En Ain't Love a Bitch, op nummer 4 van Rod Stewart.
0: Ja, en dan Frits en zijn kumpel, die fressen gerne woest, die lassen gerne schmutzen, die hebben immer dorst.
3: Het elftal van de week, nummer 4.

0: kan ik nog even dat liedje afmaken voordat ik terug ga naar Hubert Holtz uit Koefstein. Dan gaat het zo verder. Strapassen aus dem Knotzen, das machen die Kumpel laut. Und immer wenn die sprotzen, dann knuchen die Kumpel schnaut. Fritz und seine Kumpel, die schnotzen laut und nass. Die nähen, dauern, dienen und schenken den noch Platz.
1: Ja, mooi. Slaat helemaal werkelijk nergens op. Top 3 gaan we doen, Leo. Of eerst nummer 3 en 2.
0: Ja.
1: Maar dat is weg, ja. 3 en 2. Op 3.
0: Het was de Fonse man van het dode Fonse. Regelmatig kwam hij altijd even aan. Weet je wat het was, Rijn? Nee, vroeger een Fonse man.
2: Nee, dat is iets ouderwets, denk ik.
0: Nou ja, je had dus. Vroeger kregen de mensen, zeg maar net na de oorlog, kregen ze, de arbeiders kregen een weekloon nog.
2: Ja.
0: En die weekloon kregen ze in een zakje. En op vrijdag kwam dan de man van de verzekeringen, de fondsen, ziekenfondsen, dingen van. En die kwam dan wat je moest betalen, ophalen. Want niks ging via Giro.
2: Nee, dat was
0: je allemaal contant betalen. Dat was de fondsenman.
1: En dan gingen sommige mensen wel eens achter de bank zitten. Zoals,
0: ja, maar dan kwam het niet uit, want er was pa niet thuisgekomen.
2: Nee, ja, ik snap hem.
0: Wat snap je nou weer?
2: Nou, dat hij in de.
1: Ook voor het eerst.
2: Dat hij in de kroeg zat.
0: Oh, dat weten we dan weer. Dat herken we dan weer.
2: Tuurlijk.
0: Hè? Ja. Het was de. Maar ja, de fondsenman die kon ook wel eens een beetje oog hebben voor het fruitje. En dat gaat dit een beetje over.
1: En op 2, Ray Goodman en Brown met Special Lady.
3: Nummer 3.

0: Nou, Reinoud.
1: Aftellen.
2: Met zat die vogels.
0: Hoor eens, ja.
2: Godverdomme. Dat doen we toch het laatste uur, afknallen?
1: Ja, we zijn ook laat. Nee, oh ja, heb je nog het geluid van die diarreemus ergens?
0: Ja, dat diarreemus.
1: De raafvogel. Een
0: geinig vogeltje.
1: Ja, dat is leuk vogel.
0: Wat eet zo'n diarreemus?
1: Ik had van de week, Leo.
2: Ik heb echt geen idee.
0: Maar. Uien, denk ik.
1: Ik had van de week een ekster in mijn keuken. Echt.
0: Ja? Ja. Heb je hem op het oog?
1: Nee, die kwam binnen. Zo. De balkon was het open, lekker fris lucht naar binnen. En hij vloog zo naar binnen.
0: Ja.
1: Nou, voordat die eruit is,
0: ja.
1: Zonder schade.
0: Ja.
1: Oi. Goed verhaal, hè?
0: Ja.
1: Nou, een ekster is een pittig beest, dat kan ik je wel vertellen.
0: Ja.
1: In het Engels heet het een magpie.
0: Ja.
1: In het Italiaans een ladra, een Gaza ladra. Hm. Weet je wie welke voetballer? Gaza. Jan Wouters, weet je wel. Engelsman. Gaza. Gascoigne. Ja,
0: het is een oude Basel, man. Oh, ja. Het is een raar verhaal.
1: Het is eigenlijk een normaal verhaal. We mogen alle Duitse troepen hier over de zender heen gooien.
0: Maar ik heb je nog?
1: Met
0: of is, nou, doe eerst, laat het overzicht behoren.
2: Nou, hier is het overzicht, dames en heren.
0: Leuke aankondiging.
3: Het elftal van de week.
4: Ja, dit is een goed spel, hoor.
3: Nummer 11.

10. Januari,

6. Nummer 3.

0: Nou, Reinoud, je overtreft jezelf hier.
1: Dat doet hij echt.
0: Dat ben je niet zo moeilijk, maar.
1: Dat doet hij inderdaad heel goed.
0: Ja.
1: Nou, grapje.
2: Een domme witte vogel. Hoe heet dat ook wel?
0: Wat?
2: Domme witte vogel. Wit-zwart kan ook.
0: Gans.
2: Een kalkoen.
1: Kalkoen. Ja. Ik had vroeger een.
0: Is dat geen vogel?
1: Kalkoen. Vogelachtig.
2: Toch vogel?
1: Pluimvee.
0: Pluimvee, ja.
2: Gevogeld,
0: ja,
2: dat valt anders, ja.
1: Poultry.
0: Sorry?
1: Poultry.
0: Hai.
1: Pluimvee is het Engels. Poultry.
0: Hai.
1: En wat is nou het verschil tussen een pauw en een patrijs?
0: Ah.
1: Nou goed, dat is niet wat leuk. Op één. Vaak gebruikt in James Bond. Of een paar keer gebruikt in een James Bond film ook nog.
0: En mogen wij dat dan ook gebruiken?
1: Zeker wel, want het is vrij. Dat is Louis Armstrong.
3: We have all the time in the world.
4: Het elftal van de week.
5: Nummer

0: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Noorderkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene Eds van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
1: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
2: Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals een grotere milieuzone voor dieselpersonen en bestelauto's. Geef uw mening via de online vragenlijst of op een van de bijeenkomsten. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
5: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
6: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
7: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
8: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan, schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven, ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften, maak bereikbaar.
7: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
8: TKE Trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
9: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
10: Ik ben Marjan uit Mokum.
11: Ik ben Jelle uit de stad waar Nederland begint.
12: Ik ben Helderder.
13: Cora Broeren en ik kom uit Lemuiden. Een heel gezellig klein dorpje aan heel veel water.
14: Thuis in heel Noord-Holland.
15: Het is 4:00.
16: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De man achter de zwaardaanval gisteren in Zweden zat mogelijk in gewelddadige chatgroepen. Daarin wordt geweld op scholen verheerlijkt, meldt een bron rondom het onderzoek. Ook zou de dader 20 minuten voor de aanval een foto hebben geplaatst met een zwaard erop, gemaakt op de wc op de school. Bij de aanval kwam een meisje van 17 om het leven. Er zijn 3 gewonden, 2 van hen liggen in het ziekenhuis. De dader is aangehouden, het is een oud-leerling van 18 jaar. Hij wordt verdacht van moord en meerdere pogingen tot moord. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft de hoofdredacteur, de uitgever en een vooraanstaand verslaggever van de militaire krant Stars and Stripes ontslagen. Ze zouden ongehoorzaam zijn aan de leiding. Aanleiding was een uitspraak van de hoofdredacteur. Hij zei dat er een rode lijn wordt overschreden als het Pentagon nieuws voor militairen zou gaan censureren. De verslaggever had gezegd dat ze voor de krant werkte en niet voor een regering. Stars and Stripes is onafhankelijk. Defensieminister Hegseth bestempelde de krant eerder dit jaar als woke. En in april werd de ombudsman van de krant al ontslagen. De Zuid-Afrikaanse bokser Solani Tete is doodgeschoten op straat. Volgens autoriteiten gebeurde dat voor zijn huis toen hij stond te wachten tot de poort openging. De 38-jarige bokser was op slag dood. Een 27-jarige medepassagier ligt gewond in het ziekenhuis. Er is niemand opgepakt. De Ronde van Spanje staat op het punt van beginnen. Het is de 3e grote wielerronde van het jaar, die vandaag opent met een individuele tijdrit door Monaco. Dit jaar doen er 9 Nederlanders mee. Een van hen is Steven Kruiswijk. Voor de 38-jarige renner van Visma Leasebike is het zijn laatste grote ronde. Het weer, vanmiddag redelijk zonnig met af en toe een klein buitje. Het wordt 18 tot 20 graden. Morgen vooral in het noorden kans op een bui. In het midden en zuiden blijft het droog en zonnig. En het wordt 19 of 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
14: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
15: Dus het maken van staal wordt schoner.
17: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
18: Maar moet dat dan in Nederland?
19: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
12: En wat levert dat dan op?
17: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
12: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
20: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
21: De spannendste tijdreis met stoomtram en boot. De locomotief fluit en de stoker gooit kolen op het vuur. Klaar voor vertrek? Een avontuurlijke reis door een andere tijd begint. Geniet van het avontuur in de historische driehoek tussen Hoorn, Medemblik en Enkhuizen. Kijk voor meer info op stoomtram.nl.
22: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
23: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maak bereikbaar.
24: Mensenrelatie, Radboud Visser.
25: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
24: Jazeker.
25: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
23: TKE trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
25: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
26: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
27: Hey Raymond!
28: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Raymond waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
26: Nu bij Dirk, Pedigree Dentastix Light. 99 cent, goed voor de tandjes.
27: Hey Raymond!
28: Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
29: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah! Mam?
30: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
31: Nu bij Zeeman. 5-pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinderonesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
30: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
32: De zomer is begonnen.
33: Van Driessen.
34: Met Leo en Nico Driessen.
35: Leo, die man die wil even erbij komen zitten, die Duitse boswachter.
36: Of zo'n diepte-interview moet je hebben.
35: Nou, een diepte en een op eentje. Heb je daar muziekje bij?
36: Ja, zo? Zeker.
35: Ja, okay,
36: gaan we het nu eerst eerst weer een triootje.
35: Ja, we beginnen even een triootje beginnen, dat is veel beter. Het eerste triootje is door Holke Reetse. Love, Redbone, Come and Catch Your Love, Willy Alberti met Liefde. En Andy Williams, The Love Story.
37: Where do I begin?

0: Het was nog eens een leuk triootje.
1: Om mee te beginnen.
0: Het Amsterdamse Bos is oorspronkelijk aangelegd als het Bosplan, zoals ik al zei. Groot stadsbos en landschappark ten zuidwesten van Amsterdam. Ligt grotendeels binnen de gemeente Amstelveen. Over bospercelen, graslanden, waterpartijen, natuurgebieden en omvangrijke voorzieningen voor sport en recreatie. Het ligt dan wel in Amstelveen, maar de gemeente Amsterdam is eigenaar en beheerder van het gebied.
1: En we praten...
0: Circa 935 hectare. En de architecten waren Cornelis van Eesteren en Jacoba Mulder. Nou, Reinhard. En het begon in 1934 als onderdeel van het Bosplan, grootschalig recreatieproject voor de groeiende stad. Werkzaamheden werden in de jaren 30 voor een belangrijk gedeelte uitgevoerd door in het kader van de werkverschaffing. Pas in 1964 voltooid.
1: Ja, het wordt van 1964.
0: In 1970 werd het symbolisch afgesloten. Aanleg met het plant van de laatste boom te heuvel. Triootje, Arno van Leeuwen.
1: Ja, Rolling Stones, Frank Sinatra en EWF.
0: En u?
1: Earth, Wind and Fire.
0: En waarom zeg je dat dan niet?
1: EWF.

0: Nou, er staat een mannetje naast je.
1: Ja, oh ja. Maar heb je één muziekje?
2: Dat heb ik zeker.
0: Maar moet jij niet nog een recept doen?
1: Ja, dat komt straks pas.
0: Ja, op dit muziekje zit toch geen recept?
1: Nee, dit muziek.
2: Nee, dit is...
0: Er zit interview...
2: Dit is interviewmuziekje.
1: Eén op eentje.
2: Dan moeten we het weer opnieuw starten. Wat staat nou?
0: Van Arend.
1: Ja, goed. Eén op eentje van Arend met de Duitse...
0: Ja, daar luister ik maar.
2: 1, 2, 3.
1: Goedemiddag.
0: Heel veel plezier met Arend 1 op eentje. Op NL Radio. Tussen vier en vier.
1: Hou het kort, Leo, alsjeblieft. Ik heb...
0: Arend 1 op eentje. Elke zaterdagmiddag. Arend niet in zijn eentje, maar eentje op een eentje.
1: Goed. Goedemiddag, heer. Wat was sinds je naam morgen weer?
0: Sinds je mijn naam?
1: Ja, wat sinds deine...
0: Mijn naam is Vögelein Abknaller uit Ronshoven.
1: U bent hier boswachter in Amsterdam.
0: En... Oh ja, nee, dat wil ik graag worden.
1: Oh ja, u wil graag boswachter.
0: Ik solliciteer hier mijn eigen te pletter.
1: Maar uw achternaam lijkt een beetje op dat u niet zo van vogeltjes houdt. Dan zit u toch helemaal verkeerd hier in Amsterdam?
0: Dat is zo'n beetje mijn bijnaam.
1: Ja, Vögel.
0: Abknaller, dat is mijn bijnaam. Dat is wat ik... Dat heb ik zo'n beetje in de Walden.
1: Kijk.
0: Frankfurt heb ik. Dat een beetje
1: daar zit een leuk vogeltje in die boom.
0: Ja,
1: kijk,
0: dat zal ik u beschrijven.
1: Ja.
0: Dat is dus een diarreemoes. Gaan we abknallen.
1: Wat voor geluid maakt een diarreemoes dan?
0: Zo, dit is het geluid.
1: Oh ja.
0: Mag ik een keer? Ja, en dan ga ik hem nu abknallen. Ja.
1: Zo.
0: Zo, dat was kleine ooievaar minder. Maar goed, daar was ik uiteindelijk ook wel aan toegekomen, denk ik.
1: Maar mag ik, als ik nu...
0: Er zijn er hier een hoop, hè, die je kan afknallen.
1: Mag ik een vogeltje laten horen dat u dan het antwoord weet welke vogeltje...
0: Ja, maar zeker hoor.
1: Heb je nog... even kijken hoor. Dit vogeltje daar.
0: Ja, dat is dus een chif-chif.
1: Een chif-chif. En wat gaat u daarmee doen als boswachter zijn?
0: Afknallen.
1: Afknallen? Oh,
0: ja hoor.
1: Ja.
0: Zo.
1: Nou, dat is... misschien... de volgende keer wil ik een ander achtergrond. Het maakt mij wat nerveus.
0: Ik vind het wel een lekker
2: vogeltje. Wel leuk.
1: En dit vogeltje wat ik hier heb, komt daar aangevlogen. Kunt u dat misschien thuis brengen?
0: Nou nee, ik knal hem af.
1: Eerst even luisteren wat er even voor het is. Ja.
0: Ach ja, dat is zo'n schattige boemelpakiet.
1: Een boemelpakiet, ja. Wat gaat u met die boemelpakiet?
0: Afknallen.
1: Afknallen? Oh ja.
0: Ja hoor, kom maar.
1: Gaat u afknallen?
0: Ja, kom maar hier bij. Ja. Kom maar bij mij. Bij onkel Vögelein.
1: Oh, ja. Zo.
0: Zo, ja.
1: Nou, ik heb wel een beetje idee wat u hier doet.
0: Ik ook.
1: In het bos.
0: Ik ook.
1: Ik dank u erg voor uw, voor uw bijdrage. Nou goed. Het volgende, Lifetime door Joop Boerveeg. Coldplay, Clannad en The Talking Heads. Once in a Lifetime, in a Lifetime.
0: Boerveeg, is dat niet familie van familie Bezem?
1: Dat is cool.

Hallo, hier is trouwe luisteraar Joop. Ik hoor dat jullie in het Amsterdamse bos zitten, heren. Ik kom even kijken, want er woon ik vlakbij. Ja, echt. Dus ja, dan hoef ik niet meer te luisteren. Maar dan kan ik live erbij zijn bij zo'n leuk programma. Heerlijk. Elke zaterdagmiddag staat die aan, hoor. Oh, NH Radio.

0: hebben we nog één triootje. Nou, ik vond het hartstikke leuk in Damsterdamse Bos.
1: Ik moet nog een recept...
0: Ja, dames en heren, tijd voor het recept.
2: Ja, gaan we nog beginnen?
0: Ja hoor, kom maar.
1: Aankondiging eerst.
0: Dames en heren. Het is al een tijdje de hoogste tijd. Pakt u even pen. Pakt u even papier. Pakt u even ook uw buurvrouw.
1: Klopt, man. Pakt u even uw buurvrouw.
0: Als u wilt. Maar pakt u vooral eerst even pen en papier. Gaat u er maar eens goed voor zitten. Want het is weer de hoogste tijd. Voor een stukje culinaire verscheidenheid.
1: Mooi, dank je. Warm.
0: Door u aangebracht.
1: Hartverwarmend, zo'n aankondiging.
0: Door de man die eigenlijk alles wat hij tot nu toe in zijn carrière heeft aangepakt, heeft zien mislukken. Hoi. Met dat receptje wil het nog wel voor je gang gaan.
1: Dus, kan ik beginnen, Leo? Want dit is...
0: Aandacht voor...
1: Arend.
0: Ja, ik weet hoe zo je bent, hoor.
1: Zeg dat als je
0: maf Kees. Ik ben toch even... Ik doe even in de sfeer even...
1: Dan volg je wijd uit.
0: Je wilt toch aangekondigd worden als...
1: Ja, dat wil ik ook wel, maar...
0: Dames en heren, op deze zaterdagmiddag... ergens tussen... wat zal het nu zijn tussen 4 en 5? Dichter tegen 5 dan tegen 4. Luisteren we met veel plezier... naar het culinaire gemurmel.
1: Ik heb geen zin meer nu.
2: Nou, wat is dat nou?
1: Ik heb geen zin meer nu om...
0: Arend, ga je gang. Is het koken? Is het bakken? Is het braden? U mag het 3 keer raden. Hier is uw culinaire hond, Arend Marina.
1: Hond? Jongen, nou, een culinaire hond. Nou, je bakt een ei, maar dat doe je dus niet in de roomboter, maar dat doe je dus in de slaolie. En dan leg je nu, als je tijd hebt en je hebt het in huis, dan leg je een plakje ham op. En dan bak je licht mee.
0: Ja.
1: Eet smakelijk. Smullen maar.
0: Geweldig. Nou mensen, dat bent u weer een stukje wijzer, culinair. U heeft geluisterd naar het recept.
1: En Jordan is klaar, je mag ook stoppen hoor.
0: Wilt u het nog een keer nakijken? Dan zou ik zeggen, bekijk het maar. Delight Dan, Rowan Hazen en de New Seekers.

0: Nou, Reinoud, ja. Ik vond het mooi. Wat komt hierna?
1: Nick Velderman.
0: Met wat?
1: Noord-Hollandse producten, zoals je altijd zegt.
2: Maar misschien heb je nog één raadsel. Nee, heb geen raadsel.
1: Jazeker wel.
0: Ja, een raadsel.
1: Wat is de favoriete vogel van een loodgieter?
0: Glas in loodbus.
1: Kraanvogel.
0: Huh?
1: Kraanvogel.
0: Ja. Zit zichzelf te lachen.
1: Vind je het niet leuk dan?
0: Nee.
1: Oh, nou, ik wel.
0: Kraanvogel.
2: Ik moet wel zeggen, het Amsterdamse bos was een keer verfrissend.
0: Ja, maar ook maar voor één keer.
1: Leo, dat zeg je toch niet. De mensen moeten blijven luisteren. Zometeen naar Nick Velderman tussen 5 en 7 met Noord-Hollandse producties. Maar eerst gaan wij nog het laatste liedje doen. En dat is een artiest, James Blunt. Kennen we van hits als 1973 en You're Beautiful van even geleden. Maar dit jaar heeft hij een nieuwe hit, Tastes Like Summer. En die gaan we draaien. Tot volgende week. Hey.

0: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
1: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Beleef de marine op en onder zee in het Marine Museum. Daar ontmoet je zeehelden, ontdek je de wereld van de marine en stap je aan boord van een echte onderzeeboot. Plan je bezoek op marinemuseum.nl.
3: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
4: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
5: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
6: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
7: Goed, het is gelukt.
6: Wat is er gelukt?
7: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
6: Fluitje van een cent dus?
7: Nou, het was wel wat meer dan dat.
8: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
5: Persave. Vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
9: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
10: Leren mediteren? Zen.nl.
11: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
12: Wat een goed plan.
11: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
12: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
11: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
13: Leren mediteren? Zen.nl.
14: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
15: Ik ben Harold en ik kom uit Hilversum.
16: Ik ben Isia.
17: En ik ben Sascha uit Alkmaar.
18: Ik ben Barry Stevens en ik kom uit Amsterdam.
19: Thuis in heel Noord-Holland.
20: Het is 5:00.
21: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Na de aardbeving van gisterochtend bij het Groningse dorp Zandeweer zijn ruim 200 schademeldingen binnengekomen bij het instituut Mijnbouwschade. Bij 6 meldingen ging het om mogelijk acute gevaarlijke situaties. Op 1 adres zijn direct maatregelen genomen na een inspectie. De beving van vrijdag had een kracht van 2,8... en is volgens het KNMI het gevolg van gaswinning in het gebied. Bij een ernstig ongeluk in Middlesbrough in het noordoosten van Engeland zijn 7 mensen overleden. Er ging een politieachtervolging aan vooraf, meldt de BBC. De politie had de achtervolging ingezet op een verdacht voertuig. Uiteindelijk reed die personenauto tegen het verkeer in en kwam in botsing met de politieauto. Alle inzittenden van beide voertuigen overleden ter plekke. Onder de slachtoffers zijn ook 2 politieagenten. Een onafhankelijk bureau onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. De verdachte van een zwaardaanval op een Zweedse school gisteren was mogelijk actief in gewelddadige chatgroepen. Ook postte hij een foto van het zwaard die was gemaakt op de wc van de school. Bij de aanval kwam een meisje van 17 jaar om het leven. De verdachte van 18 is aangehouden. In de buurt van Barcelona is gisteravond en vannacht extreem veel regen gevallen. Bij Tarragona kwam zo'n 200 liter per vierkante meter uit de lucht. Vanwege de regen moesten 400 mensen worden geëvacueerd. Bij een haven aan de Costa Dorada stortte een muur in door de regen. 3 mensen raakten gewond, van wie 1 ernstig. Ook op andere locaties vielen gewonden door het weer. Volgens Spaanse media zijn 11 mensen naar het ziekenhuis gebracht. Het weer bij ons dan. Het is redelijk zonnig. Met af en toe nog een klein buitje, ook vanavond. Vannacht op de meeste plaatsen droog en het koelt af tot een graad of 12. Morgen vooral in het noorden kans op een bui. Verder droog en zonnig en het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals een verbod op houtstoken als het mistig of windstil is. Geef uw mening via de online vragenlijst of op een van de bijeenkomsten. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.
16: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
22: Beep for help. Soms heb je door welke omstandigheid dan ook hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Of elk ander moment dat jou uitkomt. Behoefte aan hulp? Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
23: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
24: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
25: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
26: Oma!
27: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
28: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
25: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
28: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
29: Mensenrelatie, Radboud Visser.
30: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
29: Jazeker.
30: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
31: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
32: Zijn we er al?
31: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
33: Oh ja, verzekering.
31: En weer door met de Ora autoverzekering.
30: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.

Robert Joling bij NH. Niet voor één keer zo goedemiddag Noord-Holland. Het is de zaterdag van NH tussen 5 en 7. Is dat een teken van Noord-Hollandse artiesten. 2 uur lang gezellige mensen. Zometeen André Hazes. Zo Crisscross Amsterdam ga je horen. Maar deze, Jacqueline, dit is Overrated bij NH.

0: wie ben je?
1: Er is nieuwe muziek van Chris Cross Amsterdam en Willy William bij NH met My. Oh my. Zo, goedemiddag Noord-Holland, de zaterdag van NH. Met nu Eddie Zoe. Bijna.

natuurlijk niet ontbreken. Hè? Nee, de Dolly Dots komen gewoon naar Noord-Holland. Het is She's a Liar. Zometeen hoor je Van Velzen. Sing, sing, sing. Naar dit mooie liedje van Zoe Levi. Huisje aan de zee.

0: Beleef de marine op en onder zee in het Marine Museum. Daar ontmoet je zeehelden, ontdek je de wereld van de marine en stap je aan boord van een echte onderzeeboot. Plan je bezoek op marinemuseum.nl.
1: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
2: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
3: Dus het maken van staal wordt schoner?
4: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
5: Maar moet dat dan in Nederland?
6: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
1: En wat levert dat dan op?
4: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
1: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
7: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
8: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
9: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
10: Gelukt. Heb je hem al betaald?
9: Wat bedoel je?
10: Mijn betaalverzoek.
9: Zo, dat doe je snel.
10: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
11: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
12: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
13: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
14: Dit is Willem van Oranje The Musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair. Volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
15: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
16: Doen, het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaarttochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
17: Nu bij Zeeman, 5 pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen, 2 voor €5. En kinderonesies, €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
18: Ik ben Irma Meijer uit Amsterdam Slotervaart.
19: Ik ben Jan Pieter en ik kom uit het mooie Uithoorn.
20: Uit Diemen.
21: Hallo!

0: Het is 6:00.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Na de aardbeving gisterochtend bij het Groningse dorp Zandeweer zijn ruim 200 schademeldingen binnengekomen bij het instituut Mijnbouwschade. Bij 6 meldingen ging het om mogelijk acute gevaarlijke situaties. Op 1 adres zijn direct maatregelen genomen na een inspectie. De beving had een kracht van 2,8 en is volgens het KNMI het gevolg van gaswinning in het gebied. Servië vraagt nu ook de Europese Unie om steun bij het blussen van een grote natuurbrand. Die woedt ten oosten van de hoofdstad Belgrado. Dat de Serviërs hulp vragen aan de EU is opmerkelijk. Eerder sloeg de regering Europese blusvliegtuigen nog af, omdat Rusland een veel groter blusvliegtuig kon leveren. Dat viel niet in goede aarde in Brussel. Servië is geen EU-lid, maar voert wel toetredingsonderhandelingen. Nu sturen Tsjechië, Slowakije en Roemenië in totaal 4 blushelikopters. Duitsland en Roemenië leveren daarnaast samen 124 brandweerlieden en 39 bluswagens. Op het circuit van Zandvoort heeft McLaren-coureur Lando Norris pole position veroverd voor de race van morgen. Max Verstappen kwam in de kwalificatie snelheid tekort. Hij start in de hoofdrace op plek 7. Daarmee wordt het lastig voor hem om te winnen in de voorlopig laatste Grand Prix van Nederland. En op het WK hockey hebben de Oranje mannen met 3-1 gewonnen van India. Daarmee is er een grote stap richting de halve finale gezet. In dezelfde groep spelen vanavond Argentinië en Engeland tegen elkaar. Afhankelijk van dat resultaat weet Oranje of het al geplaatst is voor de halve finales. Anders valt de beslissing maandag in het duel tegen Engeland. De vrouwen spelen morgen de laatste wedstrijd in de tweede groepsfase tegen China. Zij zijn al zeker van een plek in de halve finale. Het weer. Het is redelijk zonnig met af en toe nog een klein buitje. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen vooral in het noorden kans op een bui. Verder droog en zonnig en het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals een grotere uitstootvrije zone voor bestel- en vrachtauto's. Geef uw mening via de online vragenlijst of op een van de bijeenkomsten. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.

0: maximaal 125 euro. Lees hoe het werkt op buut.com. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
2: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
3: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
1: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
4: Het Greatest Hits concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
5: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
6: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt korte mouw, 2 voor €6. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf €14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
7: NH.
8: Met Nick Velden.

Met 3, 2, 1, ze hebben een nieuwe single. Dat ga ik nu niet draaien. Vorige week vrijdag was hij nog bij mij te gast. De liedzanger van de band is Martin Buitenhuis, die was bij mij. Ze zijn ooit begonnen met muziek maken in Den Helder. Engelstalig. Als koffers. Ja, dat werd het niet. Ze zijn veranderd toen naar Nederlandstalig. Hebben vele hits gescoord. Als bijvoorbeeld Stil in mij. Maar ook deze wel hoor. Van Dikhout hoor je bij NH. Alles of niets.

0: Helemaal NH.
1: Helemaal NH.
2: NH. Rood is allang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer. Lijkt

tv van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

0: de dude.
1: Ja, het is echt een fijne gast. Het is Alan Clark bij NH met Hold On. Goedenavond Noord-Holland, het is de zaterdag van NH met zometeen Jan Smit als de morgen is gekomen. Ook Ilse de Lange hoor je naar deze van Suzanne Freek. Dit is Halverwege.

Lange bij NH met Something Good. Tot zover helemaal NH voor deze week. Maar volgende week weer een nieuwe editie. Zeg het tegen jou. Fijn weekend. En zijn dit nog Linda, Roos en Jessica. Met ademnood. Ja.

0: veel te ontdekken. Ga naar nhradio.nl.
1: nhradio.nl.
0: Daar vind je alles over de radioprogramma's.
2: Maar je kan ze ook meteen terugluisteren.
0: En wat dacht je van lekker luisteren naar interessante podcasts?
1: nhradio.nl.
0: Zie de gezichten van de makers, kijk mee in de studio en luister live mee.
1: nhradio.nl.
0: De radiogids en natuurlijk alle informatie over de frequenties.
2: Maar dat wist je al, anders had je deze spot natuurlijk niet gehoord.
0: Kortom, nhradio.nl.
1: nhradio.nl.
0: Kijk maar even.
3: Beleef de marine op en onder zee in het Marine Museum. Daar ontmoet je zeehelden, ontdek je de wereld van de marine en stap je aan boord van een echte onderzeeboot. Plan je bezoek op marinemuseum.nl.
4: Wie was er aan de beurt?
5: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
4: Hit it!
6: Voor die 2

0: Staatsloterij. Speelbewust 18 plus.
1: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
2: Dat zomerse gevoel. Energiek, helder en opgeladen. Terug naar binnen. Achter je scherm is dat gevoel snel weer weg. Sunbooster brengt je dat gevoel terug. Met nabij infrarood licht. Zonlicht dat binnenshuis ontbreekt. Meer energie, scherpere focus en een betere stemming. Kijk op sunbooster.nl.
1: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
3: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
4: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
5: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
4: Om de oceanen te beschermen hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
6: Hoi, ik ben Rens. Ik kom uit Schagen.
7: Ik ben Brechtje en ik kom uit Amsterdam.
8: Ik ben Wendel en ik kom uit Volendam.
9: Ik ben Cor en ik kom uit Landsmeer.
10: Ik ben Anna en ik kom uit Waarland.
11: Ik ben Sanne en ik kom uit Heilo.
12: Thuis in heel Noord-Holland.
13: Het is 7 uur.
14: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Servië vraagt nu toch de Europese Unie om steun bij het blussen van een grote natuurbrand. Die woedt ten oosten van de hoofdstad Belgrado. De hulpvraag aan de EU is opmerkelijk. Eerder sloeg de regering Europese blusvliegtuigen nog af, omdat Rusland een veel groter blusvliegtuig kon leveren. Dat viel niet in goede aarde in Brussel. Servië is geen EU-lid, maar voert wel toetredingsonderhandelingen. Nu sturen Tsjechië, Slowakije en Roemenië in totaal 4 blushelikopters. Duitsland en Roemenië leveren brandweerlieden en tientallen bluswagens. Een politieachtervolging in Engeland is uitgelopen op een ongeluk waarbij 7 doden vielen. In de plaats Middlesbrough achtervolgde een politiewagen een verdachte personenauto. Uiteindelijk reed die auto tegen het verkeer in en botste op de politiewagen. Alle inzittenden van beide voertuigen kwamen om. Aan de westkant van Vlieland is een dode dwergvinvis aangespoeld. Het dier is al in vergevorderde staat van ontbinding. De kop en de staart ontbreken. Het gebeurt niet vaak dat een dwergvinvis strandt op een waddeneiland. De laatste keer was 26 jaar geleden. De dwergvinvis is een relatief kleine walvissoort. Een volwassen exemplaar is doorgaans zo'n 7 meter lang en weegt 4 of 5 ton. De technische staf van de nieuwe Oranje Bondscoach Xavi Hernandez is compleet. Hij neemt Ruud van Nistelrooy en Adil Ramzi als zijn assistenten. Patrick Lodewijks blijft de keeperstrainer. Daarnaast neemt Xavi 3 Spaanse assistenten mee. Een van hen is zijn broer. Volgens de nieuwe bondscoach heeft iedereen in de staf zijn eigen rol en expertise. Ruud van Nistelrooy was eerder ook assistent van bondscoach Koeman. Voor Ramzi is de functie nieuw. Hij was sinds 2 jaar coach van Oranje onder 18. Het weer. Vanavond nog een paar buitjes. Vannacht overwegend droog bij 10 tot 15 graden. Morgen vooral in het noorden een bui. Verder droog en zonnig. En het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Non-stop muziek.

0: uitleg.
1: Ellen Dikker liet het theater achter zich en ging plaatjes draaien voor boomers en een boek schrijven. Dat boek is nu af en heet De Boomer Club. Waar het over gaat, komt ze zelf vertellen. Verder hebben we natuurlijk een vertaalplaat. En vergeten we de Vergeet Me Liedjes Niet.
0: Zondag van 10 tot 12.
2: Tekst
0: en uitleg.
3: Met Jos Heremans.
2: Bij NH.

0: Ik ben Noelle uit Amstelveen.
1: Ik ben Floor en ik kom uit Amsterdam.
2: Ik ben Anne en ik kom uit Akersloot.
3: Ik heet Piet en ik ben geboren en getogen in die fijne Amsterdamse pijp.
4: Ik ben Ivana en ik kom uit Monnikendam.
5: Ik ben Marissa uit Zaandam. Thuis in heel Noord-Holland.
6: Het is 8 uur.
7: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Twee ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn deze zomer op staande voet ontslagen omdat ze zich lieten omkopen bij bouwprojecten. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het OM. Eind 2023 schreef NRC over fraude bij aanbestedingen in Rotterdam. Bedrijven zouden giften aan ambtenaren hebben gedaan in ruil voor gemeentelijke opdrachten. Volgens burgemeester Schouten bleek uit het onderzoek van het OM dat de gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. In de buurt van Barcelona is gisteravond en vannacht extreem veel regen gevallen. Bij Tarragona kwam zo'n 200 liter per vierkante meter uit de lucht. Vanwege de regen moesten 400 mensen worden geëvacueerd. Bij een haven aan de Costa Dorada stortte een muur in door de regen. 3 mensen raakten gewond, van wie 1 ernstig. Ook op andere plekken vielen gewonden door het weer. Volgens Spaanse media zijn 11 mensen naar het ziekenhuis gebracht. Een verjaardagsfeestje van Madonna op het Griekse eiland Corfu heeft tot een politieke rel geleid. Volgens een Griekse politicus had de popster inwoners van een dorp gevraagd om hun ramen te sluiten, zodat zij privacy had. De politicus ergerde zich daaraan en vond dat de Griekse premier er iets van moet zeggen. Een andere politicus stelt dat ze niet begrijpt hoe waardevol een bezoek van Madonna voor het eiland is. Op het EK volleybal hebben de Nederlandse vrouwen hun eerste wedstrijd gewonnen. In Baku ging het tegen Roemenië moeizaam, maar uiteindelijk won het jonge team van Oranje in 5 sets. De volgende wedstrijd in de poolfase is maandag tegen Portugal. Het weer. Vanavond nog een enkele bui in het noorden. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder is het droog en vrij zonnig bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
8: De NH Muziek.

0: De Muziekmiddag.
1: Iedere zondag.
0: Het beste uit 60, 70 en 80.
1: De Muziekmiddag.
2: 1972.
1: 1985.
2: 1969.
1: 1976.
2: 1984.
1: 1968.
0: Het beste uit 60, 70 en 80.
1: Muziekmiddag.
2: Met William van der Log.
0: Zondag van 2 tot 5 bij NH.

0: Het is 9 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Canada komt met tegenmaatregelen als reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% op bepaalde Canadese producten. Het land gaat importheffingen opleggen op een aantal producten uit de VS, zegt premier Carney. De onderhandelingen over een handelsakkoord tussen de landen zijn mislukt. Volgens Canada wilde de VS op het laatste moment van alles veranderen aan de deal. De VS zegt dat het precies andersom was. Premier Carney zegt ook dat er steunmaatregelen zullen komen voor sectoren die getroffen worden door de Amerikaanse heffingen. De gemeente Rotterdam heeft twee ambtenaren op staande voet ontslagen vanwege corruptie. Uit onderzoek van het Openbaar Ministerie bleek dat ze zich hadden laten omkopen bij bouwprojecten. Rotterdam stuurde de twee deze zomer weg omdat hun gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. Bij een ernstig ongeluk in Middlesbrough in het noordoosten van Engeland zijn 7 mensen overleden. De slachtoffers zijn 2 politieagenten en 5 tieners, melden Britse media. Er ging een politieachtervolging aan vooraf. Een politiewagen volgde een verdacht voertuig, maar toen die tegen het verkeer in begon te rijden, werd de achtervolging gestaakt. De spookrijdende auto botste vervolgens op een andere politiewagen. Alle inzittenden van beide voertuigen overleden ter plekke. Een onafhankelijk bureau onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Bij het instituut Mijnbouwschade zijn ruim 220 schademeldingen binnengekomen na de aardbeving gisterochtend bij het Groningse dorp Zandeweer. Bij 6 meldingen ging het om mogelijk acute gevaarlijke situaties. Op 1 adres zijn direct maatregelen genomen na een inspectie. Het weer. Vanavond nog een enkele bui in het noorden. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder droog en vrij zonnig bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Non-stop muziek.
2: De NH Muziek.

0: adres onbekend is op vakantie. Dus nemen de vakantiekrachten het deze zomer graag van ze over.
1: Vakantieadres.
0: Elke zondag van 12 tot 2 hoor je Vakantieadres met Bastiaan Meijer en Bas van Teylingen. Stuur ons jouw gekste, grappigste of meest bijzondere vakantiekaart. Stuur dat naar NH ter attentie van Vakantieadres, Schravelandseweg 80, 1217 EW in Hilversum.
2: Of mail naar vakantieadres@nhradio.nl.
1: Vakantieadres.
0: Elke zondag van 12 tot 2, hier bij NH.

0: Ik ben Marga Verseur uit Lisserbroek.
1: Ik ben Jan uit het altijd zonnige, maar ook winderige Den Helder.
2: Ik ben Adriana. Ik kom van de snelle Overtoom in Amsterdam.
3: Thuis in heel Noord-Holland.
4: Het is 10 uur.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Venlo is een dode vrouw gevonden langs de Maas. Een wandelaar vond het lichaam vanmiddag in de bosjes van een wandelgebied. De politie houdt er sterke rekening mee dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen. Over haar identiteit is niets bekendgemaakt. De politie wil graag mensen spreken die rond 3 uur vanmiddag iets hebben gezien langs de Maas in Venlo. Canada komt met importheffingen op een aantal Amerikaanse producten. Het is een reactie op de heffingen van 50% die de VS sinds vandaag rekent op sommige zaken uit Canada. De onderhandelingen over een handelsakkoord zijn gisteren geklapt. Beide landen zeggen dat de ander op het laatste moment met nieuwe eisen kwam. Twee ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn deze zomer op staande voet ontslagen, omdat ze zich lieten omkopen bij bouwprojecten. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het OM. Eind 2023 schreef NRC over fraude bij aanbestedingen in Rotterdam. Bedrijven zouden giften aan ambtenaren hebben gedaan in ruil voor gemeentelijke opdrachten. Volgens burgemeester Schouten bleek uit het onderzoek van het OM dat de gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. In totaal zijn er 11 verdachten uit het onderzoek gekomen. Een verjaardagsfeestje van Madonna op het Griekse eiland Corfu heeft tot een politieke rel geleid. Volgens een Griekse politicus had de popster inwoners van een dorp gevraagd om hun ramen te sluiten, zodat zij privacy had. De politicus ergerde zich daaraan en vond dat de Griekse premier er iets van moest zeggen. Een andere politicus stelt dat ze niet begrijpt hoe waardevol een bezoek van Madonna voor het eiland is. Het weer. Vanavond nog een enkele bui in het noorden. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder is het droog en vrij zonnig bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Agenda.
1: Organiseer je iets? Wil je dat mensen op je voorstelling afkomen? Vertel het in de Agenda. Iedere zaterdag en zondagochtend van 8 tot 10 bij NH op de radio.
2: Wij geven je de kans om het aan heel Noord-Holland te vertellen.
1: Bel ons tijdens de uitzending of spreek alvast nu een voicemail in op 088-8505-707.
2: 088-8505-707.
0: De Agenda, elke zaterdag en zondag van 8 tot 10 bij NH.

0: Ik ben Chiara en ik kom uit Amsterdam.
1: Ik ben Rens en ik kom uit Naarden.
2: Ik ben Noortje en ik kom uit Amsterdam.
3: Ik ben Jip en ik kom uit Blaricum.
4: Ik ben Dionne en ik kom uit Schagen.
5: Ik ben Mickey en ik kom uit Amsterdam.
6: Thuis in heel Noord-Holland.
7: Het is 11 uur.
8: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Twee ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn deze zomer op staande voet ontslagen omdat ze zich lieten omkopen bij bouwprojecten. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het OM. Eind 2023 schreef NRC over fraude bij aanbestedingen in Rotterdam. Bedrijven zouden giften aan ambtenaren hebben gedaan in ruil voor gemeentelijke opdrachten. Volgens burgemeester Schouten bleek uit het onderzoek van het OM dat de gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. In totaal zijn er 11 verdachten uit het onderzoek gekomen. Canada komt met importheffingen op een aantal Amerikaanse producten. Het is een reactie op de heffingen van 50% die de VS sinds vandaag rekent op sommige zaken uit Canada. De onderhandelingen over een handelsakkoord tussen de landen zijn gisteren geklapt. Volgens Canada wilde de VS op het laatste moment van alles veranderen aan de deal. De VS zegt dat het precies andersom was. In Venlo is een dode vrouw gevonden langs de Maas. Een wandelaar vond het lichaam vanmiddag in de bosjes van een wandelgebied. De politie houdt er sterk rekening mee dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen. Over haar identiteit is niets bekendgemaakt. De politie wil graag mensen spreken die rond 3 uur vanmiddag iets hebben gezien langs de Maas in Venlo. Max Verstappen start morgen vanaf plek 7 bij de hoofdrace van de Grand Prix in Zandvoort. Hij kwam snelheid tekort in de kwalificatie en wijt dat aan fundamentele problemen met zijn auto. Verstappen denkt dat er in de race morgen weinig beters in zit in de voorlopig laatste Grand Prix van Nederland. Lando Norris van McLaren start op pole position. Het weer. In het noorden komt nog een buitje voor. Verder is het droog, ook vannacht. Het koelt af naar zo'n 12 graden. Morgen opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder droog en vrij zonnig. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Non-stop muziek.
9: De NH.

0: als Frits Barend.
1: Na deze inleiding is voor mij de lol alweer.
0: Michael van Praag.
2: Of je doet serieus mee.
0: Guus Hiddink.
2: Ik zwijg ook nu al.
0: Henk Spaan.
3: Je overvalt me.
0: En Frank Snoeks.
2: Al mijn vrienden aan tafel en Leo.
4: Zo. Ik heb een hele fijne tafel. Op papier.
0: NH Sportcafé is nu te beluisteren in je favoriete podcast-app.

0: ben Carla en ik kom uit het mooie Batuverdorp.
1: Ik ben Silly Billy uit het saaie Amsterdamse Slotervaart.
2: Hoi, goeiedag. Ik ben Petra uit Monnikendam.
3: Thuis in heel Noord-Holland.
4: Het is 12 uur.
5: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Canada gaat importheffingen opleggen voor een aantal producten uit de Verenigde Staten. De maatregel is een reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% op bepaalde producten uit Canada. De afgelopen dagen waren er gesprekken over een handelsakkoord, maar die zijn vastgelopen. Beide landen beschuldigen elkaar van het op het laatste moment eisen van veranderingen. De Canadese premier Carney heeft steunmaatregelen aangekondigd voor sectoren die worden getroffen door de Amerikaanse heffingen. Twee ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn op staande voet ontslagen omdat ze zich lieten omkopen bij bouwprojecten. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het OM. Eind 2023 schreef NRC over fraude bij de aanbestedingen in Rotterdam. Bedrijven zouden giften aan ambtenaren hebben gedaan in ruil voor gemeentelijke opdrachten. Volgens burgemeester Schouten bleek uit het onderzoek van het OM dat de gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. In totaal zijn er 11 verdachten uit het onderzoek gekomen. Een wandelaar die afgelopen middag langs de Maas bij Venlo liep, heeft een dode vrouw gevonden. De politie houdt er rekening mee dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen. Haar identiteit is nog niet bekendgemaakt. De politie is op zoek naar wandelaars die iets hebben gezien bij de Maas in Venlo. In de Eredivisie heeft PEC Zwolle gewonnen van SC Heerenveen. Het werd 2-0. Bij FC Utrecht tegen Sparta Rotterdam werd er afgelopen avond ook meerdere keren gescoord, maar daar werd het een 3-3 gelijkspel. AZ staat na een 2-0 winst op Fortuna Sittard bovenaan in de Eredivisie. De club uit Alkmaar heeft 3 uit de 3 wedstrijden gewonnen en staat dus nu bovenaan. Het weer: in het noorden komt nog een buitje voor, verder is het droog. Ook vannacht, en het koelt af naar een graad of 12. Komende dag opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder droog en vrij zonnig. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Non-stop muziek.
6: De NH Muziek.

0: tekst en uitleg.
1: Ellen Dikker liet het theater achter zich en ging plaatjes draaien voor boomers en een boek schrijven. Dat boek is nu af en heet De Boomer Club. Waar het over gaat, komt ze zelf vertellen. Verder hebben we natuurlijk een vertaalplaat. En vergeten we de vergeetmijliedjes niet.
0: Zondag van 10 tot 12.
2: Tekst en uitleg.
0: Met Jos Heremans.
2: Bij

0: Ik ben Metin Aksoy uit Zaanstad.
1: Hoi, ik ben Mirjam en ik kom uit Zwaag.
2: Ik ben Peter uit Zaandam.
3: Ik ben Maas, oud en helder.
4: Ik ben Hanneke, ik kom uit Slodorp, uit de prachtige Wieringermeerpolder.
5: Thuis in heel Noord-Holland.
6: Het is 1 uur.
7: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Canada gaat importheffingen opleggen voor een aantal producten uit de Verenigde Staten. De maatregel is een reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% die zijn ingevoerd op bepaalde producten uit Canada. De afgelopen dagen waren er gesprekken over een handelsakkoord, maar die zijn vastgelopen. Beide landen beschuldigen elkaar van het op het laatste moment eisen van veranderingen. Bij een ernstig ongeluk in het noordoosten van Engeland zijn 7 mensen overleden. De slachtoffers zijn 2 politieagenten en 5 tieners, melden Britse media. Er ging een politieachtervolging aan vooraf. Een politiewagen volgde een verdacht voertuig, maar toen die tegen het verkeer in begon te rijden, werd die achtervolging gestaakt. De spookrijdende auto botste vervolgens op een andere politiewagen. Alle inzittenden van beide voertuigen overleden ter plekke. 2 ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn op staande voet ontslagen omdat ze zich lieten omkopen bij bouwprojecten. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het Openbaar Ministerie. Eind 2023 schreef NRC over fraude bij aanbestedingen in Rotterdam. Bedrijven zouden giften aan ambtenaren hebben gedaan in ruil voor gemeentelijke opdrachten. Volgens burgemeester Schouten bleek uit het onderzoek van het OM dat de gedragingen substantieel ernstiger waren dan dat de gemeente zelf had vastgesteld. In totaal zijn er 11 verdachten uit het onderzoek gekomen. Op het EK volleybal hebben de Nederlandse vrouwen hun eerste wedstrijd gewonnen. In Baku ging het tegen Roemenië moeizaam, maar uiteindelijk won het jonge team van Oranje in 5 sets. De volgende wedstrijd in de poolfase is maandag tegen Portugal. Het weer. In het noorden komt er nog een buitje voor. Verder is het droog, ook vannacht. Het koelt af naar een graad of 12. Komende dag opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder blijft het droog en vrij zonnig. En het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
8: De NH Muziek Mix.

0: Muziekmiddag.
1: Iedere zondag.
0: Het beste uit 60, 70 en 80.
1: De Muziekmiddag.
0: 1972.
1: 1985.
0: 1969.
1: 1976.
0: 1984.
1: 1968.
0: Het beste uit 60, 70 en 80.
1: Muziekmiddag.
0: Met Willian van der Log. Zondag van 2 tot 5 bij NH.

0: Ik ben Olle uit het altijd gezellige Bresland.
1: Ik ben Roué Verveer en ik kom uit Amsterdam.
2: Hi, ik ben Jacqueline Blom, de stem van de TESO. Welkom thuis.
3: Thuis in heel Noord-Holland.
4: Het is 2:00.
5: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Bij een Israëlische aanval in de buurt van de Syrische hoofdstad Damascus zijn meerdere mensen gewond geraakt. Volgens het Israëlische leger was het doelwit een terrorist. Hij zou zich in de laatste fase hebben bevonden van de voorbereidingen van een aanslag. Syrië veroordeelt de aanval en noemt het een schending van het internationaal recht. Het is de tweede aanval van Israël in Syrië deze week. Dinsdag voerde Israël luchtaanvallen uit op een militaire basis in het noordwesten van Syrië. In Venlo is een dode vrouw gevonden langs de Maas. Een wandelaar vond het lichaam afgelopen middag in de bosjes van een wandelgebied. De politie houdt er sterk rekening mee dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen. Over haar identiteit is niets bekendgemaakt. De politie wil graag mensen spreken die rond 3:00 afgelopen middag iets hebben gezien langs de Maas in Venlo. Canada gaat importheffingen opleggen voor een aantal producten uit de Verenigde Staten. De maatregel is een reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% die zijn opgelegd. De afgelopen dagen waren er gesprekken over een handelsakkoord, maar die zijn vastgelopen. Beide landen beschuldigen elkaar van het op het laatste moment eisen van veranderingen. De Canadese premier Carney heeft steunmaatregelen aangekondigd voor de sectoren die worden getroffen door de Amerikaanse heffingen. In de Eredivisie werden afgelopen avond nog 3 wedstrijden gespeeld. En AZ staat nu bovenaan in de competitie, doordat ze 3 van de 3 wedstrijden hebben gewonnen. Tegen Fortuna Sittard won de club uit Alkmaar met 2-0. Ook PEC Zwolle wist te scoren en won met 2-0 van SC Heerenveen. Bij FC Utrecht tegen Sparta eindigde het in een gelijkspel 3-3. Het weer is bijna overal droog, alleen in het noorden nog kans op een kleine bui. Het koelt vannacht af naar een graad of 12. Komende dag in het noorden opnieuw kans op een bui. Verder is het droog en vrij zonnig. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
2: De NH Muziek.